If you gotta go, go now, Manfred Mann. Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. En voor degenen die niet geluisterd hebben het vorige uur, ik ben Klaas Bon, folks, en ik ga voor jullie de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Maar helaas heb je het eerste uurtje gemist. We zijn begonnen met If You Gotta Go, Go Now, een nummer geschreven door Bob Dylan. De eerste versie werd in juli 1965 als single uitgebracht in de VS door de Britse groep The Liverpool Five. Maar deze versie haalde de Amerikaanse hitlijsten niet, ondanks dat het nummer veelvuldig op de radio werd gedraaid, met name in het noordwesten van de Verenigde Staten. Een andere Britse band, Manfred Mann, bracht het nummer vervolgens in september 1965 uit en scoorde er een nummer 2 hit mee. Fairport Convention had in 1969 ook een hit met een Franse versie. Dan gaan we verder met een heel mooi nummer van Sting. Fields of Gold.

A Town Called Malice, een nummer van de Engelse rockband The Jam, afkomstig van hun zesde en laatste studioalbum The Gift. Het debuteerde in februari 1982 op de nummer 1 plaats in de Britse singlelijst. De titel is geïnspireerd op de roman A Town Called Malice van Neville Shute uit 1950. Hoewel schrijver Paul Weller in 2012 zei dat hij het boek destijds niet had gelezen. Ja, dan gaan we verder met de favoriete drie van mijn jongste broer Piet. En dan beginnen we met Pink Floyd met Brain Damage.

Piet, ik heb deze er maar achteraan gedraaid. Dat ging zo mooi over in elkaar, deze twee nummers. Eclipse was dit. Ja, Piet die zat naast mij toen onze eigen Volendammer Pink Floyd band optrad in het PS10. Toen Piet na een kwartiertje zei, het is gewoon helemaal precies hetzelfde. Dat was ook echt magistraal. Echt fantastisch goed. Dan gaan we naar de tweede van Piet. En die is van John Fogerty. Die Old

dit was toch ook weer een mooi lijstje van mijn broer Piet. Maar een herhaling, beste luisteraars, ook al wel de tweede keer, denk ik. Je kunt hem zelf ook opsturen, hè? Klaas.bond@sigo.nl, allemaal kleine letters, bond met een D. Ik herhaal het nog één keer, eventjes een pen pakken. Ja, dat was wel erg snel, hè? Klaas.bond@sigo.nl. En ik draai hem op zaterdagmiddag. Dat is toch hartstikke leuk, man. Dan gaan we verder met Caro Emerald. Met

Tangled Up, Caro Emerald. Het staat op het album The Shocking Miss Emerald, uitgebracht in 2013. De single werd goud gecertificeerd door de Federatie van de Italiaanse Muziekindustrie. De Italiaanse turnster Vanessa Ferrari gebruikte een instrumentale versie van het lied als muziek voor haar vloeroefening tijdens de Wereldkampioenschappen Artistieke Gymnastiek 2013. Waarmee ze een zilveren medaille won in de vloerfinale. Dan ga ik nu twee nummers draaien uit de stenen tijdperk. En dan begin ik net als verleden week met Pat Boone. Pat die maakte een singeltje met twee A-kanten. Dat was verleden week Burn It In. En die ik vandaag draai is Love Letters in the Sand. Hij haalde er een nummer 1 plaats mee in de Billboard Hot 100. Hier

Ook uit 1957. The Everly Brothers met Bye Bye Love. En dit nummer haalde net niet de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. In 1998 werd de versie van de Everly Brothers opgenomen in de Grammy Hall of Fame. George Harrison herinterpreteerde het voor zijn album Dark Horse uit 1974. En veranderde de tekst om te verwijzen naar het vertrek van zijn vrouw Patti Boyd voor zijn vriend Eric Clapton. Bye Bye Love is ook gecoverd door Simon en Garfunkel. Dan gaan we weer naar zo'n Engelse band die vooral in de jaren 80 zeer succesvol waren. En daar hoorde ook zeker Spandau Ballet bij met True, The Barricades.

0: Van de Three Dog Night. Het is dus een cover, hè? Het is geschreven door Leo Sayer en David Courtney en voor het eerst opgenomen door Leo Sayer. Het werd in het Verenigd Koninkrijk zijn eerste hit. Het bereikte zelfs de tweede plaats in de hitlijst. Het stond dus op zijn debuutalbum Silverbird. En dat was allemaal in 1973 te doen. Ja, en dat is niet slecht, zo'n nummertje van je debuutalbum en dan gelijk zo'n grote hit. In 1974 werd het dus gecoverd door de Three Dog Night. Dan gaan we verder met Emily DeForest met Only Teardrops.
1: The sky

Blue Hotel, lekker nummertje van Chris Isaak. Songwriter Chris Isaak blinkt uit in melancholieke softrock, die je meeneemt naar het Amerika van artiesten als Roy Orbison en Elvis Presley. Zelfs op een drijfnat pingpop in 1987 wist Isaak Limburg te laten voelen als een diner in de VS. Zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Terug in de Top 40. Je kunt hem vannacht nog een keer beluisteren als je wil, en dat is van 1 tot 3. Maandag ben ik er weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond met rond 6. En vandaag sluit ik natuurlijk weer af met een van de vrienden van mijn broer Kees. En ik heb vandaag gekozen voor de Golden Earrings. En omdat mijn oog viel op een oud nummertje, denk ik, ik draai er gewoon 2 achter elkaar. Eerst Daddy Buy Me A Girl en daarna I've Just Lost Somebody. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerste nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen. In korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Want oeh.
1: Oud nummer 1. Streekradio LOVE.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden: DGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij van Pooi, Korf Dakwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. En was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg in Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
9: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids en toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
0: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Johan van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
8: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
9: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
11: Hey. Hallo.
12: Hoor je mij?
11: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid, meer hits op de website, meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
12: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
11: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: U luistert naar Love Radio. Dit is Love Classic met Peter Jonk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen weer mooie muziek voor u samengesteld in de stijlen opera, operette, musical, filmmuziek. Klassieke muziek van de barok tot en met de romantiek. En easy listening voor u op de zondagmorgen bij Love Classic, de LOVE. Om niet te vergeten natuurlijk, de LOVE. Oké, we gaan u luisteren naar Winnie Two, de serie van vroeger. En dat was eigenlijk het hoofdthema en het eten Apanachi. Oké, we gaan naar de opera en dat is Pietro Mascagni. Bekend van zijn gewaardeerde opera's. Naast Cavalleria Rusticana wordt Iris in 1898 gerekend. Daarna schreef hij nog 12 opera's, maar die konden geen van alle de waardering oogsten. De zogenaamde Octopus aria, Undi ero Piccina, waarin Iris een scherm beschrijft dat ze als kind in een boeddhistische tempel die heeft gezien. En waarop een octopus afgebeeld staat die zijn tentakels om een jonge vrouw geslagen heeft. Zou geïnspireerd kunnen zijn door de prent, de droom van een visservrouw. We gaan luisteren naar die aria, die wordt gezongen door Maria Chiara, Undi ero Piccina, de opera Iris.

Ja, de echte opera-liefhebbers die smullen hier natuurlijk van en die vinden dat schitterend. En die andere mensen moeten het gewoon leren mooi vinden. Of die gaan naar het volgende liedje luisteren of aria of stuk muziek. En dan die genieten daar weer van. Zo moet je het een beetje verdelen. Massenet is dat een elegie met Domingo samen met Perlman aan de viool.

Ja, dat kwam uit de film Het Dagboek van Anne Frank. En Michael Nyman en Valentina Lisitsa. Lisitsa, ja, dat was de pianiste. Oké, we gaan rustig door met iets romantisch weer. En dat is die stem van Linda Eder, waar ik ook echt gek op een of andere manier. Misschien ook wel op die vrouw, maar ik ken haar helemaal niet. Someone Like You.

dat wilde ik eigenlijk nog niet laten horen. Ik wilde nog even zeggen dat de Carmina Barana dus hier achteraan komt. En dat was Linda Ieder, dat wisten we. En wat zong ze toch mooi. Ze kan prachtig zingen. En dat is niet vanzelf gekomen, denk ik. Want er is toch wel heel wat lesjes aan vooraf gegaan om zo mooi te kunnen zingen. We gaan inderdaad naar de Carmina Burana. En dat is eigenlijk een middeleeuws manuscript dat gevonden werd in de abdij van Benedict Beuren in Beieren. En de componist is natuurlijk Karl Horff en die liet zich door de teksten inspireren. Van zijn bewerking is vooral het lied O Fortuna bekend. En dat gaat over hoe het lot en het geluk niet beïnvloedbaar zijn. Het London Chorus, een symphony orchestra onder leiding van Richard Hitchcock. En daar gaan we dan. Ik zal hem even terugzetten nog even, want dat vind ik wel jammer. Oh, nee, daar komt-ie.

Ja, hij begint eerder eigenlijk vandaag dan dat hij eigenlijk moet gaan beginnen. Maar oké, dat is dan of de vinger is van mij is niet vlug genoeg dat ik hem op het dingetje druk. Dat zou kunnen. Maar in ieder geval, ja, dat is met die natuurlijk met die grote orkesten en met zo'n heel koor en met al die instrumenten bij elkaar. En dan moet het allemaal opgenomen worden. Dus dan is het de zachte gedeelte. Soms valt het weer een beetje weg en dan moeten ze het zacht zetten. Omdat het dan anders schiet het er weer uit. Of ze moeten het later met die schuiven weer terugdraaien om er weer een beetje een combinatie van te maken. Maar het is natuurlijk wat anders als je als solist staat te zingen of als je in een klein ensemble of een popband. Dat is makkelijker op te nemen dan dit soort grote dingen. Maar het klonk prachtig. Ik wou eigenlijk nog vertellen natuurlijk dat we begonnen met Chopin. En ik ga hem niet terugzetten, we gaan meteen beginnen. Daniel Barenboim, dat is wel wereldberoemde pianist en dirigent. En die speelt voor u dan de piano nocturne nummer 2 van Maestro Chopin.

Ja, dat gaat niet helemaal goed vandaag met dat toetsenbordje. Maar dat kan wel eens een keer gebeuren. Maar oké, ik wou eigenlijk wat anders gaan laten horen. En dat is Carly Simon. En ze zingt voor u Moonlight Serenade, All the Things You Are.

Zo, dat gaat goed. Ja, wat wou ik zeggen? Mooi, Carly Simon, prachtig gezongen. De film waar we nu naar gaan luisteren, de filmmuziek is ook... De film is prachtig en de muziek is natuurlijk ook schitterend. En die is van Gustav Mahler, zielstrelend. Dood in Venetië is de film en de regisseur is Luchino Visconti. Ja, wereldberoemd natuurlijk. Het verhaal vertelt over een ouder wordende schrijver... iets over de 50 die naar Venetië reist... en daar gefascineerd wordt door een 14-jarige jongen. Deze fascinatie belet hem... op dat moment door de cholera geplaagde stad te verlaten... waarmee hij uiteindelijk zijn eigen dood tegemoet treedt. En Thomas Manns dood in Venetië is een diepgaande fabel... met een aangrijpende morele les. Het onderdrukken van verlangens kan leiden tot vertekening... in een ongezonde, obsessieve gehechtheid. Dit kan op zijn buurt leiden tot wanhopige en perverse pogingen... om het oorspronkelijke object van verlangen te bemachtigen. Ja, dus je moet er even inderdaad dan maar doorheen kijken... want dat is natuurlijk iets wat niet helemaal past... Als je op een 14-jarige jongen zit te kijken... dan kun je beter op iemand boven de 18 een meisje kijken, vind ik. Maar als je anders in elkaar zit, dan moet je dat anders doen. Het mag allemaal, maar dit niet. Maar het is prachtig, die muziek is zo mooi, daar gaat het eigenlijk nu om.

Ja, dat gaat ook weer beginnen. Dus dat gaat iets niet helemaal goed hier. Maar dat maakt niet uit. Ja, die film is natuurlijk toch schitterend om te zien. Dood in Venetië. En de muziek is natuurlijk prachtig. En die Gustav Mahler heeft zulke mooie muziek gemaakt. Dat is wel vaak de trieste muziek. Maar het kan zo intens op je ziel inspreken. Die muziek is schitterend. Ja, wat wou ik zeggen? Ja, ik kom ze ook wel eens tegen, die meisjes van 18, hoor. En dan zeggen ze tegen me: opa, mag ik u iets vragen? Dus dan is die dag helemaal al voorbij weer. Laten we gauw naar de operette in Weisse-Russel aan Wolfgang Zee van de componist Benacci, Willy Mattes en Anneliese Rothenberger in duet.

Ja, dan lopen er een paar seconden bij. Dan is het niet zo erg, dan hoor je niet meteen de volgende. En de volgende is Umberto Giordano. En die kennen we natuurlijk van de opera Andrea Chenier. Maar deze opera Feodora is ook van grote schoonheid. Met de aria Amor di Vieta. En Feodora is Loris Ipanov gevolgd tot in Parijs om wraak te nemen op de moordenaar van haar verloofde. Tijdens een receptie ten huize van Feodora verklaart Loris Ipanov dat hij verliefd is op Feodora. En Loris Ipanov bekent dat hij haar verloofde heeft vermoord, maar dat dat niet de volledige waarheid is. Gezongen door Vittorio Grigolo, die kon ook die dingen mooi zingen, de opera.

En het kwam uit de film The King's Speech. Een hele mooie muziek van Alexander Desplat. We gaan nog even naar de laatste en dat kan mooi nog. En dat is Più ti penso, duet Bocelli en Ariana Grande. En de muziek komt uit de film Once Upon a Time in America. En de tekst is daarop gemaakt.

0: Dit was het weer. Het uurtje is weer voorbijgevlogen. En de volgende week ben ik er niet. Dus één keer in een jaar afwezig zijn, dat is niet zo erg. Maar dan ben ik er die week erop weer. En dan kunt u weer luisteren van de mooie muziek... wat ik dan probeer bij u bij te brengen natuurlijk en te laten horen. Dat is natuurlijk het item, zullen we maar zeggen... dat u ervan genieten kan elke week maar weer. Dus even volgende week niet. Jaap staat alweer klaar. Is Johan er ook weer?
1: Johan is er ook weer.
0: Ze zijn er toch altijd met z'n tweeën weer samen aanwezig. Nou, blijft u vooral luisteren van 10 tot 12. En we zijn weer prachtige muziek voor u. En geniet nog even van het prachtige weer wat we hebben. Want dat is toch wel erg leuk dat het mooi weer is. Ik kan alleen maar een beetje nonsens nog verkopen om de tijd door te brengen. Maar dat ga ik ook niet meer doen. Ik ga zeggen, blijf gezond en tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop Kinderkleding. Kleding.nl, op is op.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Hey. Psst. Hallo.
6: Hoor je mij?
5: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid, meer hits op de website, meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
6: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
5: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
7: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
8: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
12: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
13: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
14: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
15: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Ja, hij maakte een prachtig mooi filmpje eigenlijk hier op de Volendamse dijk. Hij begon toeristen aan te houden met de vragen hoe hij of zij zijn nieuwe plaat vond. Dat was Sophia. Dus dan liet hij een koptelefoontje over het hoofd van de toerist zakken. En dan zei hij van, do you like my new song? En zodoende kwamen er allerlei mensen uit allerlei hoeken van de wereld die op de dijk kennis maakten met de muziek van Blanco. Dit was Sophia, dat is zijn laatste leuke single wat hij heeft. En aanstaande vrijdag dan speelt hij op Volendam op de dijk. Ergens in een café in Lennens. En daar doet hij zijn mooie nieuwe liedje spelen. Mensen, een hele goede morgen bij een nieuwe editie van One Way Winter Ochtendshow. Heerlijk terug in de tijd weer tot 12 uur met allerlei leuke plaatjes uit alle jaargetijden. Jaap, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan Tol.
0: Ja.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, dat gaat wel goed.
1: Oké.
0: Ja, afgelopen vrijdag een leuke show gezien. Ik had het al gezien hier op Volendam, PX. Dat was de Shore He's a Cat Tribute to the Cats Band.
1: Oké.
0: En was
1: die in Volendam weer?
0: Nee, dat was een tijdje terug op Volendam. 12 of 10 april of begin april. En nu waren ze dan de één na laatste show bezig. Gisteren, 30 mei, was het Groningen de laatst.
1: Oké.
0: En dan stopt het. En ik sprak zanger Paul Bond nog even. En die zei, we hopen dat we nog een afsluiter kunnen maken op Volendam. En daarna is het afgelopen. Dan hebben we het project gedaan. Maar ik moet weer zeggen dat het hartstikke goed was. Het was... Ja. Ik had ook iemand, die was bij mij die avond. Die zei, ik heb een verschrikkelijke avond gehad. Maar dat is dus wat op het randje waar je loopt als band zijn. Als je dus liedjes als One Way Wind helemaal om gaat toveren.
1: Ja.
0: En dan naar ballades toe. En dan loop je dus eigenlijk de kans dat de mensen zeggen van wegwezen hoor. Ja. Dat zit er zo in gebakken in onze DNA, dat One Way Wind. Maar het is wel zo dat bij die gesprekken op het podium... wordt er dus uitgelegd hoeveel respect de heren voor de Cats hebben. En met name een Tim Knol voor bijvoorbeeld een Piet Veerman. En een Paul Bond die gewoon Paul McCartney gaat in één adem noemt met Arnold Nuren.
1: Ja, ja.
0: Ik hoor het andersom te zeggen, maar ik zeg het gewoon zo, weet je wel.
1: Ja, ja.
0: Maar dat wil zeggen dat ze doen met zoveel respect de liedjes. En ze doen met zoveel liefde. Brengen ze die andere arrangementen. Dat een echte grote Catsfan dat enorm moet respecteren. Dat je een ploeg jonge muzikanten bij elkaar hebt. Die een stuk jonger zijn als de mensen die echt fan zijn van de Cats. Die dit doen op het podium. Dus echte Catsfans die horen dit toch een beetje...
1: Te waarderen.
0: Ja, absoluut.
1: Het is ook een hele... dat je dus de arrangementen durft te veranderen. Ja. Dat is een hele grote stap.
0: Ja, in naar een andere tijd schuiven... en een andere jasje eromheen geven. En dan met de bedoeling zie je nou... dat ze nog kaarsrecht op staan. Al die composities. En dat hebben die jongens maar even mooi gedaan in de jaren 60. Ja. Die waren heel goed bezig. En als je dan als Catsfan in de zaal zit... ja, dan heb je toch zoiets van... goed gedaan, jongens. Ja. Dat doen jullie goed.
1: Top.
0: Ja, heel goed. We gaan terug in de tijd naar de jaren 80. Naar de beker die jaren 80 inging zonder zijn selection. En dat doet hij met Rosita. En daarmee beginnen we de ochtendshow met heel veel mooie muziek. Tot 12 uur zijn we bij je. En laat je verrassen. Laat je verrassen door al die liedjes. En schenk de koffie in. Dat doen wij hier namelijk ook.

Mel Vief. En dat was eerst My Name is Melanie. En daarna was het Melanie Jonk. En toen was het Mel in Vintage Future. En daarna was het gewoon Mel Vief. Dat klinkt vlotter. En ja, wat professioneler, denk ik gewoon. En het gaat heel goed met Mel in de theaters. Volgende liedje die je klaar ligt, dat is een, ja, dat is eigenlijk door de jaren heen een klassieker geworden. Nana Mouskouri heeft het opgenomen. Ja, allerlei mensen hebben er wat mee gedaan. Het komt uit de duim van Mark Knopfler. En die heeft dat in 1986, of 85 moet ik zeggen, op het album Brothers in Arms gezet. En dat album is op zich al een meesterwerk van Dire Straits. En het liedje Why Worry, dat daarop staat, ja, dat is natuurlijk een van de grootste klassiekers die daar vanaf is gekomen. In de jaren 80 doet Mark Knopfler dat ook nog wel eens een beetje live. Hij roept dan een klein beetje de hulp in als gastgitarist van Chet Atkins. En zodoende nam de Everly Brothers dat ook een keer op het album. Ja, wat ze in de jaren 80 hebben uitgebracht. In ieder geval, Chet Atkins, Mark Knopfler en de Everly Brothers besloten het een keer live te doen met elkaar. En dat was toch wel een happening om te zien. Why Worry van de Everly Brothers samen met Chet Atkins en natuurlijk Mark Knopfler. Het album wat in 85 uitkwam, waar de Everly Brothers het op zetten, was Born Yesterday. Een echte countryplaat. Ja, alsof het uit de jaren 60 vandaan komt. Heel mooi plaat. We gaan naar die live, mooie live uitvoering luisteren van Why Worry. Mark Knopfler, Chet Atkins en natuurlijk de Everly Brothers. Bloedmooi.

0: We hebben altijd genoten van die docu-series van Nick en Simon. Dat ze naar Cuba gaan of naar Jamaica gaan. En ja, naar Memphis gaan en in dat soort dingen. Maar op een gegeven moment gingen ze ook samen met Kees Tol dingen doen. En toen was het natuurlijk Simon en Garfunkel. Waar die jongens van kleins af aan dol op waren. Nadeden en niet onverdienstelijk trouwens. Dachten ze van laten we ook een soort documentaire maken van een aantal afleveringen. En laten we een soort weg opgaan om een van die twee heren te ontmoeten. En dat werd een hartstikke leuke docuserie dat eigenlijk eindigde aan de voordeur van Art Garfunkel. En hij was niet thuis. Ja, ik heb altijd gezegd, ik heb genoten van die docuseries. En ik heb altijd wel gezegd van ja, als je dan toch zo'n documentaire doet, zorg dan dat Art Garfunkel er gewoon wel is. En dan gaat de kers op de taart. En nu niet. En dat Paul Simon vanuit Hawaii ze nog een groet brengt. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar echt in de docu had daar die deur open moeten worden gehaald door Art Garfunkel.
1: Mee eens.
0: Ja, absoluut. Maar desalniettemin hebben ze een prachtig album daarna uitgebracht. Met liedjes die in de sfeer van Simon & Garfunkel op Nederlandstalige wijze werden gebracht. En als extra cd bij deze mooie plaat kreeg je ook nog eens een cd met covers van Simon & Garfunkel. Gezongen door Nick en Simon. En daar hoorde je de Boxer van. Het is tijd voor het favoriete album en dat is van Maribel. Komt uit 1993 en het is haar eerste soloplaat, de eerste van de twee. Maribel heeft heel veel muziek gemaakt. Eigenlijk vanaf 1973 krijgt ze al een platencontract, maar mag niet omdat ze niet van de arbeidsinspectie de studio in mag. Dus manager Jan Buijs moet een oplossing zoeken. Dat doet hij bij het Volendams Opera Koor, want wat blijkt, Marietje mag wel bij het Volendams Opera Koor als solist. En dan ben je al 13-jarige ben je niet fout bezig. Dus dat deed hij. Met twee singeltjes, waarvan eentje Laat het altijd vrede zijn en die andere Winter. Die singeltjes gingen eruit met het Volendams Opera Koor daarbij. Er kwamen twee albums en ook met het Volendams Opera Koor. Dan is het 1975, 76 en dan gaat ze onder haar eigen naam Annemarie een plaatje maken. En in die periode wordt ze gevraagd voor BZN. BZN duurt kort. 76 vertrekt ze daar alweer. En Jaap Buijs belooft haar een nationaal of een Eurovisie Songfestival plaats. En daar houdt ze zich aan vast. Ze wordt gevraagd door de Jos Baker. Dat haakt ze af. Dat doet ze niet. En vervolgens heeft ze alle hoop op die ene kans op het Nationaal Songfestival om die doorstart te maken naar die eindronde. En die kans komt in 1981. Ja, Buijs zorgt ervoor dat ze daar staat met Marionetten en Fantasie. En eigenlijk zijn de twee liedjes te sterk, waardoor de punten verdeeld worden op twee platen. Wat Linda Williams niet had gedaan. Het is een wonder, was het sterkste liedje van Linda Williams. En zodoende krijgt zij alle punten en gaat zij naar het Eurovisie Songfestival. Maar in 1984, dan gebeurt het toch. Naar de eindronde van Luxemburg met Ik hou van jou. Ze wordt gedeeltelijk 14e met Duitsland, maar wel eeuwige roem. En dan gaat de band Spring verder. En de band Spring wordt de drugsbezette band van Nederland. En misschien wel de beste band van de jaren 80 van Nederland.
1: Ja, die kreeg ook een prijs van beste podiumact.
0: Ja, absoluut. Inderdaad. Met Jan Buijs, Toe in de gelederen. Patrick Muren op de drums. En ook Ton Koning nog op de drums. Later als technicus van de Tribute to the Cats Band.
1: Hans Keizer op piano.
0: Ja, op toetsen nog. Heel mooi. En Jan Jonk dubbel op bas. Ja. Was een sterke band in die tijd. En dan treden de jaren 90 aan. En Maribel is op dat moment een hele bekende. Niet meer weg te denken uit de Volendam op pop.

geschiedenisartiest geworden. En in 93 komt dan haar eerste soloplaat. En die heet Voyage. Daar gaan we twee liedjes van draaien. De eerste is Esperanza. En die tweede is The River Inside.

0: Solo Party, Esperanza en Allez Danser werden de singles van dit album uit 1993.
1: Ja, mooi hè?
0: Prachtig, mooi liedjes allemaal. Ja, ik denk niet dat het ooit een hit is geworden, dit Voyage.
1: Nee.
0: Het is toch ongelooflijk, want er staan hele mooie liedjes op. In 1998 heeft ze nog eens een ander mooi plaat gemaakt, Geef Me Je Hand. En werd ook wederom weer een hele mooie plaat, waar ze opnieuw Ik Hou Van Jou opnam. En ook die plaat is niet helemaal heeft dat gebracht wat het had moeten brengen. Hartstikke jammer gewoon.
1: Ja.
0: Dat was Marie Baal hier in de ochtendshow. Ja, Mieke.
1: Ja, Mieke.
0: Mieke. En als ik Mieke zeg, dan krijg je altijd een soort nostalgisch gevoel. Want dan ga je dat koppelen aan vader Abraham. En dan ga je naar de jaren 70. En voordat je het weet, dan zit je in 1975. En dan zit je op de 21ste plaats van de top 40. En dan lig je achterover te luisteren naar Mieke.

0: Ja, de man heette Graham Parsons en hij is jong overleden. Kwam van rijke komaf, heel rijk trouwens, want zijn familie was zo rijk dat hij kon putten uit een soort fonds waarin hij, waarin de bodem niet in zich was, zeg maar, zoveel geld had hij om anderen. En dat hij de muziek inging, toen had hij ook heel gauw mensen als Keith Richards om hem heen en andere mensen, waardoor de verdovende middelen om je oren vlogen. En bij Graham Parsons was alles bereikbaar, want hij had geld genoeg.
1: Ja.
0: Maar wel een bedenker van een soort met, hij noemde het zelf een Cosmic American Music Sound. En dat was de bedenker, zeg maar, van country, soul, rock en gospel door elkaar heen gehutst. En zo maakte die prachtige muziek. En zo bracht hij de Byrds tot een hoogtepunt. En zo kwam
1: hij de Flying Burrito Brothers.
0: Zo kwam hij bij de Flying Burrito Brothers terecht en nog twee soloplaten gemaakt. Maar het frappante van alles is, naast dat van de Byrds, is dat al zijn platen slecht verkochten.
1: Ja.
0: En dat is jammer. Maar nu, 60 jaar later bijna...
1: Was de tijd vooruit.
0: Is zijn muziek niet meer weg te denken uit de countrywereld. Graham Parsons is een icoon geworden.
1: Ja.
0: We hebben een bluegrass tip.
1: Ja. Even over Graham Parsons. Want die kreeg $60,000 per jaar toe als fonds. Dus in 1966-67.
0: Ja.
1: Weet je wat dat is voor geld?
0: Ja, hij had heel veel geld om handen.
1: Zegt Emmylou Harris, ik wist niet dat je brood 's morgens je ontbijt begon met whisky. Dat heb ik nog geweten, zegt de man.
0: Emmylou Harris werd trouwens geïntroduceerd door Graham Parsons. Ja. Is ontdekt door Graham Parsons. Ja.
1: Ik heb een liedje meegenomen voordat de tijd om is, want dan gaan we alweer naar het nieuws. Ja, ja, maar Keith Richards die zei, Emmylou was gewoon een hele knappe meid en daar viel hij op.
0: Aha. Caleb, ze kon ook toch zingen.
1: Ja. Caleb Codel heb ik meegenomen. En dat is een singer-songwriter. En die eigenlijk een beetje een heel groot deel van zijn leven onderweg doorbracht. Want zijn vader die was vrachtwagenchauffeur. En Caleb die leerde al vroeg dat het bestaan het geld verdienen vaak lange dagen van huis betekende in zijn vrachtwagen. In North Carolina werd hij geboren. Hij begon een rockband. En voordat hij eigenlijk een beetje zijn roeping vond als bedachtzame, rustige, old country singer. Dus een beetje old country. En in 2007 kwam zijn debuutalbum Red Bank Road uit. En toen begon hij net te beseffen wat zijn songwriter stem, want hij heeft een hele mooie diepe stem, eigenlijk bijzonder maakte. En na talloze releases heeft hij ook uitgebracht. Sindsdien is zijn geluid dieper en met meer perspectief. En ik draai van een cd het hele mooie nummer White Dove Wing.

0: Hartstikke mooie bluegrass tip.
1: Heel mooi. Maakt hele mooie muziek deze Caleb Cowdell.
0: Ja, prachtig mooi.
1: Maar over twee weken... Nee, volgende week... zaterdagavond van 7 tot 9... dan heb ik hier in de muziek-BV... niemand minder dan Thomas Veerman. Dus Tom Veerman, Tom de Koe.
0: Tom de Koe.
1: Pianist van de Tribute to the Cats Band.
0: Ja, en Tom heeft een zware operatie ondergaan, ja. Is die. En die is aan het revalideren. Hey, dat is een verrassing, Jaap, dat je dat in de muziek BV hebt.
1: Ja, en Tom die neemt zijn platenkoffer mee. En dan gaan we nou eens even uit zijn platenkoffer draaien.
0: En dat is 13 juni, zo
1: nee,
0: uit mijn hoofd.
1: 6 juni. Dus 6 juni. Volgende week een zaterdagavond van 7
0: aanstaande. Ja, nee, dat is leuk.
1: Wordt een bijzondere uitzending. Ik heb wel eens meer een uitzending met Thomas gehad. Hij heeft een zeer diverse en brede smaak muziek. En de mooiste dingetjes die komen voorbij. Dat is echt een tip voor de luisteraar. Wil je nou eens even mooie muziek horen?
0: Ja.
1: Dat je helemaal ook niet verwacht.
0: Ja, nee.
1: Nou, dan moeten we dus volgende week even luisteren van 7 tot 9.
0: Ja, dan gaan we naar de Paolo Conto-periode. Naar dat soort muziek luisteren van Toom. En natuurlijk nog van alles wat. Volgende uur zijn we terug na 11. Tot zo.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
3: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
9: Rob van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2:00 plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Show.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
13: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
14: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
15: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: deze Jan Dulles.
1: Als je met drie donkere zangeressen, met Jaapie en met Robin, als hij het land ingaat, de theaters ingaat, en hij gaat daar gewoon soulmuziek doen en op deze manier, ik denk dat hij een hit heeft, deze Jan Dulles met de drie J's. Want wat kan hij dat goed? Dit was I Feel Good van James Brown. En de man James Brown, die was, dat was toch wel een hele besproken man. Want van heel ver gekomen, als klein jongetje. Zijn moeder die eigenlijk wegliep. Zijn vader die de kost moest verdienen. En ook op een gegeven moment gewoon wegliep. En als jongetje moest overleven. En dan stal hij dingen van mensen, van rijke mensen. En dan gaf het aan de armen. En zo moest hij het leven door. En dat bracht hem natuurlijk ook bij de politie. En dat, op een gegeven moment moest hij in de gevangenis. Daar zat hij jaren. En daarna in de gevangenis al begon hij te zingen. En een beetje gospel en andere dingen. En zo kwam James Brown voor de dag als hardst werkende man in de showbiz. Zo noemde hij zich eigenlijk altijd. Hij deed heel veel, maar deed ook gewoon dingen die niet door de beugel konden. Dus hij sloeg zijn vrouw, wat absoluut natuurlijk niet kan. En hij reed er achterna met een pistool uit het raam. En hij schoot daarin. Ja, en op een gegeven moment kwam hij opnieuw voor de rechter. En de rechter zei van, James, je hebt zoveel goede dingen gedaan voor de wereld. Hij gaf zijn leven bijna weg aan arme mensen. Maar dit kan echt niet wat je nu hebt gedaan. Dus hij moest weer achter de tralies. En het waren de jaren 80. Maar hij kwam elke keer weer terug. In welke hoedanigheid dan ook. In de jaren 80 werd hij weer. De lead zang Living in America. Van de grote Rocky film. En zodoende was James weer terug waar hij was. En waar hij altijd aan de top had gestaan. Een hele bijzondere man. En dat hij doodging, deze James Brown, heeft hij heel lang over de vloer gelegen. Want de vrouwen die waren nog niet uitgevochten over zijn nalatenschap. Dus ook dat hij zijn ogen dicht deed, was hij nog steeds heel besproken, deze James Brown. We gaan verder met een mooi liedje hier in de ochtendshow. En die is van Ari Passier. In 88 werd het uitgebracht en in 94 werd het uitgebracht. En het werd een heuse hit. Dit is de

In 1971 vertrokken de Cats naar Indonesië en gingen als 27-jarigen de wereld over. En als pioniers gingen ze naar een land wat eigenlijk nog niet was betreden door onze regering, omdat het na de onafhankelijkheid nog los stond. En die konden ook mooi even kijken hoe de Cats het daarvan afbrachten. En dat was nog niet niks daar in dat land op dat moment in 1971. Het heeft zoveel indrukken opgedaan dan de Cats. En nu nog steeds hebben ze het eigenlijk over de mooiste periode die ze ooit hebben meegemaakt daar. Militairen en bowlen met militaire begeleiding en een biertje drinken met politiebegeleiding. En alles was daar Beatlemania in het klein. Die indrukken die stopte Arnold Muren 2 jaar later in het liedje Maribaya, wat op Home is verschenen in dat jaar 1973. 24 oktober werd het gepresenteerd in Hotel Spaander. En nog geen 3 weken later werden ze verrast door de gouden harpen van Konamis. En dat viel allemaal mooi samen met het album Home. Maribaya, een dikke top 10 notering en geschreven door Arnold Muren. Goed, verder met een ander mooi deuntje. We kennen het allemaal van Bonnie Sinclair. Maar tijdens de docu-serie De Zomer Voorbij werd het in ene naar de hand van de 3J's, Jan Smit en Nikkel Simon, gezet. En zodoende nam Jan Smit het op zijn cd'tje. In de bijlage van Jij en Ik zit een cd met dit werk.

Ja, en dan werd het zomaar een hit in die docu-serie De Zomer Voorbij. En zodoende zette Jan het op het album Jij en Ik. In die bijlagen staat nog wel meer mooie liedjes die Jan doet. En die niet te streamen zijn. Dus voor de mensen die nu op hun telefoon zitten te zoeken. En dan ben je teleur. De originals. Want elke week hier in de ochtendshow hebben we een prachtige mooie original. En die gaan we uitzoeken. Wat is een leuke cover? En wie schreef het? En ja, wat is nou de leukste die we nu even kunnen draaien? Nou, we hebben een man gevonden in de naam van Alexander of Arthur Alexander. En dat is de enige meneer die twee liedjes geschreven heeft. Eentje voor de Beatles en eentje voor de Stones. Daarmee gaat hij geschiedenis schrijven. Want Anna, Go To Him heeft de Beatles opgenomen in 1964. En daarnaast You Better Move On nam de Stones op in de jaren 60. Dus die credits krijgt hij in ieder geval. Maar Arthur Alexander bleef natuurlijk muziek maken. De man is niet meer onder ons. Ik geloof dat hij in begin jaren 90 is overleden. Maar hij heeft nog een mooi plaatje geschreven dat weer relateert aan een Volendammer band die dat weer heeft opgenomen en gecoverd heeft van hem. Laten we eens naar het origineel luisteren.

En dan weet je natuurlijk meteen waarover ik heb. Hè? Want in de jaren 60, toen Arthur Alexander dit schreef... Heeft op een of andere manier Jan Veerman en de mannen van BZN destijds gedacht van... hey, dit is leuk. Dus ze zetten het op vinyl, die jaren 60. En dat is de versie die wij gaan draaien van Jan Veerman.

0: Soms gebeurt dat.
1: Ja. Het, dus dat is eigenlijk het... Het
0: mengpaneel, dat is een beetje oud. We krijgen allemaal een nieuw mengpaneel.
1: Oké. Dit is de schatkistplaat van deze week, zullen we dan maar zeggen.
0: Ja, nou, ik kan het nog een keertje proberen, want zonder Robert Zeeman kunnen we natuurlijk niet.
1: Nee, kijk eens aan.
2: Uit het rijke muzikale verleden. De schatkistplaat van deze week.
1: Jawel. Ja, de schatkistplaat van deze week die komt uit een bijzondere periode. Want ik kwam laatst Siem de Boer tegen. Siem Korn. En Siem is zanger geweest van de Skyriders. En hij vertelde mij dat hij op de rand van het bed op de Zwaarstraat 38... op Piet's slaapkamer menig uurtje heeft doorgebracht... samen met Jaap, Kees en Piet en Arnold. Gewoon om daar koortjes in te zingen. En hij zegt, sterker nog, ik was er al voor Kees en Arnold. Dus ik zat met Jaap en Piet zat ik op die bank. Siem is altijd in die club gebleven. Ging wel eens mee op locatie. Als Piet Veerman naar militaire dienst moest en niet terug kon komen... ging Siem met de band mee en ging daar Pietje vervanger wezen die avond. En zodoende is hij altijd een beetje in de buurt gebleven van de jongens. In de band Electric Johnny en de Skyriders ontmoet hij die jongens dan echt allemaal. En als dat na een jaar uit elkaar valt... gaan die Mystic Four, later Blue Cats en uiteindelijk de Cats een eigen kant op. Een zeer succesvolle kant. En dan raken ze elkaar uit het oog natuurlijk. De Skyriders die gaan een andere kant op. En na zijn eigen zegt Siem dat hij een fantastische tijd heeft gehad met de Skyriders. En dat hij in de jaren 60 heel veel mooie dingen heeft meegemaakt.

maken en om het aan, aan een platenmaatschappij te kunnen laten horen. Nou, we hebben een van die opnames van in die hok, hal, wat hoe ik het ook noemen moet, hebben we wat opgenomen. En deze lag helemaal onderaan die schatkistplaat of die schatkist. Heel lang geleden, uniek, omdat Dick bij die sessies was betrokken. En het zijn nog de jaren 60. Siem de Korn met The House of the Rising Sun.

0: hebben we nu een andere. Maar laten we, laten we dan...
1: Ja?
0: Ja, laten we hem nog even...
1: Wij zoeken hem op. We gaan eventjes kijken.
0: Ja.
1: Mijn foutje.
0: Want het is jammer als dat... als we niet de juiste plaat hebben.
1: Dan heb ik... even kijken, want ik denk dat de nummertjes even verwisseld zijn. Gaan we
0: het
1: kijken.
0: Kan door de tijd natuurlijk, door de jaren, kan dat vervaagd zijn. Dat, je, dat het inkt een beetje is, dat kan. Dus we gaan nog een keer kijken of we die House of the Rising Sun kunnen vinden op de band.
1: Ja. En, eventjes terugspoelen.
0: Ja, en dan kijken of we hem opnieuw kunnen starten, Jaap. Kijken of het lukt.
1: Ja.
0: Het is,
1: we gaan eerst eventjes een ander plaatje draaien.
0: Ja, we komen er zo op terug, ja.
1: Even kijken, deze. Heel wat anders.

0: het rijke muzikale verleden. De schatkistplaat van deze week.
1: Ja, jouw schatkist is zo diep.
2: Ja, die is heel erg diep. En schijnbaar is het inkt is weggegaan van de tapes. Ja. En zodoende zijn de liedjes veranderd in de... Maar dat kan ook niet anders. Want na die opnames van de Skyriders... die ze in dat hok in die hal hebben opgenomen... En toen blijkbaar niet verder zijn gegaan. Dick is met de left side verder gegaan. Siem heeft... Ja, de Skyriders zijn rond de 70... zijn die uit elkaar gegaan. En later met de Rivo's... Hè, toen de jongens het bruiloft in partijencircuit ingingen... hebben ze niet meer omgekeken naar deze tape. Dus die is echt in de schatkist beland geraakt. En na zo'n 50, 55 jaar is die weer eens opgedoken. Dus het is niet zo gek, Jaap, dat dit overkwam. Nee. Maar goed, we gaan wel nu echt naar die House of the Rising Sun. En unieke opname. Meer kan ik er niet meer over vertellen.
1: Nee, dit is ook echt uniek. Maar ik heb hier ook op jouw lijstje staan dat Jaap Stroek zat op slaggitaar.
2: Ja.
1: En dan Siem de Boer.
2: Siem Koorn, de zanger.
1: Evert Veerman, basgitaar.
2: Ja.
1: Is dat de Evert Veerman?
2: Nee, dat is Evert Korn.
1: Oké. Okay. En dan Cor Schokker. En natuurlijk...
2: Cor Schokker op drums.
1: Drums, ja. En Dick Platt op.
2: Op toetsen.
1: Nou, dan zijn we helemaal... Deze schatkist...
2: Ja, gaan we weer.
1: Gaan we weer.

0: mooie liedje, Save Your Love. En dat ik een voorstelling gaf over dat, ja, op zo'n Volendamse bruiloft, hoe dat dan in zijn werk ging. En al die bruiloften in de jaren 70 speelde Siem samen met Rijvo's en veel met Treintje Sier samen. En hoe leuk is het dan om terug te gaan naar de 60e jaren, naar zijn bandje die hij heeft opgericht, om daar een demo van te horen. En dat hoor je alleen in de schatkistplaat van de ochtendshow, Jaap.
1: Ja, en dan het ongekende talent van Dick Plat. Want die speelt hier een partij. Dat was toch wel een van de moeilijkste partijen ooit gespeeld.
0: Ja, het was een openbaring voor de band. Want die hadden geen toetsenist. En toen kwam Dick erbij als hele jonge jongen. En die ging toetsen. En toen konden ze ineen andere liedjes doen. Dus dat bracht hun bij elkaar in een soort ruimte. Waarin ze die liedjes gingen opnemen. Dus dat was fantastisch mooi. Nou goed, de ausigheid van het liedje, dat hebben we ook al besproken. Want ja, daar gaat alles mis natuurlijk. Maar goed,
1: schitterende schatplaat.
0: Ja, absoluut. Prachtig mooi. We gaan naar 1978 en dat doen we met de band BZN. Ja, From Here to LA. En hier in het Boelenspark waren ze bezig met muziek maken. De installatie valt uit. Nieuwe installatie voor 6.000 scholieren en 200.000 verkochte albums. Maakten ze een prachtige show.

leven in late leven. En mooi was die tijd. Het waren de jaren 90 waarin ze weer helemaal back was in ene. En zoals je weet is een van die mooie liedjes van dat album af die ze daar in die tijd uitgebracht heeft. Prachtig mooi. Een hele goede verzorgde zangeres Corrie Konings. We gaan er, nog niet uit. We gaan verder met de jaren 70. Want Maddox is toch wel een begrip geworden in Volendam. Want we hebben jongetjes die samen DC8 een bandje formeren in die begin jaren 70. En dan hebben we het van DC8 dat we naar die Edevens gaan. En Jannie Muren zien we daarin. En Tom Koning op drums, die later Maddox versterkte, maar ook Spring achter de drums verzorgde. Dat soort jongens kwamen al bij die Edevens. En ook in Sympathy, wat het later is geworden, kwam bijvoorbeeld een Jan Buys Toe weer om de hoek kijken. Want die deed weer een ruil met Jan Muren, die naar Next One ging. In ieder geval, zo werd de basis van Maddox werd gehouden. En in ieder geval werd er vinyl gemaakt. Hoewel er met Sympathy al een hele mooie demo werd gemaakt. Dat hebben we ooit wel eens gedraaid in de schatkist. Plaat. Werd dat helaas niet op plaat uitgebracht. Omdat de platenmaatschappij dat toch niet zag zitten. En daarnaast was Sympathy, waren hun promofoto's allemaal al waren op afgestemd. Moesten uit de handel. Want er bestond al een Sympathy. Nou, dan ga je denken van waarom moeten we nou, hoe moeten we nou een andere naam komen? En die kwam vrij snel door een hond van de manager Do Muren. Die een beetje gek was. Vandaar Maddox. Nou, 7 singles maakte Maddox. De laatste heette I Love Holland. En die beloofde heel veel mooie dingen. Op vliegvelden, op allerlei vliegtuigen werd er een mooi poster geplakt. Er werd een tune gemaakt. En alles stond ervoor en alles leek erop dat Maddox alsnog in 1977 ging doorbreken. Maar dat lukte niet. Dat flopte ook. Inmiddels was Kees Tuyp Bok al de band verlaten, had hij al. En was Jan de Kip Smit de nieuwe leadzanger. Maar die laatste flop, die kwam de band niet erboven. En in 1977 kwam daar het einde van Maddox. We draaien een leuke B-kant van de plaat. En die heet Bye Bye. Terug naar de jaren 70 met die band Maddox.

0: Met recht bye-bye. Want ja,
1: echt jong, hè?
0: Ja, heel jong. Want Maddox nam afscheid van het publiek. En heel vaak traden ze op in die periode dat ze actief waren. En ja, de singeltjes die waren natuurlijk allemaal fantastisch mooi. Van It's Gonna Be Better naar Sunshine Girl. En noem maar op. Al die mooie liedjes die voorbij kwamen. Ja, een begrip uit de Volendamse popgeschiedenis. Laatste liedje, Jaap. Het zit erop.
1: Ja, en vergeet niet volgende week zaterdagavond. Hè?
0: Ja, Toon Veerman, de koe, te gast in de Muziek BV. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur. En hij neemt zijn koffer mee met LP's. En ze gaan hier platen draaien.
1: Ja, dat wordt een mooie show.
0: Ik weet zeker dat Toon daar heel veel mooie verhalen bij vertelt. Aanstaande zaterdag op 6 juni, ook die avond, en dat is dan na de Muziek BV natuurlijk, speelt Thomas Tol in een uitverkochte PX.
1: Ja.
0: Die hebben we vorige week hier gehad, 2 weken terug, en daar heeft hij alles over verteld. Dus 6 juni aanstaande is dat ook aan de orde. En 14 juni hier bij de ochtendshow hebben wij de Tribute to the Cats Band te gast met heel veel mooie dingen. Over die American Dream en over wat er gaat gebeuren. En alles gaan ze dan vertalen hier in de ochtendshow. Ik denk dat je die andere versie moet hebben, Jaap. Of staat er maar één?
1: Er staat er maar één in.
0: Oh, oké. Okay.
1: Heart of Rome, Take One.
0: Ja, goed, dan hebben we een demo te pakken. Maar goed, dan...
1: Is ook hartstikke leuk.
0: Is ook een speel leuk. Oké. We gaan eruit met Elvis Presley. Ik wil u bedanken voor het luisteren. En Jaap, jou bedanken voor de techniek.
1: Ja, bedankt voor de presentatie en de samenstelling van dit innoverende programma. Ja,
0: graag gedaan. En voor de mensen thuis, tot de volgende week zijn we er weer met een hele nieuwe ochtendshow. Dag.
1: Dag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
3: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraamverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer rijdt langzaam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is zo'n 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nuwelijk?
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Hey. Hallo.
13: Hoor je mij?
12: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
13: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
12: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Zo luisteraars, hartelijk welkom hier bij Muziek van de Straat op deze laatste dag van mei, op deze 31. Ik zou zeggen, een hele goede middag. Dit is Muziek van de Straat tot 2 uur.
1: En wat hebben we allemaal? Nou, we beginnen straks natuurlijk met de muziekagenda. We hebben trouwens ook weer heel veel leuke en goede muziek bij ons. We hebben divers nieuws uit de regio. En niet te vergeten, straks rond de klok van 5:05... Peter met zijn wekelijkse column.
0: Ja, is het weer een verrassing of?
1: Nou, hij gaat zijn belofte toch breken.
0: Dat meen je niet, echt waar?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Nee, hij heeft ons beloofd dat hij het nooit zou doen. Maar hij gaat het toch doen.
0: Nou goed, ik heb hem zelf nog niet gehoord, dus ik ben benieuwd zometeen. Maar goed, ook in de 2 uur, moeten we zeker ook niet te vergeten, hebben we ons de Love Lieveling van deze week.
1: En het is weer lekker lokaal. Een artiest waar ik zelf ook wel gecharmeerd van ben.
0: Ah,
1: dus
0: het
1: komt mooi uit.
0: Zo is het ook. Wat ook leuk is, is altijd... daar ben ik eventjes kwijt weer.
1: De oude meuk waarschijnlijk.
0: De oude meuk, ja. Ik moest even zoeken in mijn hoofd, hoor.
1: Ja, nou, die is dit keer vooral voor jou ook leuk. Want jij had een verzoekje bij mij ingediend. Ik had een beetje een writer's block, zoals ze dat noemen. Ik had zoiets van, wie zullen we nemen? Ik kwam er maar niet uit. En toen zei jij van, kan je die niet een keer doen?
0: Ja, precies. Ja.
1: En dat heb ik voor je gedaan.
0: Ja, goed, we hadden het zo druk even die bepaalde dagen. Dat we, het was, aan de ene kregen we visite en dat soort dingen. En al die voorbereidingen in ene.
1: Ja, dus het moest rapido. Maar het is allemaal goed gekomen. Nou ja, wat ook goed gekomen is onze playlist. En we beginnen lekker in de jaren 70. Hier zijn de Doors met Love Her Madly.

0: Never Leave Me Lonely. En Road was dit uit 1971. We gaan over naar de muziekagenda van deze week.
1: En we trappen de agenda af met wat kerkelijke muziek. Zondag 7 juni wordt er in het kerkje van Kwartdijk om 4 uur 's middags een ecumenische vesper gehouden. Ofwel een gezamenlijk gebed met in dit geval liederen dat voor velen een nostalgisch gevoel geeft naar vroegere tijden waarin de kerken nog vol zaten en de samenleving nog overzichtelijk en duidelijk was. Zing mee met liederen als Er ruist langs de wolken, Vaste rots van mijn behoud en Wat vliet of bezwijk. Dit alles met liturgie, verbindende teksten en theologische duiding door Dr. Anders Hans Redijk over het leven en werken van Johannes de Heer. De kantorij van Zee van Kocheland ondersteunt de samenzang onder leiding van Ria Zomer en het orgel wordt bespeeld door Jan Stens. De kerk is open om 3:45 middags en de toegang is vrij. Dan gaan we over naar de Harmonie Edam, want daar treedt op de band Bastius. Het is een populaire alternatieve rock- en coverband uit Volendam. En ze bestaan uit zanger Daan Schokker, gitariste Pieter Tuyp en Rob van Dijk, bassist Kees Tol en drummer Gideon de Vries. En ze staan bekend om hun energieke live-optredens en indie-bangers. Vanmiddag treden zij dus op in de Harmonie om 4 uur 's middags. En dat is aan de Voorhaven 94 in Edam. En dit optreden is gratis toegankelijk. En volgende week, zondag, zelfde tijd, zelfde plaats, eveneens gratis toegankelijk, een optreden van Ted Bos en The Remains. De band bestaat uit Ted Bos, Luc de Boer, Manfred de Roy, Patrick Gelfin, Jochim van Drunen, Donja Pessy en Ro Krom. Samen brengen ze een dampende mix van met solo drenkte rock, emotioneel geladen vuige tracks en dansbare rhythm en blues. Van hun debuutalbum getiteld 1971, nu op onze draaitafel. Daar zijn ze zelf, Ted Bos en The Remains met Walk Away.

0: Beth Hart was dit en L.A. Song uit 1999 was dit.
1: Ja, en ik heb nog meer leuk nieuws over Beth Hart. Want op 1 december staat ze in AFAS Live in Amsterdam.
0: Oh, kijk eens.
1: En dit keer met zo'n intiem optreden. Dus niet die groots uitgepakte concerten die we van haar kennen. Zoals van Bospop en de Ziggo Dome. Maar ja, echt wat rustiger en kleiner.
0: Kijk eens aan, zeg. Voor alle fans.
1: Voor alle fans. Nou, dan gaan we over naar wat minder nieuws. Tenminste, ik kan er met mijn pet gewoon niet bij.
0: Nee, ik zie het hier staan inderdaad, ja. Ja,
1: ja, de postzegel voor een rouwkaart die dan de volgende dag bezorgd moet worden. Die wordt duurder en niet zo'n klein beetje ook. Want het wordt niet eens verdubbeld, maar nog meer dan verdubbeld. Want de prijs gaat van €1,40 per postzegel, dus ook per rouwkaart, naar €3,25.
0: Wow, oké. Okay.
1: Ja, en dat heeft dan weer alles te maken met de nieuwe werkwijze die PostNL gaat voeren. Want voorheen was het altijd zo dat gewoon alle posten binnen een bepaald tijdsbestek geleverd moesten worden. Maar PostNL die gaat nu dus over naar een werkwijze waarbij nog maar 3 dagen per week de normale post bezorgd wordt. En stellen ze, als wij dan die rouwpost een dag later moeten bezorgen, dan moet dat met een pakketdienst mee. En dat is dan weer veel duurder. Dus ze dan weer door in de prijs.
0: Ja, nou, ze profiteren er wel van altijd. Vind ik zelf. Ja, kijk, het is allemaal zo duur al.
1: Nou ja, en dat vind ik dus ook. Ja. Ik vind bijvoorbeeld, ik vind het ook heel erg bespottelijk.
0: Ja, ook.
1: Dat je bijvoorbeeld moet betalen als je op bezoek gaat bij iemand in het ziekenhuis. Of als je zelf naar een ziekenhuis moet. Alsof je dat voor je lol doet, weet je.
0: Ja, goed. En zo denk ik er ook over.
1: En alsof je voor je lol een rouwkaart stuurt.
0: Ja.
1: Dus ik vind het eigenlijk niet kunnen. Kijk, ik snap best wel dat er minder post verstuurd wordt. En ik snap ook dat hun auto's ook niet op lucht rijden. En dat het voor hun ook allemaal duurder wordt. En dat je dan de oplossing bedenkt van, goh, weet je, we gaan wat minder post laten rijden. Waardoor we wat minder personeel hoeven inhuren. Dan wordt het allemaal wat betaalbaarder. Dat kan ik me dan nog snappen. Maar voor zo'n overlijdenspost, weet je, desnoods zet je mensen in met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Weet je, die ook goedkoper zijn in de loonkosten. Weet je, verzin wat, maar niet dit.
0: Niet dit, nee, zeker niet.
1: Het is overigens wel zo dat het je nog wel vrij staat om te zeggen van, ik verstuur mijn rouwpost en ik vind het ook prima als die over 2 dagen pas gepost wordt. Dan is het gewoon de normale prijs van een normale postzegel. Maar wil jij hem echt de volgende dag bezorgd hebben? Ja,
0: dan ga je betalen.
1: En dan ga je betalen.
0: Ja.
1: En wat misschien nog wel het ergste is, is dat PostNL dan gewoon zegt van, het is maar een klein bedrag op zoveel kaarten. En dan denk ik bij mezelf van, maar ze vergeten dat het niet alleen je rouwkaartje is wat je moet versturen.
0: Nee,
1: dat is al
0: niet,
1: natuurlijk.
0: Nee.
1: Dus ik vind het belachelijk. Maar we kunnen er hoog en laag over springen.
0: Het gaat toch gebeuren.
1: Vanaf 1 juli, dames en heren, rouwpost die de volgende dag bezorgd moet worden. €1,40 is het dan niet meer, want het gaat €3,25 kosten per postzegel. Dus u bent gewaarschuwd. Nou, tijd voor wat country muziek op onze zender. Met een duo dat ik onlangs via een streamingdienst bij toeval tegenkwam. De band Lula bestaat uit 2 vrienden, Malachi Millis en Logan Simmons. Beide afkomstig uit North Georgia. En zij brachten afgelopen week hun nieuwe single uit. En ik vond hem wel lekker, dus ik denk, die gaan we draaien. Hier is die, Low.

0: En dat was Kenny Rogers en The First Edition en Me and Bobby McGee. Een nummer dat ik dan weer voornamelijk ken van Janis Joplin. Maar deze uit 1969 was ook wel een aardige. En of het aardig gaat worden met het weer, dat gaat Richard ons nu vertellen.
1: Nou goed, het ziet er zeker wel goed uit. Er zijn perioden met zon en komt er een enkele regen- en onweersbuien ontstaan. De maximale temperaturen lopen uiteen van 20 aan de kust tot 26 in het oosten. De wind komt uit het west tot noordwest en is zwak tot matig. Vanavond is er in het oosten nog een bui mogelijk. In de rest van het land is het droog met af en toe de zon. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten, later uit het westen. We gaan over naar Monique met het verkeer.
0: Op donderdag 4 juni is de voorhaven in Edam tussen 7:30 ochtends en 4:00 middags tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Dit omdat er ter hoogte van huis nummer 1 een rioolaansluiting wordt vervangen. De voorhaven wordt tijdelijk in twee richtingen toegankelijk voor bewoners. En op enkele locaties geldt dan wel weer een parkeerverbod, zodat verkeer kan passeren. En dan tot slot nog over naar Middellie. Tot en met vrijdag 19 juni vinden er werkzaamheden aan het energienet plaats tussen Middellie 36 en 61. De rijbaan wordt voor de werkzaamheden half afgesloten. Al het verkeer behoudt dus doorgang, maar wel met behulp van verkeersregelaars.

0: Raymond Hermans was dit, in de boeken. En daarvoor je Kido van der Graaf. En ciao, doei, adios.
1: Nou, doei hè.
0: Ja,
1: het is mooi weer, ik ga er vandoor.
0: Ja,
1: zal je toch gebeuren?
0: Ja,
1: dat je midden in je uitzending zegt van... Nou, ja, hey, jongens, doei, het is buiten lekker weer, ik ga.
0: Nou, het verbaast me af en toe ook niet dat het wel eens gebeurt.
1: Ik zou dat zelf niet, of er moet echt iets dringends aan de hand zijn.
0: Weglopen of zo.
1: Nee, ik zou dat alleen doen als je je echt plotseling niet lekker voelt.
0: Nee, ja,
1: of
0: dat
1: als
0: is wat anders natuurlijk. Ja.
1: Iets thuis aan de hand is of zo, maar niet...
0: Ik heb het wel een keer gehad. Toen voelde me echt niet zo lekker en toen was het ook meteen afgelopen. Ik was een half uur bezig, was ik klaar. Ging het gewoon niet meer.
1: Ja,
0: dat kan.
1: Dat kan natuurlijk altijd gebeuren.
0: Precies. Maar goed, wat leukere dingen, denk ik. Onze Peter hierop.
1: Nou ja, of het leuk is, hij gaat zijn belofte verbreken.
0: Ja, ik ben toch weer benieuwd wie weer.
1: Nou ja, vorige week had hij natuurlijk verteld dat hij een column had gemaakt met AI, met behulp van AI.
0: Ja.
1: En wat een drama dat was.
0: Ja,
1: om
0: dat
1: hield
0: hem erg bezig.
1: Zo'n column te komen. Maar toen zei hij, maar ik ga dat nooit op de radio laten horen. Maar zijn mailbox stroomde een beetje vol met mensen die zoiets hadden van... maar hoe was die column dan? En hij is voor één keer toch overstag gegaan.
2: Ik heb het een week volgehouden. De gegenereerde AI-column van vorige week zou ik echt niet gaan gebruiken. Want ik schrijf mijn stukjes liever zelf. Maar ja, dan komen de reacties als... Maar wat schreef die chatbot dan? En was het echt een beetje leuk? En meer van dat soort vragen. Ja, en dan kan ik wel blijven volhouden dat ik die tekst echt niet ga gebruiken. Maar vooruit. Dit is de eerste en meteen ook de laatste keer dat ik AI voor mij laat bepalen wat ik wil voorlezen. En dat gaat zo. Mijn koelkast heeft sinds kort een mening over mijn dieet. Niet rechtstreeks natuurlijk, zo beleefd is het apparaat wel. Maar de subtiele hints zijn onmiskenbaar. Het valt me op dat er al 5 dagen een onaangeroerde krop sla in de groentela ligt te verpieteren, meldde het glanzende RVS-monster gisterochtend via een dwingende mail op mijn computer. Zal ik de automatische bestelling van gehaktballen annuleren? Of gaan we vandaag eindelijk eens de transitie inzetten naar biologisch bleekselderijsap? Welkom in mijn leven als 72-jarige pensioneerde, dat tegenwoordig volledig wordt gecoördineerd, gecorrigeerd en gecensureerd door kunstmatige intelligentie. Een zegen, noemt mijn 47-jarige schoonzoon het. Zelf noem ik het een digitaal regime. Het begon allemaal heel onschuldig toen diezelfde schoonzoon, die met zijn 47 jaar oud genoeg is om beter te weten, een slimme thermostaat in mijn gang schroefde. Handig voor je oude dag, pa, zei hij met die typische blik van medelijden die veertigers hebben voor iedereen die nog weet wat een guldenbiljet is. De thermostaat leerde al snel dat ik rond 7 uur 's ochtends rillend naar de keuken stommelde voor mijn vaste ochtendritueel en zette de verwarming braaf op tijd een graadje hoger. Pure luxe, dacht ik in mijn naïviteit. Maar AI is als een overenthousiaste verzekeringsagent. Als je ze 1 vinger geeft, nemen ze je hele huishouden over. Tegenwoordig word ik niet meer gewoon wakker. Mijn hele dagindeling wordt geoptimaliseerd. De slimme energiemeter en mijn nieuwe computertje openen de jacht op mijn humeur nog voor ik fatsoenlijk de krant open heb geslagen. Mijn slimme waterkoker, die nu via de wifi is verbonden met God mag weten wat, weigert sinds kort simpelweg dienst op het moment dat ik mijn vertrouwelijke kop thee wil zetten. Blijkbaar heeft het algoritme berekend dat ik de avond ervoor te lang naar Studio Sport heb gekeken en dat mijn vochtbalans suboptimaal is. Dus geen Earl Grey voor mij. De machine weigert op te warmen en geeft op het display aan dat ik eerst een glas lauw water met citroen moet drinken. AI zorgt overduidelijk beter voor mij dan mijn eigen gezonde verstand. Het absolute hoogtepunt van deze technologische verlichting bereikte ik in de groepsapp van de Jeu de Boel Club op mijn telefoon. Ik wilde simpelweg typen, beste mannen, ik ben er dinsdag niet om een balletje te gooien, groet Peter. En mijn slimme toetsenbord greep direct in. Voordat ik op verzenden kon drukken was mijn tekst getransformeerd tot een episch modern manifest. Beste sportieve makkers, wegens een tijdelijke verschuiving in mijn prioriteitenmatrix moet ik helaas verstekt laten gaan bij onze aanstaande synergetische pétanque-sessie. Warme groet. De club dacht meteen dat ik met spoed moest worden opgenomen. Mijn telefoon schotelde me vervolgens 3 dwingende opties voor om de paniek te sussen. Een duimpje, de tekst alles oké, of een emoji van een dansende dromedaris. Blijkbaar is dat wat een 70er tegenwoordig hoort te sturen als hij zijn jeu de boules sets in de schuur laat liggen. Gisteravond besloot ik in een vlaag van volstrekt misplaatste arrogantie te rebelleren. Ik zette de computer uit, legde mijn telefoon in de la en ging in mijn favoriete stoel zitten met een analoog kruiswoordraadsel. Gewoon met een potlood. Geen hyperlinks, geen updates, geen algoritme dat me vertelt dat zeekapitein met een korte ei moet. Een overwinning voor de mensheid. Maar lang duurde de feestvreugde niet. Mijn slimme rookmelder, die blijkbaar vandaag de dag ook aan leefstijlmonitoring doet, begon plotseling zachtjes te piepen. Niet vanwege rook, maar om een melding naar mijn telefoon te sturen. Er is al 45 minuten geen enkele fysieke activiteit of interactie met een apparaat waargenomen in de woonkamer. Is alles wel in orde? Ik heb het potlood maar weer neergelegd en de tv aangezet. AI heeft gewonnen. En dat is maar goed ook. Het neemt me toch een partij zelfreflectie uit handen. En eerlijk is eerlijk, dat bleekselderijsap die de koelkast autonoom had besteld, smaakt verschrikkelijk. Maar de computer meldde wel dat mijn ecologische voetafdruk deze week met 4% is gekrompen. Ik leef vooruitgang. Tot zover de tekst van de robot. AI. Bedreiging voor alle creatieve beroepen, voor mensen die aan de telefoon vragen van andere mensen beantwoorden, die de antwoord geven op vragen die buiten het geëigende pad vallen, die daarmee de fouten oplossen die met AI-gegenereerde software maakt. AI, die de tools levert waarmee dictators als Trump, Poetin en Netanyahu hun tegenstanders onderdrukken en belachelijk maken? Echt, ik wil er zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Ik wil me nooit af moeten vragen, is dit echt of word ik hier belazerd? Want het is de mens die AI misbruikt. En ik hoop echt dat steeds meer mensen dat gaan inzien.

0: Ja, dat is echt weer zo'n jaren 80 plaat. Uit 1989 is deze Paul Abdul en The Wild Pair.
1: Ja, dat is inderdaad opposite attract. En dat is met die kat, weet je wel?
0: Ja, ja.
1: Dat ze in die videoclip met die kat liep. En dan zo'n staart van zwiepend.
0: Ja.
1: Ik kan hem nog zo voor de geest halen. Ja, ik ben echt een jaren 80.
0: Nou, dat had je ook volgens mij, wat je nu zegt over die kat. Had je ook met Nina Simone, had je die ook die track van die clip. Ook met een poes.
1: Ja, dat weet ik
0: dat
1: dan
0: weet
1: niet.
0: Dat weet je dan niet?
1: Dat weet ik dan weer niet.
0: Oké, ja, daar moet ik een beetje aan denken dan als je dat zegt.
1: Hé, hey, ja, de tijd tikt alweer
0: ja,
1: weg. En we moeten er zo echt even uit voor het nieuws. En dat gaan wij doen met een interview, of met Louis Capaldi. Want die heeft in een interview onlangs toegegeven lange tijd enkel gefocust te zijn geweest op het scoren van een hit. En hij deed soms dingen daardoor maar halfslachtig. En hij heeft nu aangegeven dat hij dat dus niet meer wil. Want hij zegt, ja, mijn fans, maar ook ikzelf, verdienen gewoon beter. En ja, er is dan ook niets zo halfslachtigs aan de nieuwe single van Louis Capaldi. Maar ik zou zeggen, oordeel vooral zelf. Want wij gaan hem nu draaien. Stay Love.
2: Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out? 'Cause it's all gone south.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Jeroen van Kan met het NMS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: dat was Grover Washington Jr. met Just the Two of Us. En daarvoor hoorde je Kim Carnes met Betty Davis Eyes. Alle twee hits uit 1981.
1: Nou, dat doe je altijd wel goed, vind ik zelf.
0: Wat?
1: Toch? De jaren 80?
0: Ja, jaren 80. Maar dat is ook standaard, hè, in ons programma.
1: Jazeker. Ik vind het allemaal lekker in twee uur altijd even met de jaren 80 beginnen.
0: Nou, we draaien op zich best wel veel muziek uit de jaren.
1: Ja, zeker. Hey, goed, welkom terug, luisteraars, hier bij Muziek van de Straat. Het laatste uur. Zometeen krijgen we nog de oude meuplaat.
0: Dat was er eentje die jij had getipt.
1: Ja, jij zei nog niks zeggen.
0: Jij zei gewoon van, kunnen we die niet eens een keer doen?
1: Nou, goed.
0: Nou, en ik ben dan altijd van, u roept, wij draaien.
1: Dat is sowieso,
0: dus, ik ben aan de slag gegaan. En ik heb voor jou deze artiest in de oude meukenplaat gegooid. Maar ik moet wel zeggen, was wel een beetje een triest verhaal.
1: Oh, dat wel. Ik kies weer wat uit.
0: Je hebt echt weer wat uitgekozen.
1: Nou, maar goed, luisteraars. Nu hebben we ons de loflieveling van deze week.
0: Ja, en dat is gelukkig een stuk leuker. Want het nieuwe album Coyote King of the Island van PJ en Bond is inmiddels ruim een maand onderweg. En is behoorlijk goed ontvangen. Ook zijn promotietour verloopt voorspoedig en kan stevast rekenen op een enthousiast publiek en goede kritieken. Bond zelf is er allemaal heel content mee. En hij zegt er het volgende over. Wat is het fantastisch om een album uit te mogen brengen. Daar een bescheiden inkomen mee te verdienen. En ook nog eens te mogen toeren om mijn eigen muziek te verspreiden. Met What the Hell Am I Supposed to Do als Love Lieveling verspreiden wij graag een beetje mee.

0: John Denver en Calypso was dit uit 1975. Goed, er is feest ofwel kermis in Wadder, hè?
1: Ja, dit weekend al.
0: Ja, dat klopt.
1: En nou is kermis wel een groot woord, hè?
0: Ja, dat wij is één ding wat zeker is.
1: wij komen uit Amsterdam en daar is de kermis net iets groter.
0: Ja.
1: Maar het is zeker niet minder gezellig.
0: Nee, het is zeker dat het wel gezellig is inderdaad.
1: Het is altijd gezellig en lekker druk ook altijd. Er wordt op donderdag 4 juni al een beetje voorpret beleefd met het gebraden kippenbouillard en het open koppel darten. En dat gebeurt in het hart van Wadder. Met de muzikale omlijsting van de Wallbacks. En dat alles start om 19:30 s'avonds. En dan vrijdag 5 juni, dan gaat de kermis echt van start. En dat is ook weer zo'n traditie. Om 3:00 starten dan zo'n versierde fietsenoptocht voor de jeugd. Ja. Dus dan mag alle kinderen mogen hun fiets versieren. Dan moeten ze verzamelen bij Wadder 1. En dan gaan ze echt zo'n rondje door Wadder heen tot aan het kermisterrein. En degene met de mooiste versierde fiets, die wint ook nog een leuk prijsje. Nou, diezelfde dag om 19:00 s'avonds, dan is er steenwerpen voor volwassenen met teams van 6 personen. Nou, inschrijven kan via kermiscomité@wadderapenstaartje.gmail.com. Oh, en trouwens, tijdens het steenwerpen kun je ook je kans beproeven met waar poept het paard?
0: Oh, waar poept het paard?
1: Ja, en voor degene die nu denkt, wat?
0: Ja, nou, dat zat ik eerst ook toen ik hier kon wonen.
1: Je kan dan, je kan dan aanmelden en dan kan je tegen een leuk bedrag, wat je dan weer later kan winnen als je het goed hebt. Daar kan je zeggen van nou, tijdens de stoet op zondag, dan loopt er een paard mee. En waar gaat hij nou voor het eerst poepen in Wadder? Dus waar dat paard...
0: Ja, wat traditie weer dit, hè?
1: Het eerste drolletje neerlegt, zeg maar. Wordt dan officieel gemarkeerd. En degene die daar het dichtst bij zit, die wint gewoon...
0: En dat vlaggetje erop.
1: Een leuke prijs. Nou, dat vlaggetje heb ik nog nooit gezien. Maar goed, zaterdag 6 juni vinden vanaf 1:00 's middags de kinderspelen plaats op het veld. Met dit keer als thema oranje boven. En als je je dan naar het thema kleedt, dan kun je ook nog een leuk prijsje winnen. Om 4:00 's middags start de barbecue bij het Hart van Wadder. Daar moet je je overigens wel even voor opgeven. En er is muziek van Ballistic Smoke. En om 10:00 's avonds gaat het dak er dan echt af met de kermisstopper Fragment. En dan zondag 7 juni, de laatste dag alweer van de kermis. Dan is het helemaal een vol programma met om 10:00 's ochtends de oldtimer optocht vanaf Wadder heen.
0: Oh ja, dat heb je ook nog.
1: Altijd leuk met al die oude auto's en brommers.
0: Is dat ook met dat busje wat langskomt met die grote speakers?
1: Nou, die komt ons om rond 1:00 op 19:00 al wakker maken. Ja. Die rijdt altijd al ver vooruit, maar hij rijdt inderdaad ook mee. En dan om 2:00 start bij het Hart van Wadder Wadder's Got Talent. En ook hiervoor kun je opgeven door te mailen naar kermiscomité@wadderapenstaartje.gmail.com. Om 3:30 wordt er een loterij gehouden. En aansluitend treedt Monique Smit op.
0: De klap op de vuurpijl.
1: De vuurpijl. Ja, ja. En zij wordt dan rond 16:30 middags weer afgewisseld door zanger Nick Strikker. En het kermisweekend gaat om 18:00 de laatste uurtjes in met muziek van Lekke Band. Nou, wil je alle informatie over de Wadder kermis nog eens uitgebreid en rustig bekijken? Surf dan even naar onze website www.rtvlove.nl. Daar vind je een bericht over de Wadder kermis. Of ga gewoon even naar de Facebookpagina van de Wadder kermis. Ja, en dit weekend bij ons in Wadder. Maar ze gaat nu al lekker zingen bij ons in de studio. Hier is Monique Smit met Carousel.

0: En dat was ABBA met Waterloo. Ook weer zo'n heerlijke hit uit de jaren 70. We gaan nu over naar het weer met Richard Torenstra.
1: Ja, goed, eens even kijken hier. Het zijn perioden met zon en kunnen er enkele regen- en onweersbuien ontstaan. De maximale temperatuur loopt uit 1 van 20 aan de kust tot 26 graden in het oosten. De wind komt uit het westen tot noordwest en is zwak tot matig. Gaan we over naar vanavond. Vanavond is er in de oosten nog een enkele bui mogelijk. De rest van het land is het droog met af en toe de zon. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Later uit het westen. Goed, we gaan over naar het verkeer.
0: Tot en met vrijdag 19 juni vinden er werkzaamheden aan het energienet plaats tussen Middellie 36 en 61. De rijbaan wordt voor de werkzaamheden half afgesloten. Al het verkeer behoudt doorgang met behulp van verkeersregelaars. En dan tot slot ook nog werkzaamheden in Edam. En wel op donderdag 4 juni. Dan is de voorhaven tussen 7:30 en 16:00 tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Dit omdat er ter hoogte van huis nummer 1 een rioolaansluiting wordt vervangen. De voorhaven wordt tijdelijk in twee richtingen toegankelijk voor bewoners. Wel is op enkele plaatsen een parkeerverbod, zodat het verkeer kan passeren.

0: liefde getreurd.
1: Heelke plaat dit hoor van Jeroen van der Boom en De Liefde. En daarvoor hoor je Bente 3, 2 en 1.
2: Ja, met Bente heb ik tegenwoordig altijd de associatie sneller dan snel.
1: Oké.
2: Okay, ja, ja, ze is ja, toch tot ten treurens toe op tv met die reclame.
1: Ja, klopt. Ja, ja.
2: Sneller dan snel.
1: Ja,
2: dat zit gewoon helemaal in mijn hoofd.
1: Jij zingt dat vaak mee.
2: Ik zing het inderdaad vaak mee.
1: De hele dag gaat het door.
2: De hele dag zit het in mijn hoofd. Het is gewoon erg.
1: Hé, maar goed, luisteraars. We gaan over naar de oude meuk, hè?
2: En dat was dit keer op jouw verzoek.
1: Juist.
2: Want jij zei, ik wil graag...
1: Jackie Wilson.
2: Nou, daar komt-ie. Jack Leroy Wilson Jr., beter bekend als Jackie Wilson... zag op 9 juni 1934 het levenslicht. Amerikaanse zanger die aan de wieg heeft gestaan... van de transitie van rhythm and blues naar soul... had een, op zijn zachtst gezegd, turbulente jeugd. Opgroeiend in de buitenwijken van Detroit... sloot hij zich al snel aan en ook op jonge leeftijd... bij een bende genaamd The Shakers... wat hem regelmatig in de problemen bracht. Toen hij in een gospelkoortje ging zingen... leek het even wat beter te gaan... maar het verdiende geld ging op aan drank... waardoor hij al op jonge leeftijd regelmatig dronken was. Toen hij op zijn 15e van school werd gestuurd... ging het helemaal bergafwaarts met Jackie... en belandde hij regelmatig in de gevangenis... In de gevangenis leerde hij boksen. En eenmaal uit de bak besloot hij als amateurbokser zijn geld te gaan verdienen. Zijn moeder stond er echter op dat hij hiermee stopte. En nadat hij op zijn 17e ongepland voor de eerste keer vader werd... ging hij als zanger aan de slag in de Lee's Sensation Club. Hoewel Wilson over optredens niets te klagen had... speelde hij zichzelf pas echt goed in de kijker... toen hij onder zijn bijnaam Sonny Wilson... zijn eerste versie van het nummer Danny Boy opnam. Hij werd in 1953 aangenomen door Billy Ward... en sloot zich aan bij zijn groep The Dominoes. Een groep die hij in 1957 verliet... om als soloartiest verder te gaan. En in dat jaar verscheen ook de single Reed Petit... wat hem zijn eerste notering in de hitlijsten opleverde. Ondanks het grote succes was het privéleven van Jackie allesbehalve succesvol. Zo leidde zijn hang naar vreemdgaan er in 1961 toe... dat een van zijn vriendinnetjes hem neerschoot toen ze hem betrapte met een ander. Hij overleefde de aanslag en zijn management deed voorkomen... dat het een jaloerse fan was geweest die het schot had gelost. Wilson zelf kwam ook meermaals met de politie in aanraking... wegens het beledigen van agenten... het lastigvallen van vrouwen of het niet komen opdagen in de rechtbank. En ook financieel maakte hij er een zootje van... en in 1961 was hij zelfs compleet bankroet. Het tumult in zijn privéleven had ook een uitwerking op zijn succes als zanger. Want na 1967 scoorde hij nauwelijks nog hits. Het turbulente leven dat Jackie Wilson had geleid eiste uiteindelijk zijn tol. In 1975 kreeg hij tijdens een optreden een hartaanval... waarna hij in coma raakte. Een coma die na ruim 8 jaar in 1984 leidde tot zijn dood. Hij was toen pas 49 jaar. De hartaanval die uiteindelijk leidde tot zijn dood... kreeg hij ironisch genoeg tijdens het zingen van het nummer Lonely Teardrops.

0: Ja, het klinkt altijd wel goed in de oren uit 1969. Er zijn de Jacksons, I Want You Back, hier op de LV Radio.
1: Ja, en zo aan onze bijna aan het einde van ons programma ook nog even wat sportnieuws. Want Merel Konijn heeft bekendgemaakt dat zij zich aan gaat sluiten bij Team Novus. En zij blijkt niet de enige Edammer bij de ploeg. Want ook Johan de Wit sluit zich aan. En hij is aangesteld als hoofdcoach. En hij neemt op zijn beurt weer een aantal atleten mee uit zijn vorige ploeg Team Gold. Waaronder de Chinese Zhongjian Ning. Nou, Johan de Wit stopte na de Olympische Spelen in Milaan bij Team Gold. Omdat hij meer tijd in Nederland wilde zijn. Nou, dat gaat hem bij het in Heerenveen gevestigde Novus zeker lukken. En, maar dit was uiteraard natuurlijk niet de enige reden om voor dit team te kiezen. Hij heeft namelijk alle vertrouwen in de staf en is ervan overtuigd dat het team de komende jaren in staat is om mooie successen te boeken. En wij gaan dat natuurlijk weer allemaal volgen met de love ook, hè, in de berichtgeving. En we hopen dat er nog veel medailles voor zowel Johan als voor Merel bij mogen komen. We gaan lekker luisteren naar een gigantische hit uit de jaren 90. Hier is uit 1993 Hathaway met What is Love? What is love?

0: Ja, je maakt hem ook wel blij mee, Monique, met deze plaat.
1: Ja, ik denk zo aan het einde van onze uitzending. Nou ja, bijna het einde nog even lekker swingen.
0: Zo is het ook, ja.
1: Hey, ik zei al, bijna het einde. Straks neemt André Kroon het stokje van ons over. En goed nieuws, ik heb ook Patrick even van de camping afgeplukt.
0: Ja, hij zit op de camping of zo?
1: Ja, die zit er regelmatig op een of andere Utrechtse heuvelrug.
0: Nou, lekker toch?
1: Zit hij lekker te genieten. Maar hij is er vanmiddag om 4 uur ook weer gewoon bij. En wij gaan er nu uit met een nieuwe plaat. Van Ariana Grande, die zij samen maakte met de top songwriters, producers Max Martin en Ilya Salmanzadeh. En haar nieuwe single heet Hate That I Made You Love Me. En dat nummer is de voorbode van het onlangs aangekondigde nieuwe album Petal. Dat vanaf 31 juli aanstaande verkrijgbaar zou zijn. Ik zou zeggen, luister nog even lekker naar deze song. En wij zijn er volgende week weer. Hoi hoi.
0: Hey, fijne zondag. Dag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
7: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
10: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan?
11: Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

The Mavericks and Think of Me When You're Lonely. En daarvoor Chris Isaak, Living for Your Lover, was dat uit 1986. Nou, goedemiddag. Het is alweer de laatste dag van de maand mei. Zondagmiddag, 2 uur geweest. Dit is de LLVJ met Hey Dossier. Even Richard en Monique bedanken voor muziek van de straat. Elke zondagmiddag zijn ze weer van de partij. Tussen 12 en 2. Tot 4 uur, Hey Dossier. Muziek en informatie bij je lokale radio. En we duiken weer even terug in de tijd naar nieuws, feiten, gebeurtenissen op de dag van vandaag in het verleden. Op 31 bij 1911 wordt de Titanic in Belfast te water gelaten. Met haar lengte van 269 meter en een breedte van 28 meter is het op dat moment het grootste schip ter wereld. Volgens het gebruik van de rederij gebeurt de waterlating zonder scheepsdoop. Er was wel een ceremonie en die werd bijgewoond door ongeveer 100.000 mensen. Ja, Celine de Jong zong er latere jaren over. Die waterlating ging in ieder geval goed. Ja, dat verging helemaal goed. Nou, de rest dat is geschiedenis. We gaan door. Op 31 mei 1951, precies 75 jaar geleden, werd eigenlijk een begin gemaakt van de Nederlandse tv. Want omroepen AVRO, KRO, NCV en VARA gaan samenwerken in de Nederlandse televisiestichting, de NTS. De VPRO zou zich later bij hen voegen. De NTS zou op 2 oktober 1951 de allereerste tv-uitzending verzorgen. Om 31 mei 1976, dat is precies op de kop af 50 jaar geleden, is de Who verantwoordelijk voor het luidruchtigste popconcert ooit gegeven. Want de band produceert met versterkers van 76.000 watt een geluidsvolume van 120 decibel. Goed voor een vermelding in het Guinness Book of Records. Ja, nou, als je daarbij was, dan heb je wat last van gehoorproblemen, geloof ik. En 31 mei 1995... een trieste gebeurtenis. 3 baanwerkers van de NS worden bij Mook door een trein overreden. Er stond een veiligheidswissel verkeerd. NS is erover eens dat de veiligheid van baanwerkers onvoldoende is en besluiten de baanwerkzaamheden tot na Pinksteren zo goed als stil te liggen. Een commissie buigt zich in die tijd over veiligheidsmaatregelen. Dat waren ze, de historische gebeurtenissen uit het verleden. Dan nu een nummer 1 hit uit het verleden. Want Jim Gilstrap stond op nummer 1 op 31 mei 1975. Met dit nummer, Swing Your Daddy.

0: van de plaats Swing Your Daddy heet, is de plaat best wel swingend ook van zichzelf.
1: Het was
0: Jim Gilsrap. En we gaan het even hebben over handbal, want er staat een hoop op het spel vanmiddag. Onze mannen van Kras nemen het in de eerste finale wedstrijd vanmiddag om 14:30 op tegen Aalsmeer in de Opperdam. Een tweeluik waarin alles op het spel staat. Dus dat wordt duimen voor de mannen van Kras Volendam. We gaan even muziek draaien uit Luxemburg, want ook daar wordt ze muziek gemaakt. En dit is nieuw. De band heet Francis of Delirium, van hun album Run Run Pure Beauty, het nieuwe album Higher.

0: Dan nu het hitdossier weerbericht.
1: Nou, tot en met vrijdag het volgende weertype dat de KNMI verwacht. Minder warm gaat het worden de komende week. Wel is er af en toe wat zon, maar vooral vanaf dinsdag zijn er ook regelmatig buien. Temperaturen die liggen dan gemiddeld rond de 20 graden. Ja, nou, we moeten er maar mee doen. Niks is zo veranderlijk als het weer. Ik heb een sportief berichtje. Zaterdag 6 juni, dat is volgende week zaterdag, staat Volendam weer in het teken van de gezellige palingrun. Hardlopers van ieder niveau doen mee aan deze sportieve tocht door en rond het dorp. Langs de parcours zorgen supporters, muziek en sfeer voor een echte dorpsbeleving. En na de finish is het tijd voor een feestelijke afsluiting. Doe mee of kom aanmoedigen. Meer informatie en tickets zijn... de informatie over de ticketsverkoop is allemaal te vinden op de cultuuragenda van Edam Volendam. Namelijk de gemeentelijke website kun je alle informatie hieromtrent vinden.
2: Wij wensen jou een heel fijn weekend.
1: Nou, over het weer gesproken. Eén plaatje heeft dat wel in zich. Hoe het weer in elkaar steekt. Nou, Crowded House. Uit 1992. Van het prachtige album Woodface dat ze toen uitbrachten. Weather With You. Op deze zondagmiddag. Walking.

weer zo'n fijn liedje toch, van de 3J's? En ze hebben een hoop fijne liedjes gemaakt al ondertussen. Van het album Dromers en Dwazen uit 2010 was dit We Vergeten Wat We Weten en Wat Ik Niet Ben Vergeten. En eigenlijk wel weet dat op 27, 28 juni in dat weekend alleen bij de LOVJ lokale muziek wordt gedraaid. Het Volendammer weekend wordt dan gevierd. En ja, we doen er gewoon lekker aan mee door alleen maar lokale muziek te draaien. Dus schrijf in je agenda 27 en 28 juni het Volendammer weekend.

0: Terug in de tijd met de Beast Boys. Sloop John B. Hey, dan Volendam haalt dit weekend twee vertegenwoordigers op de World Challenge Cup in het Sloveense Koper. Sanna Veerman heeft brons gewonnen in de toestelfinale op het onderdeel Brug. De turnster kwam in de finale tot 12.700 punten. Sanna verloor in de finale kostbare punten nadat ze met haar voet de brugligger had geraakt naar een van haar vluchtelementen. Ze had zich donderdag nog als eerste geplaatst voor de finale. Karin Jacobs had ook een finale plek veroverd eerder deze week op de ringen. In de finale vandaag gisteren wist hij schoenen neer te zetten van 12.533. Wat goed was voor een zevende plek op zijn eerste World Challenge Cup toernooi. Ja, toch sportieve berichten die ik heel graag met je wil delen. Oh, nou, ik haal een knopje over, maar er gebeurt helemaal niks.
1: Goedemiddag, dit is Hit Dossier.
0: Hé, nou. Met nieuwe muziek, Dasha is terug met een nieuwe single Mad About It.

Nou ja, nieuwe single was dat van Dacia. Ja, naar die hit. Austin is best wel populair geworden in Amerika. Ja, in Nederland wil het nog niet echt vlotten met haar muziek. Nou, wie weet gaat het nog komen. Is Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll, terug naar 2007.

ik realiseer me eigenlijk dat ik Amy McDonald nog niet zo lang geleden ook heb gedraaid in mijn uitzending. Ja, vroeger gebeurde dat wel vaker, dat je dezelfde artiesten pakte, zeg maar, de plaatjes. Want dan ging je naar de studio met een cd-koffer en dan had je een best of een artiest of zo. En ja, goed, pak je wel meer diezelfde artiesten uit de bak. Nu is het eigenlijk ook zo, want er is tegenwoordig natuurlijk heb je een digitale muziekbak waar af en toe ook gewoon dezelfde dingen in zitten. Dus verversen is dan het devies. Nou goed, als je zo'n cd koopt, heb je wel een hoop skik van. Dat zeg je dan in Volendam. Ga de plaat draaien van Schrik. Overal.

0: overal en nergens. Uit 2000 was dat Skik.
1: Wereldwijd, vanuit je speaker, via de web en via de app.
2: Elke dag, LOVA.
0: En nu even tijd voor de programmering van LOVA TV. Wat kun je gaan zien? De programmering voor me van deze zondag 31 mei tot en met zaterdag 6 juni. Nou, de volgende onderwerpen passeren de revue. Een impressie van de nieuwe kermismiddag voor senioren. Senioren van Oosthuizen werden een middag vermaakt met een muziekbingo. En een optreden van Carola Smit en Dick Plat. De samenwerking is dit met het CBW Edam Vandam en het Raadhuis. En je kunt kijken naar een compilatie van een heel seizoen artiesten in de aftrap. En ja, dat is een aanrader. In elke aflevering van de aftrap is er namelijk een muzikaal optreden. En dus daarvan is het compilatie te zien. Je kunt kijken naar wie in het seizoen 2025 en 2026 dat waren. Via www.rtvlove.nl kun je natuurlijk de uitzending gaan bekijken. En ja, ik had het net over Carola Smit. Ik dacht, ik pak er even een blaadje van haar bij. Dit is With You I'm in Heaven. Een solo plaatje van Carola.

0: Na Carola duiken wij weer even de geschiedenis in. En dan kun je spreken van een...
1: Gouden ouwe.
0: En wat voor gouden ouwe? Een icoon gaan we draaien. Stephen Stills. Ja, die heeft prachtige dingen gedaan natuurlijk. En dit is een soloplaat van hem uit 71. Chainsmokers.

Ja, in Hit Dossier hoor je ook regelmatig. Natuurlijk, muziek van Crosby, Stills, Nash en Young. Maar dit was Stefan Stills solo, Chains Partners. Even tijd voor een blik op de klok. Ik wil eigenlijk zeggen dat we nog maar één plaatje kunnen draaien in dit eerste uurtje van Hit Dossier. En dan zeg ik natuurlijk achteraan niet gedreurd, want zometeen na 3 uur is er nog een uur te beluisteren van deze show. En laten we afspreken dat jij er ook weer bij bent. Tot zo dus aan de andere kant van de rie. En tot die tijd. Goeie muziek. Coldplay. Clark is

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hey. Hallo.
2: Hoor je mij?
1: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
2: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
1: Heel simpel. Adverteer op de LOVE. Zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
3: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
8: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nuwelijk?
10: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
11: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
13: Hit dossier.

1973, The Cats. Ja, dat was natuurlijk Marie Baia. En ik zeg dat nog maar even een keer. 27, 28 juni, dat weekend. Dan zijn de Volendammer dagen die gevierd worden. En wij gaan dat ook mee vieren met het Paling Sound Weekend. Dus alleen maar muziek uit Volendam in dat weekend. 27, 28 juni. Ik wil niet genoeg krijgen van die Paling Sound. Volendams Museum organiseert donderdag 12 juni een lezing over 125 jaar Volendammer muziek. De avond wordt verzorgd door Johan Tol, bekend natuurlijk, mijn collega van de LOVE van het zondagochtendprogramma. Hij neemt het publiek mee op een muzikale reis door de rijke en kleurrijke muziekgeschiedenis van het dorp. Aan de hand van hoogtepunten, dieptepunten, bijzondere museumitems en muziekfragmenten schetst hij een breed beeld van alles wat met Volendam muzikaal heeft te maken. De lezing begint om 7 uur 's avonds met een kopje koffie om even rustig te beginnen. En na afloop is de gelegenheid om na te praten onder een genot van een drankje en een hapje. De entreeprijs bedraagt maar €16 en aanmelden kan telefonisch of per mail bij het Volendams Museum. Nou, dat dus op donderdag 12 juni. Ook weer gezegd en nog één ding vergeten te vertellen. De openingsplaat van het tweede uurtje van deze show was van de Common Linnets, In Your Eyes. We gaan nu nieuwe muziek draaien. Raccoon heeft een nieuwe single uitgebracht. En wat denk je, die hoor je nu.

Ja, dat is toch prachtig. Raccoon met Faela. Nou, zit er een zangeres in de Raccoon tegenwoordig? Nee, natuurlijk een gelegenheidsplaat. En samen hebben ze besloten een duetversie van Daffodils te maken. Een track die al eerder bestond op het album It's What It Is uit 2024. En die Faela is nog maar 18 jaar. Ze komt uit Brabant en was eerder al support act van Raccoon tijdens de theatertour. De zanger Bart van der Weijden van Raccoon was toen al aardig onder de indruk van haar. En hij besloot om daar een werk van te maken om een plaat op te gaan nemen. En bij deze is dat dus gebeurd. Fijne muziek. Zondagmiddag deel 2 van het dossier. Op deze 31 mei 2026. We gaan even terug in de tijd naar de jaren 80. Op het hoesje prong ze nog met grote adels. Dat toch wel kenmerkend was voor die tijd uiteraard.

0: Golden Earring Weekend Live.
1: Een heel fijn weekend. Love.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Dit is het dossier Regio Nieuws.
0: Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, nou ook wel bekend natuurlijk als HHNK, start op 1 juni met het maaien van circa 1200 kilometer dijken. Vanaf 15 juni zijn ook circa 6000 kilometer aan sloot aan de beurt. Het maaien is nodig voor het behoud van veilige dijken en voor de doorstroming van het water. Bij de werkzaamheden houden HHNK en de aannemers zich aan de gedragscode met afspraken en regels voor het onderhoud. Zo wordt er ook rekening natuurlijk gehouden met verschillende dier- en plantensoorten. En waar genoeg ruimte is, blijven in sloten zoveel mogelijk planten staan, omdat dit goed is voor de flora, fauna en waterkwaliteit. Ja, je denkt wel eens, als ze dan gaan maaien en als ze dat beesten daarin zitten, kan dat natuurlijk levensbedreigend zijn. Maar er wordt dus echt op gelet. Bijna overal worden de dijken 2 keer per jaar gemaaid. En vooraf worden de dijken namelijk door ecologische deskundigen gecontroleerd. Broedende vogels en andere nesten. Nesten worden digitaal gemarkeerd en daar wordt omheen gemaaid of helemaal niet gemaaid. Dus ja, daar wordt dus wel degelijk rekening mee gehouden. Dus ja, als je dus langs fietst en ze zijn aan het maaien, bedenk dan even dat je misschien vooraf een hooikoortspilletje had moeten nemen. Je weet het niet. LOVE Radio, zondagmiddag. Met nu deze op de radio. Keen, Ban and Break.

0: En na Keane gaan we echt even
1: terug in de tijd.
0: Ja, daar valt geen twijfel over te bestaan. Want deze plaat die wij nu gaan draaien, dat is echt een oudje. Adamo, voorspermitteer.

dit hoort, dan weet je gewoon dat het heel oud is. Het stamt uit 1963, deze van Adamo. En van 1963 gaan we gewoon even net zo makkelijk in, Hidoshé. En 2026, de nieuwe single is dit van Olivia Rodrigo.

De nieuwe single van Olivia Rodrigo. Ja, weer een plaat die alle kanten opgaat. The Cure. Sportief bericht, daar is het nu tijd voor. Pak het er even bij hoor, even geduld. De zwemvierdaagse gaat het over hebben. Die wordt gehouden van maandag 22 tot en met de vrijdag 26 juni. Elke avond wordt er gestart om 6 uur en er kan dan worden gezwommen tot 8 uur. De zwemmers zwemmen 10 baantjes in het 50 meter bad. Kleine kinderen kunnen zwemmen in het kinderbad. En deelnemers dienen minimaal in het bezit te zijn van zwemdiploma A en B. En op het terrein van het zwembad de Waterdam zullen weer vele vrijwilligers van EDFO, zoals elk jaar, er weer voor zorgen dat het weer een gezellig evenement gaat worden, met gezellige spelletjes, heerlijke popcorn en poffertjes en muzikale omlijsting. Doe mee met de gezelligste vierdaagse van Nederland. 5 dagen gezelligheid en sportiviteit. Deelname kost €9 per persoon. En voor de voorinschrijving surf dan even naar www.zwemvierdaagse.nl. Ook tijdens de vierdaagse is het nog mogelijk om je in te schrijven in de inschrijfkramen. Deelname kost €9 en daarvoor mag je 5 dagen komen zwemmen. Neem waar mogelijk gepast geld mee en heb je vrijdag 26 juni je knipkaart met 4 knipjes gevuld, dan mag je je welverdiende medaille ophalen. Hiermee maak je ook nog eens kans op een mooie prijs te winnen op het lotnummer van je deelnemerskaart.

Ja, Joe Jackson's Is He Really Going Out With Him hoorde je op het dubbelalbum Live 1980-86. Er staan twee uitvoeringen van dit nummer. Eentje met alleen een accordeon en deze a cappella versie. Is He Really Going Out With Him komt oorspronkelijk van het album Look Sharp. Dat is het debuutalbum waar Joe Jackson ooit mee is gekomen. Maar ja, deze plaat werd gewoon een top 5 notering en had best dus veel succes. Het is weer tijd voor lokale muziek in de show. Dit is Kenyon. En praat me niet van liefde.

Even wat country op de zondagmiddag. Na, na, na, na, Dick van Altena. Me and Bobby McGee. Dat was zijn uitvoering van die beroemde plaat. Na, na, hij maakte dat in 2012. Nou, wederom nu een sportief bericht. AVE Dam organiseert dinsdag 2 en dinsdag 9 juni... een instapkliniek Survival Run voor volwassenen. Vanaf 7 tot half 9 in de avond is er de kans om buiten te sporten... aan kracht en fitheid te werken... en te ervaren hoe leuk en uitdagend de sport is. Wie na de kliniek de smaak te pakken heeft, kan lid worden... en leert binnen 2 tot 3 maanden de basistechnieken... onder de begeleiding van vaste trainers. Nou, hoe leuk is dat? Zo zeg ik, meld je snel aan... en dat kan via Survival Run, apenstaartje avedam.nl. Ik wil nog even dat trompetje laten horen. Tot zover dan dit bericht. Nu muziek van Denny Vera, Heading for a Fall. Of Heading for the City, sorry, dat moet ik zeggen. Heading for a Fall is een heel andere plaat. Dat is van Vaya Con Dios. Nou ja.

Tot zover, hey dossier. Dank je voor het luisteren. Zometeen bij de LOVJ. Patrick van den Berg en Cezanne van Montfort. Veel luisterplezier daarbij. Ik heb deze voor je. Sam Mieu, Someone.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Wannick Zampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Hey, pst, hallo.
8: Hoor je mij?
7: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid, meer hits op de website, meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
8: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
7: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
10: Nu op LOVE Radio. Patrick en Zo. Met Patrick van den Berg.

0: Ja, applaus. Ze zijn er weer samen. Patrick
1: Hallo.
0: En Susanne, welkom. Patrick is ook tot aan 6 uur bij de LOVA. Ja, even 2 weken vrij gehad.
1: Nou,
0: ik heb gewoon gewerkt, maar jij was gewoon lekker op vakantie.
1: Ik heb een weekje vakantie gehad.
0: Eerlijk, naar de Zonnos.
1: Naar Zakynthos.
0: Ja, nou, neem ons mee.
1: Ja, het
0: hebben jullie
1: heerlijk.
0: Nog een Adonis gezien?
1: En hoe?
0: Een knappe man.
1: Oh, een Adonis. Nou, er was er wel eentje, ja.
0: Ja?
1: Ja. Contact mee gehad.
0: Oké, en die is geëngeld?
1: Die zit daar nog.
0: Moet ik dan in december Robert en Brink bellen?
1: Nee, zeker niet. Nee, want het is gewoon een Nederlander.
0: Oh, ja.
1: Hij werkte daar ook.
0: Ja.
1: Dus hij was een tourguide.
0: Aha,
1: ja.
0: Ja, dat begint dat allemaal mee.
1: Hij had ons een toertje aangesmeerd.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen.
1: Ja, zonder korting.
0: Oh, nou, was wel gezellig.
1: Ja.
0: Leuke foto's zag ik voorbij komen af en toe.
1: Ja, zeker.
0: Jaloersmakend af en toe.
1: Oh, ja, daarom plaats ik het
0: ook. Ja, dat is altijd leuk.
1: Tuurlijk.
0: Ja. Maar wel lekker.
1: Ja, zeker. Het was echt heerlijk. Ik zou zo nog een keer teruggaan.
0: Ja, ik ben echt eeuwig niet meer geweest.
1: Wij zaten in Tsilifi op Zakynthos.
0: Een groot eiland.
1: Zakynthos?
0: Ja, of is dat geen eiland?
1: Zakynthos is ook een eiland.
0: Volgens mij is Griekenland één groot eiland.
1: Nee. Dit is een eilandje naast het hoofdland, zeg maar. Mm. En daar zat een plaatje, Tsilifi, en daar zaten wij.
0: Ah, nou, ja. Gezellig.
1: Heerlijk.
0: Nou, welkom terug.
1: Ja, bedankt.
0: Het is net zo mooi weer als daar, denk ik.
1: Ja, ik ben bruin geworden, hè? Zie je dit?
0: Ja. Ook al net. Nou, er komt dat lamp in. Ik denk, wat zie jij eruit?
1: Wat zie jij eruit?
0: Nou, qua kleur.
1: Oh, ja, het klonk even anders met je. Wat zie jij eruit?
0: Zie jij eruit?
1: Ja, ik ben bruin, hè? Voor mij doe wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat wordt niet zo snel, hè?
1: Nee. Ik blijf nog steeds wit. Ik was laatst in een winkel in Volendam. En toen zei die vrouw gewoon tegen mij... Ja, door jouw bleke huid is dat niet zo handig om aan te doen. Toen dacht ik, bleke huid? Ik ben net terug van vakantie.
0: Ja.
1: Nou ja, maakt niet uit.
0: Hey, we zeggen niet waar het was.
1: Nee. Het is een vergeven.
0: Oké, nou, wat gaan we doen tot aan 6 uur? Zometeen nog wie van de twee. We moeten eventjes overleggen wie van de twee wat heeft gedaan. Ja. En daar komen we zometeen op terug. De nieuwe Patrick's Choice. Maar je hebt er ook 2 te goed van afgelopen weken. Die toen we er niet waren. Ik was er ook gewoon niet.
1: Ja.
0: Ik zat lekker op een camping en aan het werk.
1: Lekker.
0: We gaan nog een stukje van het weer meepakken zometeen. Mm-hmm. En voor de rest nog de historische kalender van wat er is gebeurd vandaag in het verleden.
1: Ja.
0: Nou, tot zover. Mocht er iemand mee willen praten, babbelen, laat het ons weten. 0299-369916 op de WhatsApp.
1: Ja.
0: En dat bedenk me net. We gaan natuurlijk ook nog eventjes de quiz doen, hè?
1: De quiz?
0: Ja, zometeen een kwart over.
1: De Gen Z
0: millennial.
1: Wat was generatie-quiz?
0: Wat dat generatie. Ja, ik ben benieuwd.
1: Ja, ik
0: ook.
1: Ik
0: heb weer 3 vragen en gaan eens kijken.
1: Goed. Mijn voorspelling is 2 van de 3.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, want wat is de stand nu? 11 punten uit 18 vragen.
1: Oeh, dat is niet best.
0: Nou.
1: Dan moet ik er wel even 3 halen, minimaal.
0: Ik had je eigenlijk...
1: Als je ik had eigenlijk minder. Ja.
0: Nou. Ik wou ook niet meteen zo zeggen, maar...
1: Oké, nou lekker dan.
0: Nee, maar je doet het goed.
1: Ja, hè?
0: Ja, dat hoor ik...
1: Bedankt.
0: Van een andere Gen Z'er met wie ik de vraag heb besproken, zegt ze... Ja, die van vorige keer waren veel te makkelijk. Ik zeg, ja, maar jij helpt me toch?
1: Ja,
0: ja.
1: Inderdaad.
0: Nee.
1: Ze mogen ook makkelijk zijn, hoor.
0: Ja, oké.
1: Vind ik niet
0: dat
1: erg.
0: Het is ook leuk als gewoon dat je denkt van, nou...
1: Als ik ze alle 3 fout heb, bijvoorbeeld. Oh ja, de enig. Ja, leuk.
0: Nou, dat is allemaal tot aan...

0: Maxim, samen met Hanna-Marie. En ik wil dat je liegt. Ja, dat gebeurt niet vaak, dat iemand dat zegt dan. er is een grappig Jan Verstegen, die we allemaal kennen natuurlijk van de Bondgenoten. Die krijgt in de zomer een nieuw programma bij SBS6. Hij gaat een reality-programma presenteren en dat heet 5 Dagen Vast. In dit programma zitten wildvreemde teams. Die worden 5 dagen lang met elkaar aan een koord vastgemaakt. De deelnemers moeten dus verschillende opdrachten uitvoeren om geld te verdienen voor eten, vervoer en onderdak. En het team dat dan gezamenlijk de eindstreep haalt, maakt kans op 50.000 euro.
1: Doe maar.
0: Maar goed, die zitten wel aan elkaar vast.
1: Dat is een goudzakcentje.
0: Ja, dat is wel leuk.
1: Voor 5 dagen.
0: 5 dagen.
1: Doe maar.
0: 10.000 per dag.
1: 10.000 euro per dag.
0: Ja, maar goed, dan moet je het wel delen met z'n vijven.
1: Is niet per persoon.
0: Nee.
1: Ja, maar dan ieder krijgt dan toch gewoon 10.000 euro.
0: Dat is wel lekker, moet je het wel zien te halen.
1: Dat is een goudzakcentje.
0: Vanaf zaterdag 25 juli te zien bij SBS6.
1: Nou, leuk.
0: En we hadden een leuke jingle voor wie van de twee, maar die heb ik nu niet. Nou, dan gaan we zonde.
1: Heb je die niet?
0: Ja, wel vast ergens, maar nu niet bij de hand.
1: Oh.
0: Dus.
1: Helaas.
0: De vraag voor deze week is wie van ons twee had er eigenlijk een date gepland? Had daar geen zin in eigenlijk? Wilde afzeggen? Durfde niet af te zeggen? Heeft daar via iemand voor gecharterd? Van nou, misschien kom ik er dan onderuit. Maar voordat het afgezegd was, de date, heeft de date zelf afgezegd.
1: Oh.
0: Dus.
1: Wie was dat?
0: Heel ingewikkeld.
1: Het was een heel ingewikkeld verhaal.
0: Heel ingewikkeld, maar een van ons twee
1: heeft wat te
0: vertellen.
1: Ja.
0: Straks.
1: Nou.
0: Na de volgende plaat.
1: Ben benieuwd.
0: Ik ook.
1: Laat maar weten.
0: Ja, we hebben nu al klachten.
1: Klachten?
0: Ja. Ik heb een boze mevrouw aan de telefoon.
1: Niet?
0: Ja. Hou er even bij.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego. Fuego.

0: Julia Michels en Issues. Ja, en je zou maar iets voorbereid hebben. Geen date, want dan komen ze al meteen op. Maar gewoon, dus nou een date even over. Gewoon een huwelijksaanzoek. En weet je wat? We doen dat gezellig bij Miss Montreal op het podium. Ik weet niet, ik heb onder een steen geleefd, denk ik. Want ik hoorde hem vanmorgen gepast bij Jorien Remkema. Die had het op de radio gedaan. Ik denk, oh, wat grappig dat dit gebeurt. Mocht je net als mij ook gemist hebben. De jongen ging op zijn knieën tijdens Miss Montreal. Meer artiesten doen dat wel eens. En zijn vraag was niet heel goed te verstaan, want hij deed het zonder microfoon. Maar haar antwoord, dat was wel te verstaan, want zij pakte wel de microfoon. Dit gebeurde er. Luister even mee.
1: Ik moest even naar voren roepen. Ja, Loes?
0: Nou ja, je hoort wel een beetje.
1: Soms is het leuk, soms is het lastig. Maar ik wil nog één keer aan jou vragen.
2: Ze stapt ook gelijk naar achter.
0: Ja, ze zei al stop, stop.
2: Ja. Ze schudt ook gewoon nee.
0: Je hoort hem nu niet.
2: Nee.
0: Maar hij gaat dan nu ten huwelijk vragen, zeg maar. En dan komt zo het antwoord van haar.
2: Ze schudt nee.
0: Iedereen denkt, ja, gezellig doen. Komt ze aan.
3: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Over issues gesproken.
2: Oh. Wat een powervrouw.
0: Ja, maar hoe moet hij zich voelen? Ik weet niet, volgens mij staat nu exen. Ja, tenminste, als ik hem was.
2: Nou, als je hem was, als ik haar was. Hij weet zelf toch ook wel dat het niet goed gaat tussen hun. Zet je haar zo voor het blok om op het podium haar ten huwelijk te vragen.
0: Ja.
2: Kan je ook niet maken.
0: Nee, even terugkomen op die vraag van net. Wie van de twee heeft er een date? En waren het niet of durfde het niet af te zeggen? En uiteindelijk heeft de date het afgezegd. Susanne!
2: Dat was ik.
0: Wat is gebeurd?
2: Ja, ik zou dus vandaag een date hebben, vanavond. Met iemand waar ik het al een week of twee, dus voor mijn vakantie, mee had afgesproken. We zouden eerst vrijdag afspreken, maar vrijdag ging ik met een vriendin wat doen, dus dan kon ik niet. En nu zouden we dus vandaag doen. Maar ik had gisteren een vriend gesproken, toen hadden we het zo over. Toen zei ik, ja, weet je, ik weet het niet. Ik heb er eigenlijk niet heel veel zin in. Het gaat even, weet je, ik ben net terug van vakantie, laat me even met rust.
0: Ja.
2: Toen zei ik tegen hem, ik zeg, zullen wij anders zondag afspreken? Want dan heb ik een excuus om het af te zeggen. Toen zei hij, ja, weet je, je hoeft je niet per se voor mij af te spreken. Je kan dan ook gewoon zeggen dat je niet wil. In plaats van dat je zegt dat je met mij gaat afspreken.
0: Ja, precies.
2: En toen zei ik, ja, nee, dat is ook wel zo. En toen echt vanmorgen werd ik wakker met een berichtje waarin hij eigenlijk heel netjes zegt, ik zie het voor vanavond toch niet zitten, dus ik ga het afzeggen. Ik denk dat het beter is om daar gewoon eerlijk over te zijn. En open is het ook, was ik niet, maakt niet uit. En dan zegt hij gewoon, ik wens je het beste verder. Dus er zit waarschijnlijk ook geen gevolg in.
0: Nee, dus gewoon keihard.
2: Het is gewoon een keiharde afwijzing. Maar ja, het is wel een wederzijdse afwijzing, want ik zei, ik heb hetzelfde. Ja. Ja, het zal vast een hartstikke leuke, lieve jongen zijn, want ze kwam hier echt wel over, maar
0: maar ja,
2: ik voel
0: hem
2: gewoon even niet nu. Misschien over een tijdje, maar
0: jammer.
2: Nu niet, helaas.
0: Volgende ronde.
2: Ja, nou. Zoiets, ja.
0: Zometeen het weer met Suzanne. Ik ben heel erg benieuwd of het zo lekker blijft. Of dat we alweer een paraplu moeten gaan zoeken van de week.
2: Ik ga het je zo vertellen.
0: Ja, en dit is een man die volgens mij nog één keer in de arena gaat staan.
2: Harry Styles.

0: met voetbalfans rijden.
1: Oh, hooligans.
0: Hooligans, yes.
1: Goed.
0: Even kijken of het druk is. Nou, eerst even kijken of het druk is op de weg. Verkeersinformatie, dat wordt nu meteen geüpdate, want ik was weer niet zo snel natuurlijk. Nee, ja, wacht. Ho, moment. Nee, niks. Helemaal niks. Lekker.
1: Lekker.
0: Nou goed, dan gaan we naar
1: het weerbericht. We gaan door naar het weer van Weerplaza. Even kijken. De wolkenvelden worden afgewisseld door zonnige perioden. Vooral landinwaarts ontstaat er af en toe een bui en soms gaat het gepaard met onweer. De temperatuur stijgt naar zo'n 22 graden in het westen tot 25 graden in het oosten. Daarbij staat een matige westerwind. Vanavond verlaten de buien het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen start vrij zonnig, later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komen er buien voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige westerwind. Nou, duidelijk.
0: Lekker. Ja, ondertussen heeft toch nog één flitser gemeld.
1: Oh.
0: Op de A2, dat is de Amsterdam richting Utrecht, bij 37,9.

0: Sapphire, Ed Sheeran. Ja, en soms als je bij de tv werkt heb je leuke dingen te doen. Lekker naar een mooi eiland bijvoorbeeld. Expeditie Robinson, die wordt momenteel opgenomen. Waar, dat weet ik niet.
1: Thailand.
0: En wie er meedoen, weten we ook niet.
1: Nou.
0: Maar er wordt een twistje aangegeven vanaf het komend seizoen. RTL gaat weer samenwerken met Vlaanderen, met VTM. Dus dat betekent dat zowel Nederlandse als Vlaamse kandidaten met elkaar de strijd aangaan op een onbewoond eiland. En wel weer ieder voor zich. Dus het is niet Nederland versus België of zo, maar gewoon ieder voor zich.
1: Ja, maar over Expeditie Robinson

0: zegt dan, ik haak af, zei je net, hè?
1: Ja, ik haak niet per se af, dat was heel grof gezegd. Maar ik moet heel erg wennen aan het Vlaams accent. Het duurt bij mij dan echt even...
0: Keileuk.
1: Ja, het is op zich ook wel leuk, maar sommige dingen, ja, ik moet er gewoon even aan wennen. Maar dat komt wel.
0: Ja. Ik vind het schattig.
1: Ja, dat is natuurlijk wel, ja. Maar
0: kijk,
1: accenten...
0: ik mag niet te veel Pommelien Thijs draaien van jou en zo. En dat...
1: Nou, krijg ik weer de schuld.
0: Ja.
1: Ja, het is wel zo.
0: Ja, het is wel zo.
1: Nee, maar ja, ik heb het gewoon niet zo met accenten.
0: Nee.
1: Ik praat zelf ook soms heel erg plat, maar andere accenten, ja, het klinkt heel egoïstisch, maar daar moet ik echt aan wennen.
0: Maar zeggen ze dan ook wel eens tegen jou als je ergens bent, kom je uit Amsterdam of zo?
1: Ja, ja. Alleen maar. Op het eiland, ja. Of zo'n kind, zoals meteen, hé, Amsterdammer. Toen dacht ik,
0: 020.
1: Ja, nee, ja, het is echt.
0: Ja, dat is wel zo. Maar ik heb het ook wel eens als er iets is. Laatst was er volgens mij een straatinterview van Hart van Nederland of weet ik, Editie NL, weet ik het. En ik had het gewoon aanstaan en ik had niet eens gehoord waar ze waren. En opeens hoorde je het. Ik denk, die zit in Purmerend. Ik ging kijken, ja hoor, Koemarkt. Je hoort die mensen haaien er zo uit.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, sorry.
0: Ja. Nee, maar ik ben heel erg benieuwd. Edson de Graça en Nicolette blijven het presenteren. Die zijn natuurlijk Nederlands, maar er komt wel een Vlaamse bij. Camille.
1: Dus met z'n drieën doen.
0: Ja, nou, Camille van Nuxem. Geen idee wie dat is. Maar zij gaat als reporter aan de slag. Zij gaat dus met de kandidaten praten na een eilandraad bijvoorbeeld.
1: Oh, op die manier.
0: Ja.
1: Ja, een beetje achter de schermen.
0: Ja.
1: Maar ja, die, zie je die foto daaronder? In de expeditie Robinson van Griekenland. Toen was die was zijn teen kwijtgeraakt.
0: Bekende Griek had
1: niet zoveel. Op een deel van zijn been, zijn hele onderbeen of zo.
0: Ja, ging even door de motor van de bootje.
1: Ja, hij was gewoon aan het vissen, hè?
0: Ja.
1: Oh,
0: volgens mij wordt het behandeld hier, maar ja.
1: Knappe kerel, mist hij gewoon zo zijn been. Ja, dat is toch erg?
0: Dat is heel erg.
1: Ik weet niet wat hij was of wat hij doet, maar...
0: Ik ook niet.
1: Niet veel
0: Moeten
1: meer.
0: Moeten we hem eventjes googlen.
1: Ja.
0: Of googlen gesproken. Leuk onderwerpje, een nieuw onderwerpje in het programma. Doen pas tegen 17:15.
1: Oh ja.
0: Is de vraag van de week. En daarin gaan wij allebei in onze telefoon een vraag voorlezen die wij afgelopen week hebben gesteld. Inclusief het antwoord. En het ligt eraan of je hem bij de ene stelt of bij de ander. Maar soms bij GPT krijg je hele rare antwoorden. Dus ik ben wel benieuwd hoe ver we komen met dat ding.
1: Wordt vervolgd.
0: Ja. En Sera, de zangeres, gaat op 3 juni bij de oefenwedstrijd van Oranje voor voor Nederland. Ze gaat het WK, hoe heet zo'n ding? Het Wilhelms.
1: Wat gaan ze doen? Even opnieuw.
0: Het ging echt heel snel.
1: Wat gaat ze nou doen?
0: Ik ben al sinds 5 uur wakker, hè?
1: Ze gaat zingen, maar wat gaat ze zingen?
0: De Wilhelmus.
1: Oh.
0: Van Nassau.
1: Oh ja.
0: Dat
1: jij
0: gaat
1: kan zij, het ook doen,
0: Sasha gaat zingen. Nee, ik niet. DJ's mogen niet zingen. Maar op 3 juni is dus de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in de Kuip in Rotterdam. En Sera gaat zingen. Ze vindt het ontzettend spannend en een primeur. En het voelt alsof ze naakt staat, zegt zij.
1: Nou. Dat zouden die mannen wel
0: hele happening.
1: Oh, zei ik dat daartoe?
0: Wat zei je dan?
1: Nee, ik zei niks.
0: Ik wil er alles van weten. Nou, tot zover eventjes wat info. Dit is Monique samen met Wesley, volgens mij.
1: Wesley Klein.
0: Ja.

0: didn't I?
1: Desha.
0: Ja, tegelijk. We gaan eens even kijken wat er gebeurd is vandaag in het verleden. Op de kalender staat 31 mei. Laatste dag van mei, hè?
1: Nou,
0: morgen is juni.
1: Meen je?
0: Nee, 1969 vandaag. In Antwerpen wordt de 690 meter lange Kennedy-tunnel geopend. En die loopt onder de Schelde door.
1: En in 1980, Funky Town van Lip Sync bereikt de bovenste plaats in de top 40. En het blijft er 3 weken staan.
0: In 1993 wordt Feyenoord verrassend kampioen van Nederland. Tweede wordt PSV en derde Ajax.
1: Nou zeg. In 1997, Toen ik je zag van Hero, bereikt de bovenste plaats in de top 40 en blijft er 5 weken staan.
0: In 2003 vliegt Air France voor het laatst met de Concorde. Op 24 oktober 2003 was het de beurt aan British Airways om afscheid te nemen van het supersonische vliegtuig.
1: En in 2003 nogmaals, bij de zonsopkomst is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland.
0: Nou, tot zover de historische feitjes van vandaag.
1: Nou.
0: De afgelopen 2 weken waren we er niet. Mocht je het gemist hebben. Of je denkt misschien van, het was wel lekker rustig op die zender. Dat kan natuurlijk ook. Maar het is wel gezellig zo weer om gewoon live te zitten.
1: Ja.
0: Heb je 2 keer een Patrick's Choice gemist? Het volgende uur gaan we er eentje draaien en dit uur. En die eerste die ga ik nu draaien. En dat is een verrassende samenwerking. Weer Vlaams-Nederlands. Want nou, we hebben het over Vlaams. K3. Want het is ook Vlaams-Nederlandse combinatie.
1: Ja,
0: Donny.
1: Ja, ja, ja.
0: Is Nederlands. Maar Donny, ja, dat is echt. Ja, noem het even met een mooi woord. Het is zondagmiddag. Een. Ja.
1: Wat?
0: Nou, ik wil een woord zeggen, maar ik mag niet zeggen op de radio op zondagmiddag. Maar het is een beetje zo'n player, zeg maar. Die gaat met iedereen. Die doet het met.
1: Donny?
0: Donny maakt met iedereen muziek.
1: Ja, met iedereen muziek.
0: Ja,
1: dat is wel
0: het is echt
1: heel
0: zo'n van de muziek.
1: Zo'n boy.
0: Nou ja, zo'n mevrouw van die moet betalen.
1: Nou zeg.
0: Maar goed, het is wel een hele leuke combinatie. Donny samen met K3. En zij doen het themaliedje van de Foute Party van Q Music van dit jaar.
1: Ja.
0: En het heet Schaduw.

0: ik wou kletsen zonder dat de ding aanstond. Dat gaat ook niet zo wel lekker. Good Life, JSD en Kehlani. Over Kehlani gesproken. Daarom denk ik van, waarom stond zij ook alweer in de playlist? Er was ook wat mee met haar. Ja, zij gaat een... ze komt naar de Ziggo Dome in december.
1: Nou.
0: 6 leuk. December een optreden. En kaarten gaan vanaf woensdag 10 uur in de verkoop.
1: Nou.
0: Nou, dan weet je wat ook weer.
1: Ga je kopen?
0: Nee.
1: Oké. Okay. Volgende.
0: Nog even heel snel. Actrice Sanne de Vogel. Oh nee, Sanne Vogel. Zonder de. Gaat trouwen. Ze is 42 jaar. Al heel lang samen met haar partner Melchior Schimmel. En ze zijn 9 jaar verloofd.
1: En dan gaan ze 9 jaar verloofd?
0: Ja. Dus 9 jaar geleden dacht ze al van we gaan trouwen.
1: Oké. Okay. Hoezo heeft dat 9 jaar worden. Geduurd?
0: Dat weet ik niet. Het staat er niet bij.
1: Kijk, dat is nou informatie wat we willen weten, nu.nl.
0: Ja.
1: Ja, serieus. Ja.
0: Ze hebben wel een kindje hè, samen, 2019.
1: Toen ze verloofd waren, is dat kind gekomen.
0: Ja,
1: dat
0: weet ik.
1: Of daarvoor.
0: Kan allebei, toch?
1: Ik vind het een verhaal met een open eind.
0: Nou, ik kan wel vertellen waar ze gaan trouwen.
1: Oh, wat fijn. Waar gaan ze trouwen?
0: Ergens op een mooie plek in Nederland.
1: Goed. Meneer en mevrouw Schimmel, we moeten door.
0: Zometeen nog meer van dit soort vragen in de Vraag van de Week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Fietsen is fijn. Tot je pech krijgt. Zeker als je zware e-bike opeens niet meer meetrapt. Bij een lekke band of andere pech. Met Wegenwachtfiets heb je het snel weer goed voor elkaar en kun jij gewoon weer doorfluiten of doortrappen. Alles voor de fiets vind je op anwb.nl/fiets.
7: Are you ready? De kermis komt er weer aan. Dat betekent veel gezelligheid en plezier voor het hele gezin. Vooral tijdens deze gezellige weken kijkt en luistert men veelvuldig naar de LOVE. Wilt u in de kermisperiode bij de best bekeken en de best beluisterde zender van Groot Waterland adverteren? Mail ons dan geheel vrijblijvend. Adverteren @rtvlove.nl voor meer informatie. De LOVE is weer klaar voor het feest van het jaar.
6: Met een fiets heb je het goed voor elkaar. Daarom hebben we bij de ANWB nu ook alles voor de fiets handig bij elkaar gezet. Kijk op anwb.nl/fiets.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
2: Nu op LOVE Radio. Patrick en zo. Met Patrick van den Berg.

0: Nou, we hebben even het stof van dit plaatje afgeblazen. Maar het is wel een lekker nummer. Someone loves Johnny. Mensen?
1: Ik wil even namens ons allebei...
0: Nee, Sanne gaat het excuus aanbieden, mensen. Ik ga even zitten.
1: We hebben niet verder gelezen in het berichtje van nu.nl... de reden dat Sanne Vogel en meneer Schimmel... ik weet zijn voornaam niet...
0: Ja.
1: niet gaan trouwen de afgelopen 9 jaar... zijn eigenlijk best wel goede redenen voor. Want in het stukje staat... door omstandigheden kwam het plannen van bruiloft er lange tijd niet van. Mevrouw Vogel verloor een ongeboren kindje, kreeg in 2019 een tweeling en onderging meerdere operaties nadat gebleken is dat zij de drager is van het BRCA1-gemmutatie. Dat is een drager van het gen voor een grote kans op borst- en eierstokkanker. Mevrouw Vogel liet daarom haar borsten en eierstokken verwijderen.
0: Ja.
1: Excuus.
0: Ik snap dat je dan geen zin hebt in een bruiloft.
1: Ik snap dat je negen jaar lang denkt, zoek het allemaal maar lekker uit. Het spijt me echt.
0: We waren iets te snel.
1: Oké.
0: Voordat we mailtjes gaan krijgen van het management. Ik denk,
1: precies. Dus, en ik heb net gezien wie het was. Het is de actrice van Verliefd op Ibiza. En ik hou van haar.
0: Leuk. Ja.
1: Zij is fantastisch. Dus het spijt me heel erg. Volgende keer zou ik verder lezen dan dat mijn neus lang is.
0: Ik wil een nieuwe jingle.
1: Ja.
0: Rectificatienieuws. Ja, gaan we doen.
1: Oké, sorry. Heel veel plezier samen. Veel plezier op de bruiloft. Kusjes van mij. Doei.
0: Ja, van de week. Ja, dat was even, ik moet even inleiden. Dit liedje is ook heel, heel leuk.
2: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas.
0: Nou, dat kon dus niet, want de bewoners van de Brennerpas bij Gries aan Brenner, die waren het zat dat er zoveel verkeersdrukte door de pas heen ging, dat ze het van de week hebben geblokkeerd, de hele pas. Dus als je naar Italië wilde, had je een probleempje.
1: Huh? Ja. Ze hebben gewoon de hele weg afgesloten.
0: Ja, zijn daar een feestje gaan houden, dansen.
1: Oh, maar niet voor altijd?
0: Nee, gewoon voor nu, voor een dagje. Gewoon dat ze gek werden van het verkeer.
1: Nou, lekker toch?
0: Nou, dus we het even niet naar Italië rijden. Zometeen, de Gen Z versus Millennial quiz. Ik ben heel erg benieuwd hoe ver...

0: Radio met Patrick en zo.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers voor me. Gewoon.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Okay, let's go.
1: Ja, je was lekker mee rappen.
2: Ja, ik ken het helemaal niet tegen. Ik ken het helemaal uit mijn hoofd.
1: Lekker hoor.
2: Het nummer Reunie van Snelle. En over reunie gesproken. Gisteren heeft de leukste reunie van heel Edam plaatsgevonden. In de Prinsenbar. Dat was de reunie van de jaren 1960 tot en met 2000. Of tot 2000. En alle oud-gasten, oud-personeel, die waren allemaal in de Prinsenbar voor een reunie.
1: Een reunietje, gezellig.
2: En ik heb daarbij mogen werken en het was fantastisch.
1: Gezellige party.
2: Ja, mijn moeder met een goede vriend van haar, die hebben dat geregeld, georganiseerd. Met Facebook een hele groep aangemaakt. En het is boven verwachtingen heeft het plaatsgevonden.
1: Nou, mooi.
2: Ja, het was echt heel leuk. En over andere reunies.
1: Ja, een stuk of drie reunies, zei je.
2: Ja, volgende week is de reunie van The Bachelorette op Videoland. En ergens aankomende week is er ook de reunie van Temptation Island op Prime Video.
1: Ik ben heel erg benieuwd.
2: Het
1: loopt nog ergens achter volgens jou.
2: Klopt, heel erg zelfs.
1: Ja, ik zit er nog bij dat ze sneaky het strand op gingen.
2: Ja.
1: En als crew had ik dan de volgende dag camera's naar geplaatst. Maar dat hebben hun dus niet gedaan.
2: Nee, ja, misschien mag dat wel niet, hè?
1: Nee, mag ook niet van het strand op. We moeten in die villa blijven.
2: Ja, zo is het. Ja.
1: Ja. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd hoe het afloopt.
2: Ik ben heel erg benieuwd naar de reunies. Maar de reunie van gisteren was in ieder geval geslaagd.
1: Oké.
2: Nu deze twee nog.
1: En wat nog in die andere, toch? Uit Bachelorette had je verteld. Ja. Wakker blijven, Patrick.
2: Was ook leuk.
1: Nou, echt mooi.
2: Ja.
1: We gaan naar de quiz.
2: Oh, de Gen Z patatgeneratie quiz.
1: Ja.
2: Gen Z vs millennial.
1: Ik ben heel erg benieuwd.
2: Kom maar door.
1: Hoe ver we deze week gaan komen. Even goed en fout erbij. Ja, komt ie aan. Wie is er geen VJ geweest bij TMF? Weet je wat een VJ is?
2: Nee.
1: Een videojockey. In plaats van een DJ.
2: Oké. Okay.
1: Dus wie heeft er niet gepresenteerd bij TMF? Miljuska Witsenhausen op A. B. Tooske Ragas, maar toen heette ze nog Tooske Breugem. Of C. Bo van Erfendorens.
2: Bo.
1: Bo. C.
2: Ja, Bo.
1: Ha. Lekker bezig.
2: Waarom weet ik dit? Geen idee.
1: Geen idee. Nou, je kan het maar weten. Op 11 december 1992 werd Radio 538 opgericht. Maar hoe kwamen ze nou op die naam? A. 538 was de golflengte van Radio Veronica in de jaren 70. B. 5 plus 3 is 8. Een van de oprichters was namelijk ook docent rekenen. Of C. Het waren de leeftijden van de kinderen van de oprichters.
2: Oeh. Wat was die eerste ook weer?
1: De golflengte van Veronica in de jaren 70.
2: Nou, dat lijkt me niet. Doe maar leeftijd van hun. Nee, want zo oud zijn die mannen nog helemaal niet.
1: Dat weet ik niet. Toen waren ze nog een stuk jonger, denk ik.
2: Ja, nee, want die hebben volgens mij nu redelijk jonge kinderen. Doe maar die. Wacht, leeftijden of rekendocent? Nee, dat zal toch niet.
1: Dus A, die golflengte. B, dus 5 plus 3 is 8. Want een van de oprichters was. Zo, moeilijk woord, hè? Docent rekenen.
2: Ja, maar dan kan je ook 1, 2, 3 doen. Of 4, 5, 9. Ja.
1: Nee,
2: waarom doe je dan
1: niet leuk.
2: 5, 3, 8? Dat klinkt niet leuk. Klinkt niet leuk. Nee, zo.
1: Radio 1, 2, 3. Hallo, goedemiddag.
2: Nee, doe maar die eerste. Met die golflengte van Veronica.
1: De jaren 70.
2: Nou,
1: lekker bezig. Flevoland. We gaan naar Flevoland. Is de jongste provincie van ons land. Maar sinds wanneer is Flevoland een provincie? A. 1 januari 1988. B. 1 januari 1986. Of C. 1 januari 1990. Het is in ieder geval op 1 januari.
2: Wil je alleen die jaargetallen nog eens opnoemen?
1: 1988.
2: Ja.
1: 86. Of 1990?
2: 88, 86 of 90? 88, 86. Wat maken die twee jaar nou voor verschil?
1: Ja. Ze moeten een keer provincie worden.
2: Ja, doe dan maar 88. 86.
1: 88, 86.
2: Eén van die twee. Dan is het 90. Nee, doe maar. Ja. Is het 90? Je zei ja.
1: Ja. Nee, ik zeg niks.
2: Oh, is het 90? Doe maar 90.
1: Dan. Doe maar 90. Oké, voor de win. Antwoord 90.
2: Ah, wat ja, was maar, het?
1: 86.
2: Shit.
1: Ja.
2: Oh, mag ik niet zeggen. Sommige.
1: Nou, dat mag wel.
2: Chips.
1: Nou, tot zover.
2: Ik had het goed voorspeld.
1: Ja, jij zei 2 van 3.
2: Ik zei 2 van de 3. Nou. Ja,
1: dus dan kunnen we eens eventjes de score bijwerken. Dat worden dan 13 punten uit... ik heb geen... 18... 21 vragen.
2: 121.
1: Ja. Lekker.
2: Wat goed van mij.
1: Lekker bezig.
2: Ik had het goed voorspeld. Goede zelfkennis.
1: Ja. Volgende ronde gaan we weer verder. Oh, deze. Oh,

0: Cheerio! Ja, het is wel lekker. Ik denk dat deze heel veel... Ja, ik zie jou, Suzanne, opeens van wat gaat hij nou in godsnaam doen? Maar ik denk dat er heel veel mensen dit gewoon met de kermis lekker gaan draaien.
1: Ja, zeker. Dit
0: maar
1: is een goed
0: nummer. Waarom is dit opeens... Als het nu opeens deze week staat hij overal op nummer 1, hè? Maar een maand geleden... 2 weken geleden dat ik deze voor het eerst gedraaid bij ons op de radio. Toen zei ik van, nou, ik ben niet zo van Cheerio. Mm-hmm. Maar ik vind hem eigenlijk wel leuk in de DJ Larita mix.
1: Ja.
0: En die wordt heel veel op de socials gebruikt.
1: TikTok.
0: Zelfs door Roxy Dekker en zo. Ja.
1: Maar daar ken ik hem ook van. Het origineel ken ik niet.
0: Deze kende je niet, het origineel. Nee. Dit is dus Justine. Maar heel veel mensen kunnen we waarschijnlijk als deze.

0: Had hij even lekker door?
1: Veel leukerder.
0: Ja, veel leukerder ook.
1: Leukerder.
0: Ik zal eens even Larita een berichtje sturen of ze een keer langskomt met deze
1: jij
0: versie. Ja, ze woont niet ver uit de buurt. Dus,
1: waar woont ze dan?
0: Volgens mij uit Hoorn of zo. Of Amstelveen.
1: Oh.
0: Die kant op.
1: Nou, in dat geval.
0: Binnenkort in de studio.

0: Lekker tot het eind ook. Ja, het berichtje is gestuurd naar Larita. Ik ben benieuwd of ze erop reageert. Normaal staat best wel snel met reacties.
1: Zou mij benieuwen.
0: Zou mij benieuwen, gezellig.
1: Zou mij benieuwen.
0: We gaan eens eventjes,
1: door.
0: We gaan even op de weg kijken.
1: Eerst. Oh, we gaan eerst naar de weg. Naar het weg.
0: Of wil je naar de weg? Nee, we doen eerst het weer.
1: We gaan eerst naar het weer.
0: Weg moet geüpdate worden.
1: We gaan eerst
0: hoe is het met de paraplu's?
1: De weer.
0: Wanneer kunnen die uit de kast?
1: De weer.
0: Het weer.
1: Het weer. Vanavond verlaten de buien het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen start vrij zonnig, later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komen er buien voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden en bij zwakke tot matige westerwind. Het weer van de komende dagen, dan zitten we op dinsdag 2 juni, worden er veel buien verwacht. Een lage drukgebied met kern boven Schotland brengt dinsdag veel buien mee naar Nederland. Vooral in de middag is kans op pittige exemplaren met onweer en veel regen. Tussendoor is er af en toe zon bij een matig aan zee soms vrij krachtige zuidwesterwind. Het wordt 19 graden en in het westen zo'n 22 graden in het oosten van het land.
0: Nou, lekker.
1: Nou.
0: Laagjes, mensen, laagjes.
1: Altijd laagjes, ja. Altijd die laagjes.
0: Hoe is het dan met de weg? Nou, het is aardig druk aan het worden op deze zondagmiddag. Op de A1 een vertraging tussen Muidenberg en Watergraafsmeer. Een kwartier. Op de A1 vanaf Hoevelaken richting Barneveld 40 minuten. En op de A2 tussen Holendrecht en Amstel, dus daar je maar 5 minuutjes vertraging. Op de A4 tussen de Schipholtunnel en de Nieuwe Meer een vertraging van een kwartier. En op de A9 tussen Akersloot en Heerdegewaard een minuutje of 5. Hebben we ook nog flitsers? Jawel, ze zijn verplaatst. Ze staan nu op de A10.

0: Ik ben ook helemaal happy. Nu media is weer voorbij geweest. En dan gaan we nog meer leuk happy nieuws doen.
1: Happy baby nieuws.
0: Happy baby nieuws. Nou, kom op met die baby. Het zegt of ik hier voor de eerst ben. Ja, nou, dan komen ze aan. Schrijf even mee voor thuis. Dus denk ik, wie heeft een baby gekregen? Het gaat om Nicola Roberts. Zij heeft haar eerste kindje gekregen. Zij zingt in Girls Aloud. En zij heeft het bekendgemaakt dat haar dochtertje na 38 weken gezond en tevreden is geboren. Ze deelt niet hoe het kindje heet. Nou, dan gaan we door naar de volgende. Dat is Jennifer Hofman. Zij is ook bevallen van een dochtertje. En haar kindje heet Holly. En dat is ook leuk nieuws. Dan gaan we naar presentatrice Hila Noordzij. Zij is bevallen van een zoontje. Samen met haar man Wouter. Ook hun eerste kindje. En tot slot nog...
1: Die heet Joan, trouwens.
0: Wie? Van Hila?
1: Ja.
0: Oké, leuk. En dan tot slot Kei Gorgels en Jessie Jesfuik. Die zijn opnieuw ouders geworden. Die hadden al een kindje en nu dan de tweede. En dat is ook een zoontje en die heet Xandro Rio. Nou.
1: Dan heb je zelf zulke Hollandse namen met Kai en Jessie. En dan heet je kind Xandro.
0: Xandro. Ik weet niet hoe het andere kind dan heet.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Zou wel apart zijn dan.
1: Xavier. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Xavier en Xandro.
0: Dat is wel leuk om allebei met een X te doen dan.
1: Jammer.
0: Dat vind ik ze wel weer creatief.
1: Gefeliciteerd met jullie kindjes.
0: Tot zover de baby's. Dan hebben we nog boyband nieuws.
1: Dat is mijn pakje aan. Een tijdje geleden ben ik naar de boyband reunie van Main Street geweest.
0: Ja.
1: En daar was in de, hoe heet zo'n bijprogramma, zeg maar. Gastzangers komen, zeg maar. En Kai van de band Be Brave kwam
0: niet
1: daar.
0: Niet Kai Gorgels, toch?
1: Nee, Kai van Be Brave. Die kwam daar. Kai van der Voort, kwam daar. En toen was er ook al duidelijk dat Be Brave nu een reunie gaat doen. Alleen is er één dingetje, want hun zijn met z'n vijven. Alleen komt één van de vijf... Al sla je me dood wie het is, ik heb geen idee. Die komt niet, maar dat komt omdat hij het eigenlijk nooit leuk heeft gevonden.
0: Oh.
1: Tijdens de boyband zelf, dat hij erin zat, vond hij het niet leuk. De aandacht erna vond hij niet leuk. De aandacht tijdens dat hij het was, vond hij niet leuk.
0: Zijn dus, niet door... Oh ja, zijn ooit door X-Factor...
1: Ja,
0: bij elkaar gekomen, hè?
1: Dat kan wel.
0: Ja,
1: dat
0: in 2013.
1: Ja, dat
0: in de finale van X Factor.
1: Ja, ik zie het staan inderdaad.
0: Ja, ja.
1: Met hun grootste hit One Night Stand. Ja. Nou,
0: alleen... Mocht je erheen willen, wanneer is het?
1: Het is, dat moet je even... Oh, volgend jaar op 8 mei.
0: Ja, goed zo. Maar de kaarten zijn al in de verkoop gegaan sinds afgelopen woensdag.
1: Ja, die kan je al lang al kopen, ja. Dus vanaf 27 mei om 12 uur kon je die al kopen.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: En het is in AFAS Live in Amsterdam.
0: Nou, mooi.
1: Helemaal leuk. Ik hou van die boybands, ik vind het fantastisch. Dat is One Direction, die moet ook bij elkaar komen.
0: Iedereen komt weer terug.
1: Ja, maar bij One Direction is er één dooie, dus dat wordt lastig.
0: Nee, oké.
1: Eén dooie klinkt ook
0: leuk. Voor ze, voor Be Brave.
1: Helemaal leuk. Ga je kaart kopen.
2: Nee. Dames en heren, dit is de nieuwe Patrick's Choice van deze week.
0: Ja, en dat is dan de winnaar van een andere talentenjacht. De Voice of Holland dit jaar. Natuurlijk team Suus en Freek.
1: Oh ja,
0: Suus en Freek hebben trouwens een tegel gekregen, hè, voor het Gelredom. Voor 10 uitverkochte shows.
1: Ja.
0: Dus dat hebben ze van de week onthuld. En volgens mij zijn hun er ook na dit weekend vanaf. En op elke concertje of elke avond die ze doen, zien ze er echt gewoon supergoed en leuk en vrolijk uit. En,
1: Sef, hun kindje, die was toch ook bij?
0: Ja, hij was er achter het scherm een paar keer bij, maar niet op het podium wat ze zouden beloofd hadden. Nee, maar dat hebben ze niet gedaan.
1: Omdat? Ze kwamen erachter dat het toch niet heel handig was?
0: Nee, okay. Toch maar niet.
1: Ja.
0: Maar hun pipiel dus, Ruben Hille, die scoort ook de pannen van het dak met zijn 20 seconds. Ik volg zijn zus, want zijn zus heeft hem opgegeven.
1: Nee joh.
0: Ja, voor het programma, want hij zingt al in de regio waar jouw Adonis vandaan kwam, uit die buurt.
1: Adonis, houd ja, op met haar.
0: Uit die regio is hij al erg bekend met zijn zus. In een band, in een rockband.
1: In Almelo.
0: In een boerenrockband zitten hun. Dus haar zusje heeft hem opgegeven. En nou is hij dus gewoon. En dan zit zus nou foto's te posten.
1: Wat
0: van
1: leuk.
0: Een optreden dat broer moet optreden op het podium.
1: Ach,
0: zij is
1: lief.
0: Super fan van Suzanne Freek. En ze is nou heel jaloers dat haar broer optreedt met Suzanne Freek.
1: Oh, wat schattig.
0: Ja, dus. Ja, en binnenkort wordt Ruben Oom trouwens over baby's gesproken. Want zij is zwanger.
1: Oh, jeetje.
0: Ja.
1: Oké, nou.
0: Nou, de Patrick's Choice voor deze week. Dus Ruben Hillen en Twente.

0: Sour by Jan Smit, samen met Chris Cross Amsterdam en Frans Bauer. En Frans Bauer staat tijdens de Volendammer kermis op het Slobbeland.
1: Oh.
0: Mart Hoogkamer trouwens ook. En volgens mij ook Robert van Hemert.
1: Doe maar.
0: Nou, dit zijn even goede namen.
1: Nou, toch.
0: Ik zag er over die DJ Larita die alles upgrade. Ze hebben deze trouwens ook geupgrade. Klinkt ook meteen anders.

0: Ja.
1: Yes.
0: Dus. Ooit is bij jou een keer op school geweest, de Kids Top 20. Hoe lang is het geleden?
1: Nou, ik ben nu 19. Ik zat toen op de 9. Basisschool. Ja, ik kan best dat ik 9 was. 9 of 10.
0: Met Monique Smit, hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou, daar hebben heel veel presentatrices dat gedaan. Ook onder andere Kim Lian.
1: Ja.
0: Het programma is van de buis afgehaald vanwege bezuinigingen. Maar nu komt het opeens terug in een nieuw jasje. En wat is het nieuwe jasje dan? Ze gaan uitzendingen maken op TikTok. En dan niet met een influencer of zo. Iemand die dat kan. Maar AI.
1: Verschrikkelijk.
0: En dan krijg je...
1: Zonde van het geld.
0: Ja.
1: Bezuinigen dan maar.
0: Jess heet ze of Tess heet ze. En dan krijg je dus... Yes heet ze.
1: Iemand zegt ook, hoe vinden jullie zelf dat het gaat? Ja.
0: Maar qua stem, het klinkt wel... Dat doet hij weer niet.
1: De stem klinkt op zich wel echt. Maar dat is ook gewoon ingesproken dan.
2: Ja. De Kids Top 20 is terug. Vanaf vandaag zie je op ons TikTok-kanaal alles over jouw favoriete muziek en artiesten. Wil je niks missen?
0: Als ik dit zou weten, zou ik denken dat ze van... ze hebben weer een leuke presentatrice ergens vandaan gehaald.
1: Ja.
0: Maar ik vind het wel slecht voor kinderen.
1: Als je alleen de stem hoort, maar als je naar haar kijkt... dan zie je die mond helemaal niet bewegen met wat ze zegt. Mm. Dus Leon, die dat geplaatst heeft, het gaat even niet met ze, denk ik. Nee. Wat een verschrikkelijk idee is
0: dit. De voorgaande presentatrices waren allemaal verbaasd.
1: Ja, maar dit is gewoon iets van een of andere boomeractie die mee wilt gaan met de tijd. En dan dit bedenkt en op TikTok zet.
0: Ja.
1: Ja, even serieus. Dit is echt
0: de kinderen, de Gen Z, of wat is er nog na jou dan?
1: Ik weet het niet.
0: Die kinderen zitten allemaal natuurlijk op TikTok te swipen. Dus
1: ja, maar al die
0: ouders...
1: Ik snap
0: het wel, maar doe dat dan gewoon met een influencer.
1: Ja, maar al die ouders die huilen omdat hun kinderen te veel op hun iPadje zitten naar TikTok te kijken. En dan gaan ze dit op TikTok plaatsen met een AI-figuur erop.
0: Ja, nee, het is niet...
1: Sorry hoor,
0: nee,
1: maar
0: niet
1: dan
0: goed.
1: Gaat het echt even niet, nee.
0: Nee, nee.
1: Wat is dit?
0: Tot zover de mening van Susanne.
1: Sorry, was niet om gevraagd, maar dit is
0: wel
1: heel
0: goed. Oké, dat is goed. Zometeen...
1: Ik wil het ook wel doen, hè? Als mensen dit horen, die hierover gaan.
0: Jij wil wel de Kids Top 20 doen.
1: Dan kan je mij vervangen voor de AI Jazz.
0: We zullen even een sollicitatievideo sturen.
1: Hit me up.
0: Ja. Zometeen de vraag van de week moeten we doen. Die doen we dan na Kim Lian.
1: Ja.
0: Een van de ex-presentatrices van de Kids Top 20.
1: Ja.

0: Kim Lian, toen nog presentatrice van de Kids op 20.
1: Ja.
0: En zo aan het einde van de show de vraag van de week. Aan GPT was het deze week. Hij komt bij mij vandaan.
1: Ja.
0: Ik moest hem stellen zoals ik hem getypt had, hè, zei jij.
1: Ja.
0: Oké. De vraag was, heeft de kleur van je auto invloed of er vogels op schijten?
1: Amen.
0: Dat was mijn vraag. Ik was benieuwd. Het antwoord is ja. Er zijn aanwijzingen dat de kleur van de auto invloed kan hebben op hoe vaak vogels erop poepen. Hij corrigeert mij wel. Maar het effect is waarschijnlijk kleiner dan veel mensen denken. Nou, dan komt er even een hele korte uitleg. Witte en lichte auto's vallen sterker op vanuit de lucht. En de reflectie en glans van de auto kan dan weer lijken op een wateroppervlak. Dus hun denken dat ze boven het water poepen. En warmte. Donkere auto's worden warmer. En sommige vogels vermijden dat juist. Dus als je een warme auto hebt, word je dat niet. En de omgeving heeft invloed. Bijvoorbeeld parkeren onder bomen, nabij lantaarnpalen of kabels, bij water of voedselbronnen of in meeuw- en duivenrijke gebieden.
1: Ja, maar even serieus. Denk je echt dat een vogel zo erg bezig is met op welk moment hij of zij zijn behoefte gaat lozen?
0: Misschien dat ze ook gewoon bij een wasstraat zitten te wachten. En dan kom je uit de wasstraat en hoppa, kun je nog een keer door je straat.
1: Want vogels denken daarover na. Ja. Nou, dat denk ik niet.
0: Kijk, hem nu zo'n mooie schone auto hebben op die zondag. Kom op met z'n allen.
1: Nou, kijk, bij bomen kan ik nog wel begrijpen, want daar leven vogels in. Maar als jouw auto rood is en of een vogel kijkt ook echt niet vanuit de lucht van, oh, ik zie nu wit onder mij. Nou, dan kan.
0: Maar wit is wel de meest favoriete doelwit volgens GPT.
1: Ja, maar dat komt niet omdat het een witte auto is. Dat is gewoon.
0: Ik heb een blauwe, maar dat duurt ook onder.
1: En hoeveel scheidt ze daarop?
0: Ligt eraan waar die staat inderdaad.
1: Dat
0: heel vaak onder die boom.
1: Ligt eraan waar die staat.
0: Maar goed, ik was benieuwd. Tot zover het antwoord van GPT.
1: Het is oké.
0: We doen elke week vanaf nu dus de vraag van de week. Ik ben benieuwd dat we volgende keer mee gaan komen.
1: Ik vind het
0: nou
1: wel een leuk onderwerp.
0: Ja, ik ook. Tot zover deze week. De laatste van mei. Volgende week zitten we in juni. Ik moet alleen even kijken wanneer we kunnen. Want het is een drukke maand.
1: Ja.
0: Nou.
1: En alleen ik word lastig. Ja. Als mensen dat willen, laat het vooral weten.
0: Moeten ze dan alleen?
1: Of
0: ik ben heel erg benieuwd. Ga ik zeker kijken.
1: Ja, oké. Okay, mensen, als jullie dat willen horen, laat het weten. Dan ga ik mijn best daarvoor doen.
0: Ja.
1: Nou. En dan horen jullie wel 2 uur lang alleen mij. Ik weet niet of je daar per se blij van wordt. Nou, Patrick schudt al keihard nee. Ik denk niet dat het wat gaat worden. Maar laat het vooral weten.
0: Nou. Oh, ze gaat al zingen.
1: Oh, doei allemaal.
0: Tot de volgende keer.
1: Fijne week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Yo, gozer, wat doe jij nou? Gooi je nou net een plastic statiegeldflesje weg?
6: Ja. Oh.
7: Wat doe jij? Kleine plastic statiegeldflesjes gooi je toch niet weg? Die leveren we in. Beter voor het milieu en je krijgt je statiegeld terug. Kleine plastic statiegeldflesjes, lever ze in.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.

0: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen.
1: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dat waren de lekkere klanken van Beef.
1: Just like you.
0: Ja, dat geeft toch wel een beetje een ander randje aan het lome zomerse weer. Het is dan wel warm, maar ja, de zon laat zich niet altijd zien. En dat soms weer wel. Nou goed, je wordt in ieder geval gewoon wat lomer, wat slomer met dit weer. En alles gaat gewoon op een ja, rustiger tempo. Gewoon lekker relaxed. Ja, ik zit hier nu weer in de studio klaar voor jou met een uurtje Joyce's Jukebox. Ik moet wel zeggen dat het hier even iets frisser is dan ik verwacht had. Want ja, buiten op de fiets kon ik rustig in mijn korte broek geen mouwen en niks aan de hand. Maar hier in de studio is het wel een stukje kouder dan verwacht eigenlijk. Maar dat maakt niet uit, want het houdt me goed wakker, zodat ik op kan letten wat ik voor jou draai. Nou, heb ik natuurlijk weer een heerlijke lijst voor jou. We zijn begonnen met Beef. The Cats komen langs. Nina Simone, Jennifer Lopez. Zoveel, nog veel, er eigenlijk veel om op te noemen. Laten we gewoon samen genieten dit uurtje. En dan gaan we nu naar eentje luisteren die al wat ouder is, maar nog steeds gewoon een heel vrolijk nummer is. Het is er eentje van René Vroger die samen ging werken met Het Goede Doel. En daar kwam het volgende nummer uitrollen.

Malocco met Sing It Back en daarvoor Rise Up van Yves LaRocque. Ja, en dan wil ik het heel eventjes over iets hebben wat volgende week zondag gebeuren gaat. Is misschien een idee als jij A, een lekker fietstochtje wil hebben en B, misschien het goede doel ook nog wilde steunen. Volgende week zondag, dus de 7e, is de Amuse Tour aan het water. Dit is dus een fietstocht rond de Gouwzee met allemaal amuses, dus lekkere hapjes, drankjes en live muziek. Er is ook een boottocht in tussen Volendam en Marken. En alle restaurants, de bedrijven en alle muzikanten die daaraan meewerken, die doen dat ook allemaal belangeloos. En dan gaat dus de gehele opbrengst naar het Huis aan het Water. Ja, en voor wie dat dan niet kent, is het Huis aan het Water biedt dus allerlei vormen van ondersteuning voor mensen om te leren omgaan met de diagnose kanker. Ja, en de gevolgen van daar natuurlijk. Nou, de route zelf is 25 tot 30 kilometer. En er zijn 3 verschillende routes met verschillende startpunten en starttijden dus. De opbrengst voor het Huis aan het Water is gewoon voor workshops die ze organiseren voor mensen met kanker. Maar ook hun nabestaanden daarvoor. Of degene die ernaast staan op dit moment. Ja, en met die bijeenkomsten ondersteunen zij dan weer mensen met kanker. En degene die naast hun staan voor het leven, ja, met en na en tijdens kanker gewoon. Dus het is echt geheel en al goede doel. En daar haal je zelf natuurlijk ook wel weer wat uit. Als je wat informatie wil hebben over het Huis van het Water, kun je dan gaan naar www.stichtinghuisaanhetwater.nl. En wil je nou meer weten over die Amuse aan het Water, zo heet het eigenlijk, de tour, kun je dat vinden op onze website rdvlove.nl. En als je daar nou niet uitkomt, kun je altijd nog Amuse Tour aan het Water 7 juni intypen bij Google. En dan kom je er vanzelf ook wel. Nou, dat was eventjes misschien een tip om wat te doen voor volgende week. Ja, het is natuurlijk al, gaat al snel voorbij. De stichting wil wel zeggen dat ze wel graag het idee hebben, tenminste ze hebben het idee dat het misschien nog wel hard kan gaan en dat het wel handig is om hem van tevoren je in te schrijven. Nou, voor nu gaan wij in ieder geval verder. Straks Jennifer Lopez met If You Had My Love. Maar nu eerst Jason Derulo en Adam Levine met Lifestyle. Jason.

0: Jennifer Lopez met If You Had My Love. Ja, in gaat natuurlijk over liefde. Maar zij stelt daar natuurlijk wel voorwaarden aan in dit nummer. Vertrouwen, natuurlijk eerlijkheid en zeker geen spelletjes. Nou, dat is natuurlijk best verstandig. En dit nummer uit 1999 werd haar grote doorbraak als zangeres. En stond echt wekenlang bovenaan de hitlijsten. Ja, en dan gaan we even fast forward naar nu met Alex Warren. En hij klinkt een stuk zekerder van zijn zaak. Wederom een nummer over liefde, maar een hele andere insteek. Carry You Home schreef hij oorspronkelijk als een liefdeslied voor zijn vrouw. Het is een nummer voor dat elkaar het draait om elkaar voor te zijn, wat er ook gebeurt. Dus we gaan eigenlijk van een nummer van de vraag van verdien jij wel mijn liefde, naar de belofte, ik draag je naar huis als dat nodig is. Nou, als dat niet een prachtige dualiteit is in de liefde, weet ik het ook niet. Hier is Alex Warren met Carry You Home.
1: Wow.

0: Summer of 69, Bryan Adams. En daarvoor Christina Aguilera met Ginny in a Bottle. En over Summer of 69 gesproken. Vroeger, ja, lieve kijkbuiskindjes, dan had je nog geen Soundhound of andere opzoekliedjes. Eigenlijk niet eens een internetdatabase om liedjes op te zoeken. En mijn moeder, ja, mijn moeder die wilde wel een nummer. En die had een nummer in haar hoofd en die wilde ze op cd hebben. Ja, toen had je die cd's natuurlijk nog. En ik weet dat we toen naar een platenzaak gingen en ze had alleen maar een stukje in haar hoofd en dat kon ze zingen, maar ja, niet heel erg toonvast. Dus ik heb daar zo lang in die platenzaak gestaan met mijn moeder om erachter te komen welk nummer ze bedoelde op welke cd en natuurlijk uiteraard welke artiest. Nou, ik heb echt nog steeds respect voor die kerel die daar stond en die zoveel geduld had om mijn moeder te helpen. Want echt, zelfs ik had er op een gegeven moment genoeg van. Uiteindelijk is het wel gelukt. We kwamen er dus achter dat het Summer of 69 was van Bryan Adams. Maar ja, dat was toen een enorme zoektocht. Gelukkig gaat het nu een stuk sneller en kun je sneller muziek zelf ook vinden. Maar oh, dit staat zo in mijn herinnering gegrift. Ik zie ons nog staan in die plaatszaak. Maar goed. Oké, verder. Ja, dat was even een trip down memory lane. Ik denk, ik deel hem even met je. Het volgende nummer is ook een oudje. En nog ouder dan deze van Bryan Adams. Het is het nummer van Nina Simone met Feeling Good.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

Hey, nou kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft.

zo lang. En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mokka prinsesje op mijn bankje. Stemklankje, voelt nog steeds brood op mijn flankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Net de sterren in de lucht.

Listen to the radio van The Corrs. En daarvoor Alana met Wes. Of niet Alana met Wes, Alana van Wes. Natuurlijk. Ja, en het is maar goed dat ik nu foutjes begin te maken. Want ik moet je helaas mededelen dat het er alweer op zit. Dit uurtje is weer voorbij gevlogen. Ik stap zo meteen weer op mijn fiets en ga naar huis. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En dat het gewoon weer een lekkere lijst was. Ik kreeg in ieder geval genoeg energie ervan. En ik hoop dat ik dat een beetje heb overgebracht. Volgende week zit ik gewoon weer voor jou klaar natuurlijk. Zelfde tijd, zelfde zender. En als jij dan volgende week moet werken, wat er waarschijnlijk dik in zit, sterkte vast. En geniet gewoon nog heel even van dit mini kleine beetje weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
7: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Weet jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig. Later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. of onze social media.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Zukke Zorgen. Met natuurlijk Frans en Klaas voor de techniek. En bij mij aan tafel twee dames die het gaan hebben over het nieuwe koersplan van het SCOF, het Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. En bij mij aan tafel zijn Suzanne en Linda. Goedenavond, dames.
1: Goedenavond. Hi.
0: En we beginnen altijd bij Zukke Zorgen met de eerste vraag. En dat is vaak ook de lastigste vraag. Wie is Linda?
1: Nou, ik ben Linda Tol en ik ben directeur van de SBO-school De Avonturijn in Volendam.
0: Verliefd, verloofd, getrouwd, huisdieren,
1: ben je er een?
0: Oh, ook erg belangrijk voor onze Volendammer.
1: Ik ben er eentje van Co Tol, van de containers.
0: Kijk, zie je.
1: Ja, vandaar dat ik zei, ik ben een halve Volendammer. Mijn moeder was geen Volendamse. Ik woon samen met Jaak Steur en we hebben één dochter. Die zit inmiddels op het voortgezet onderwijs.
0: Okay, ja. Welkom. Oh, en naast jou zit Suzanne. En wie is Suzanne?
2: Nou, ik ben Suzanne. Ik ben 41 jaar. Ik woon in Volendam. Ik ben getrouwd met Mike. Ik heb zelf 3 kinderen. Ik ben er een van Jan Buijs, een loodgieter. En ik sluit hier vanavond aan als directeur van de Blok Weren.
0: Oké, okay. Nou dames, welkom.
2: Dank u.
0: En want het SCOF wil, die wil verandering, hè? Die willen een nieuwe koers eigenlijk gaan varen. En daar zijn ze al een hele tijd mee bezig. Wat is er de afgelopen jaren al gebeurd? Want dit gaat niet over één dag ijzen.
1: Nee, meestal maak je een koersplan in het onderwijs voor 4 jaar. Dus de afgelopen 4 jaar hebben wij gewerkt aan een koers. Waarbij we eigenlijk al een nieuwe weg hebben ingeslagen. Waarbij we hebben gezegd van nou, scholen mogen hun eigen weg ingaan, mogen zich profileren. En daar zijn we de afgelopen 4 jaar mee bezig geweest.
0: En is dat al een beetje, komt dat al een beetje van de grond?
2: Ja, ik denk het wel. Als je kijkt naar het koersplan wat nu nog in werking is, dan hadden we 3 pijlers. Wereldburgerschap, professionalisering en brede ontwikkeling. En als je kijkt, denk ik dat er mooie stappen zijn gezet. Bijvoorbeeld professionalisering. Veel scholing wordt er gevolgd, waardoor we kwalitatief sterk onderwijs kunnen bieden. Maar ook brede ontwikkeling, dat er meer breder gekeken wordt dan bijvoorbeeld alleen het taal- en rekenonderwijs. Maar ook cultuuronderwijs, gym met vakdocenten. Ja. En natuurlijk het wereldburgerschap, het leven. Het leven leren. En daar zijn mooie stappen al in gemaakt, denk ik.
0: Ja, kunnen jullie daar een voorbeeld van geven? Want ik denk dat de vele ouderen die naar ons programma luisteren, die denken echt van nou, school, dat is gewoon rekenen, taal, lezen. Wat leren ze dan bij wereldburgerschap? Wat voor dingen moet je dan aan denken?
2: Ik zei al, het leven leren. Het omgaan met elkaar. Het omgaan met conflicten. Hoe maak je vrienden? Hoe ga je om met verschillen die er mogen zijn? En als school probeer je daar dan op in te spelen. Op dingen die je ziet, die er gebeuren. Maar ook dingen die in de maatschappij gebeuren. Het journaal bekijken en het daar met elkaar over hebben. De politiek. Dus eigenlijk haal je het stukje wereld de school in.
1: Ja, en daarbij is de school ook echt een oefenplaats. Dus we hebben bijvoorbeeld op alle scholen nu een leerlingenraad.
0: Oh, wat goed.
1: Dat bijvoorbeeld uit elke klas een leerling wordt gekozen. Door de rest van de klas, dus echt op democratische wijze. En die gaan met elkaar één keer in de zoveel tijd zitten. En die mogen meedenken. Bijvoorbeeld, bij mij op school bijvoorbeeld over de inrichting van het schoolplein.
0: Maar de Avonturijn heeft toch een heel leuk schoolplein?
1: Een heel groot schoolplein. Met vooral heel veel stenen en heel veel gras.
0: Ja.
1: En nu gaan we dus kijken of we daar een andere invulling aan kunnen geven.
0: Oh, wat leuk.
1: Waarbij de kinderen hebben aangegeven dat ze vooral natuurlijkere dingen willen. Dus klim- en klautermateriaal. Dus daar gaan we mee aan de slag binnenkort. Ja.
0: Dus je krijgt echt feedback vanuit de kinderen zelf. Dat is natuurlijk wel heel waardevol.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dus dat is dan burgerschap, professionalisering en die brede ontwikkeling. Wat valt daar dan onder? Is dat dan ook weer dat stukje burgerschap, zeg maar, wat daar dan...
1: Ja, maar ook cultuuronderwijs. In Volendam hebben we altijd al een hele mooie...
0: Leuk programma met het museum en de botters, toch?
1: Dat is eigenlijk volgens mij ooit opgezet door Thomas Tol. En vervolgens door Marleen Kras vormgegeven. En dat was altijd een heel mooi programma. Alleen dat was voor alle scholen hetzelfde.
0: Ja.
1: En dan gingen we allemaal in dezelfde periode naar de boerderij. Terwijl de ene school het misschien een maand later over de boerderij had. En een andere school Dus toen hebben we eigenlijk met elkaar gezegd van we willen het meer laten aansluiten op de lessen die we geven in de klas. Zodat het bij de kinderen ook beter blijft hangen, beter beklijft. Dus nu hebben we op elke school een cultuurcoördinator die het eigen programma maakt. Dus
0: okay, als een docent van de school dan? Ja. Of een apart persoon?
1: Nee, een docent van de school die dan dat ernaast als taak heeft. Ja,
2: ja en een stukje muziekonderwijs. Hè?
0: Ja. Ja, juf Linda.
2: Ja, zeker.
1: En juf Marianne.
0: En meester Erwin. Meester Erwin nu zag ik inderdaad.
2: Ja, ja. Ja. Die de muziekonderwijs op dit moment nog verzorgen. Want ook daarin ga je als school zo meteen keuzes maken. Wat past er bij de school? Wat willen wij als school? En ik denk dat dat ook wel, dat nu echt wel het grootste onderwerp is. De keuzes die we maken binnen de school, de eigen keuzes. En dat wel een bepaalde richting is. Ja, ja, ja.
1: Ja, eigenlijk was het eerst altijd, we doen het met z'n allen en allemaal hetzelfde. En de afgelopen 4 jaar hebben we echt wel gekeken van, waar wil je als school jezelf in onderscheiden? En die verschillen worden eigenlijk nu steeds duidelijker.
0: Ja, als ik kijk naar mijn zoon, die zit bijvoorbeeld op de Peterschool en mijn neefje zit op het Kofschip. Dat is een wereld van verschil.
2: Zeker.
0: Ja. Aan hoe het onderwijs wordt aangeboden en wat voor projecten ze hebben.
2: Ja.
0: Dat is wel grappig om te zien dan. Dat ze allebei in de kleuterklas zitten. Kan je dat natuurlijk goed met elkaar vergelijken.
1: Ja, ja.
0: Maar dat soort verschillen ga je dus eigenlijk straks steeds meer zien op scholen.
1: Dat is niet per se het doel, dat we allemaal anders moeten zijn. Maar we hebben wel de ruimte om te kijken wat vinden wij zelf belangrijk en waar willen wij de nadruk op leggen. En dan krijg je verschillen.

0: We hadden het net over of dat scholen zich steeds meer gaan profileren. Maar daarin moeten we natuurlijk wel benadrukken dat elke school nog steeds gewoon kwaliteit biedt. Hè? Het is niet dat de ene school beter is als de andere.
1: Nee, het is met name de basisvakken, dus taal en rekenen. En dat is eigenlijk gewoon op alle scholen dik in orde. Landelijk vergeleken scoren we in Volendam gewoon nog hartstikke goed.
0: Ondanks ons dialect.
1: Ja, ondanks het dialect.
2: Dankzij. Hè?
1: Dankzij. Tweetalig. Ja.
3: Maar die school van jou is toch altijd de beste?
1: Ja, die van mij is altijd net een beetje
0: sowieso. Maar we blokkeren natuurlijk ook. Ja.
1: Nee, maar qua kwaliteit doen we het allemaal goed. Het profileren zit hem echt in of je de nadruk legt op thematisch onderwijs. Of dat je de nadruk legt op cultuur. De Jozefschool is bijvoorbeeld heel erg gericht op jezelf ontwikkelen en ontplooien qua talenten. Zo heeft elke school daarin zijn eigen gezicht.
2: Bij ons is bijvoorbeeld bewegend leren. Staat hoog in het vaandel. Omdat je ziet dat de kinderen toch wel wat meer beweging nodig hebben en veel zitten.
0: Ja.
2: Dus probeer je ook buitenlessen te geven daarin en de omgeving daarin mee te nemen.
0: Dus dan gaan jullie op pad en slootjes scheppen of dat soort dingen. Hoe moet ik dat zien?
2: Je gaat de natuur in. We hebben een voedselbosje aan laten leggen naast de school. Dus daar gaan de kinderen krijgen daar lessen over.
0: Een voedselbosje?
2: Een voedselbosje, ja. Dat is in samenwerking met de gemeente. En daar zijn heel veel planten aangelegd en bomen. De kinderen die hebben die geadopteerd. Dus die zijn echt de verzorger van die planten. En elke plant kun je in principe eten.
0: Oh,
2: daar kun je iets mee. Dat is nu nog in aanleg en in groei. Dus de kinderen verzorgen de plantjes. En dan volgen ze daar lessen over en kunnen ze de natuur in.
0: En straks koken met de
2: ingrediënten.
0: En dan kun
2: je bijvoorbeeld ook op een gegeven moment gaan koken met ingrediënten, inderdaad. Maar bijvoorbeeld ook gewoon eens een keer een rekenles buiten. Of een spellingsles buiten. In estafettevorm. Of het hoeft niet alleen aan een tafel in een klaslokaal. Maar het kan ook in de omgeving. En dat is bijvoorbeeld waar wij op de Blok Weren aandacht aan schenken.
0: En dan hoor ik al die ouderen alweer zeggen, wij moesten vroeger met z'n 50 gewoon in de klas zitten. Stampen, stampen, stampen. Maar stampen is er niet meer bij.
2: Stampen is er soms.
0: Met de tafels en zo.
2: Bijvoorbeeld.
1: Ja, tafels moet je nog steeds
2: automatiseren
1: noemen we dat.
2: Maar dat kan ook springend. Of op een andere wijze dan echt alleen maar het opdreunen van de tafels.
0: Ja.
4: En die borstel waarmee ze dat bord uitveegden, krijg je die niet meer naar je.
0: We hebben een digitaal bord.
1: We hebben digitale borden.
2: Vrij digitaal.
1: We hebben geen krijt.
0: Een afstandsbediening.
2: Een whiteboard-stip.
4: Die krijg je niet meer in je gezicht.
2: Nee, zeker niet. Nee, nee.
1: We mogen ze ook niet meer slaan.
3: Nou, muis.
0: Nee, je mag ze ook niet meer slaan.
2: Nee.
4: Ook niet met je elleboog op de tafel zo.
2: Ook niet.
1: Zelfs
2: dat niet.
0: Ik maar proef een trauma.
1: Ja, dat Frans. Ja, inderdaad.
0: Onverwerkte.
3: Was ook niet het leukste jongetje van de klas.
4: Nou.
3: Of het braafste.
4: Ik was aanwezig.
3: Oké.
2: En dan kreeg je een elleboog op de tafel. En,
4: of een klap met zo'n lineaal of kop. Of een pak met schriften op mijn kop.
3: Jij zat ook op de Tarsicië school, toch?
4: Ja.
3: Jij was toch dat jongetje dat daar altijd op de gang stond?
4: Ja.
3: Oké. Okay.
0: Die.
4: Ja.
0: Oké, dus genoeg ideeën al die al in uitvoering zijn. Maar waar willen jullie dan naartoe?
2: Ja, dat weten we
0: dat
2: nog niet.
0: Dat weten we nog niet.
2: Dat weten we nog niet. We zitten midden in het proces. We hadden natuurlijk de koers. Nou, die loopt ten einde.
0: En maar die gaat nog wel gewoon door, toch? Dat is wel niet
1: die loopt
0: toch?
1: Tot 27. Dus dit schooljaar en begin komend schooljaar loopt dat nog. En dan vanaf januari 2007. Ja, het lastige is, koersplannen lopen per kalenderjaar. En schooljaren lopen halverwege het jaar.
0: Ja.
1: Maar vanaf 27 zouden we dus een nieuw koersplan moeten hebben. Of een strategisch beleidsplan heet dat.
2: Ja.
1: En daarvan hebben we gezegd van we willen dat niet zelf gaan bepalen. We willen eigenlijk weten, wat willen ouders en wat willen kinderen vooral? Dus wat willen de leerlingen?
0: Want die zitten erin.
1: Die zitten daar.
2: Ja, en ook hetgene, we hebben de evaluatiefase gehad. En er zijn hele mooie dingen die al gebeuren en nog in ontwikkeling zijn. En die blijven we echt voortzetten. Zodat we niet een hele nieuwe koers gaan varen of strategie bepalen, maar... Hetgene wat goed gaat,
0: zeg maar.
2: Doorontwikkelen inderdaad. Ja.
0: En zoals wat voor dingen gaan er dan bijvoorbeeld heel goed? Heb je daar een leuk voorbeeld?
2: Hebben we net uitgebreid benoemd.
0: Ja, precies.
1: De talentontwikkeling, dat is echt iets wat we willen voortzetten.
0: Dat gaat echt mee.
1: Ja, dat gaat mee. Wereldburgerschap, maar dat is ook gewoon een maatschappelijke opdracht die we hebben.
2: Ja.
1: professionalisering. We hebben dan ook de SCOF Academy, heet dat. Dus binnen de SCOF hebben we een eigen opleidingscentrum.
0: Voor de docenten?
1: Voor de docenten en de onderwijsassistenten. Ja, dat gaan we ook voortzetten.
0: En dan worden er cursussen aangeboden of e-learnings? Of hoe zit dat in elkaar?
1: Nee, echte cursussen. Dus er worden verschillende mensen uitgenodigd die trainingen geven. En ook voor startende leraren. We echt een inductietraject, heet dat. Dus die worden de eerste 3 jaar dat ze bij ons werken, worden ze begeleid, gecoacht. En die krijgen dan ook opleidingen aangeboden.
0: Ja, wauw.
1: Binnen onze eigen.
2: Ja, daar zijn we ontzettend trots op.
0: Ja. Is dat iets wat of landelijk meer gedaan wordt? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je als beginnend leerkracht daar heel veel uit kunt halen.
2: Ja. Ja, je ziet het landelijk heel veel. Wij zijn een relatief kleine stichting. Dus. Het had wel wat opstartfase. Het zat echt wel in een opstartfase. En dat had wat tijd nodig om daarin te komen. En dat mensen echt wel het platform vonden. Maar je ziet dat dat een hele mooie ontwikkeling is. En je merkt ook en hoort van de leerkrachten dat zeer gewaardeerd wordt. En dat echt wel zijn vruchten afwerpt. Ja. En wat je ook ziet is dat er steeds meer leerkrachten een specialisatiescholing volgen. Dus dat je specialisten in de school krijgt en steeds meer expertise, waardoor je kwaliteit weer neer kunt zetten. Dat zijn hele mooie ontwikkelingen die we zeker voort willen zetten.
1: Ja, bijna elke school heeft nu een taalspecialist, een rekenspecialist, een specialist hoogbegaafdheid. Dus zo ontwikkelen we ons steeds verder.
0: Wat goed. En dat. Maar dan weet je, ik heb gewoon die oudere mensen in mijn achterhoofd. Ja. Hè? Want een taalspecialist, een rekenspecialist, dat zijn jullie toch eigenlijk ook al? Elke leraar is dat toch?
2: Ja, maar als basisschoolleerkracht heb je heel veel verschillende dingen die je moet kennen en aanbieden. Ja. Waardoor je niet echt de diepte in gaat. Dus dan is het nodig om je te specialiseren. Om ook iedereen mee te krijgen en in de nieuwe inzichten mee te nemen. Want dat blijft zich ook steeds doorontwikkelen. Dus dan kun je focus aanbrengen. Omdat het best breed is op de basisschool.
0: Ja, je moet alle vakken bieden. Aardrijkskunde, geschiedenis, alles.
2: Inderdaad.
3: Ja. Maar hoe goed moet je nou kunnen rekenen op een basisschool? Dat gaat toch niet verder dan delen in vermenigvuldigen?
0: Klaas.
3: Nou ja, serieus. Echte formules heb je toch nog niet zo heel veel.
2: Wiskundige formules nog niet, behalve dan voor de hoogbegaafde leerling. Je hebt natuurlijk de basis die je moet geautomatiseerd moet hebben om dan verder te kunnen. Maar goed, er zijn best wel wat kerndoelen die leerlingen aangeboden krijgen. En die ze moeten toch aan een bepaald niveau voldoen. Willen ze uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Dus daar komt best wel wat bij kijken.
3: Okay.
1: Ja, daar zijn landelijke normen voor. Dus zowel voor lezen als voor rekenen zijn er landelijke normen vastgesteld waaraan kinderen moeten voldoen.
3: Ja, dus in groep 8 ga je al een beetje naar die formules toe.
2: Dat kan voor kinderen die daaraan toe zijn en die dat aankunnen. Ja, kun je dat uitbreiden, inderdaad. Ja.
0: Maar die specialisten, moet ik dat? Want ik ben toen op open dagen geweest van scholen. En bijvoorbeeld op de Jozefschool heb je dan dat 1 juffrouw rekenen geeft aan alle groepen. 1 juffrouw geeft taal aan alle groepen. Is dat dan zo'n specialist? Moet ik dat dan zo voor me zien?
2: Dat zou een keuze kunnen zijn van een school.
0: Ja, daar sta je dan weer vrij in.
1: Ja, en zij hebben die keuze gemaakt inderdaad door de groepen bij elkaar te zetten en dan inderdaad door 1 leerkracht de rekenles te geven. Waardoor ze eigenlijk op die manier het anders kunnen organiseren.
0: Want de goeiers kunnen alvast wat verder gaan en de wat slechtere rekenaars die kunnen zich dan weer optrekken aan.
2: Ja, dat noem je meer differentiëren in een groep. Dus je onderwijs afstemmen en dat wordt wel verwacht dat we dat per leerkracht differentiëren. Dus dat je op verschillende niveaus les geeft. Kijkend naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dus dat is niet zozeer de rekenspecialist. Maar dat gaat wel toch wel iets dieper. Dus als een kind echt rekenachterstanden heeft, of dyscalculie bijvoorbeeld, of juist iets meer heeft, of er is een onderzoekje nodig, dan kan de rekenspecialist daar iets in betekenen.
0: Oh ja.
1: Ja, en de specialisten houden ook alle ontwikkelingen bij, want die gaan best wel snel.
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld begrijpend lezen, dat werd op een gegeven moment als vak gegeven met een apart boek.
0: Ja, nou, hoe heet het? Wie dit leest?
1: Ja, nou, we zijn er dus inmiddels achter met wetenschappelijk onderzoek, maar ook door te kijken naar de leerlingen, dat dus achterhaald is, dat dus helemaal niet werkt. Het bleek
0: dat
1: ook dat Nederland,
0: vroeger,
1: dat Nederland het enige land is wat daar een aparte methode voor had.
0: Oh, echt?
2: Voor dus heeft?
1: Maar dan gaan ze dus steeds meer scholen gaan, dus terug naar lezen, gekoppeld aan bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, dus dat je het gaat integreren. En niet meer als apart vak.
0: Dus de rekensom wordt een taalsom, of
1: Ja, dat dan heb je echt, maar dan heb je dus echt wel die specialist nodig die dat team daarin meeneemt en die dat opzet. Ja.
0: Ja, dus dat zuchten van vroeger als wie dit leest weer op tafel kwam, dat was dus eigenlijk wetenschappelijk terecht.
1: Ja. Dat wisten de leerlingen al.
0: Wisten wij al.

0: Welkom terug bij Zulke Zorgen. We zitten hier vanavond met Suzanne Buijs en Linda Tol. En zij zitten hier namens het SCOF. En als u nou een vraag heeft voor deze dames, dan kunt u natuurlijk eventjes appen naar de studio 0299 369916. Ja, jullie vertelden straks al over die evaluatieavonden en die inspiratieavonden die al geweest zijn. Wat kwam daaruit?
1: Nou, de evaluatieavond, dat was vooral met MR, dus de medezeggenschapsraad en de GMR en de Raad van Toezicht.
0: Wat is GMR?
1: Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Okay. Dus dan zit er vanuit elke MR van elke
0: zit
1: school
0: weer, een
1: zit weer samen in de GMR.
0: Okay.
1: En daar hebben we dus vooral het huidige koersplan geëvalueerd. En daar kwamen die dingen uit wat Suzanne net ook aangaf, wat eigenlijk al goed gaat. Daar willen we vooral mee doorgaan. Maar er kwamen ook wel dingen uit die nog gemist worden. En dat was voor ons heel een mooie input om weer verder mee te gaan.
0: Zoals wat dan?
2: Wat ik wel opvallend vond, was dat veel ouders toch wel soms communicatie misten.
0: Vanuit de leerkrachten naar de ouders.
2: Vanuit de leerkrachten,
0: zeg maar.
2: Vanuit scholen. Van wat doen jullie nou eigenlijk? Dat ze van sommige dingen niet op de hoogte zijn, die we wel doen. Dus daar is winst te behalen. Qua
0: communicatie.
2: Communicatie.
0: Moet ik zeggen dat ik dat niet herken? Want ik vind in die Paro-app heb je hebt als ouder heb je dus een app waarin je kan zien. Daar communiceren de leerkrachten in, maar er staan ook vaak foto's in met wat ze gedaan hebben, zodat je dan later aan je kind kan vragen van, goh, hebben jullie vandaag geknipt?

0: dat niet weten? Of nou ja, wat waren er nog meer voor punten? Nou ja, er waren dus meerdere punten die ze zeiden van, nou, dit missen wij. En dan zeiden we van, ja, maar dat doen we al wel. Dus dan
1: is, maar is het dan niet genoeg? Of is nou, het niet of duidelijk dat, dat ja, jullie
2: of
1: dat
2: we communiceren we niet goed? Het niet genoeg uit, nee, misschien. Dat zou kunnen. Dus dat is misschien een onderzoekje waard om te kijken, waar komt dat dan vandaan en hoe kunnen we dat verbeteren? Nou ja, wat kwam er nog meer naar voren? Het stukje wereldburgerschap werd ook wel genoemd. En samenwerkingen, denk ik, met gemeenten en met partners die misschien nog wel beter kunnen.
0: Okay. Ja, met bedrijven.
2: Met bedrijven.
3: Met bedrijven? In de zin van dat je meer, als dat minstens kinderen al weten wat voor bedrijven hier zijn, waar je misschien later zou kunnen werken? Of hoe?
2: Zeker, en wat er gebeurt en wat er nodig is om daar te gaan werken. En wat er allemaal is.
3: Maar is dat aan de basisschool?
0: Ja, we doen het ook al.
3: Ik stel even gewoon kritisch hoor.
0: Ja, volgens mij in groep 7 hebben ze een bezoekdag waarbij de leerlingen dus bedrijven kunnen bezoeken.
3: Okay.
0: Dus dat is er al. En er werd eigenlijk door ouders aangegeven dat dat zo leuk is. Waarom doen we dat niet meer? En dat dus eigenlijk ook een beetje meer de samenwerking zoeken in onze gemeenschap. Dus dat we hebben de scholen, we hebben de bedrijven, we hebben de gemeente. Maar dat ze eigenlijk aangaven van, waarom gaan jullie niet meer samen doen? En dat was voor ons ook een hele mooie om te kijken of we daar iets mee kunnen.
2: Ja, en je zegt op de basisschool al. Maar vergeet niet dat kinderen aan het einde van groep 8 echt een keuze moeten maken voor de middelbare school. En als je de keuze voor bijvoorbeeld een triade, ik noem nu even wat, of een meer HAVO-kant op wil, dan is er ook wel, is het goed om te weten, oké, wat betekent dat dan? En wat heb ik dan nodig als ik bijvoorbeeld in een bedrijf wil werken? En welke mogelijkheden zijn er eigenlijk om te kiezen?
3: Ja.
2: Qua opleiding of qua werk in de gemeente? Of ja, hoe werkt dat? Dus ja, eigenlijk is dat in een bovenbouw van een basisschool goed om daar wat meer kennis in aan te brengen. Ja.
3: Ja. Oké. Okay.
0: Nou, dat was dan de evaluatieavond. Daarna hebben we een inspiratiemoment gehad.
3: Dat was vrij recent, was dat, hè?
0: Ja, dat was 22 april, volgens mij. Ja,
2: klopt.
0: En toen hadden we een gastspreker, dat was Claire Boonstra. Dat is een bekende in onderwijsland. En die heeft eigenlijk ons meegenomen in, wat moet er nou echt in het onderwijs? En welke mogelijkheden heb je?
3: Dus waar kun je echt niet omheen?
0: Ja. Ja.
3: Dat is dan rekenen, taal, dat soort dingen?
0: Of? Ja, en dat blijkt minder te zijn dan wij altijd denken. Dus bijvoorbeeld, zij gaf heel duidelijk aan van alle toetsen wat wij doen. Dus constant maar checken of kinderen de kennis wel hebben. En dat is helemaal niet verplicht. En waarom zou je die kinderen dan zoveel toetsen? Waarom ga je niet meer met ze gewoon aan de slag? En,
3: wat goed.
0: Dus dat was het. Dat waren echt eye-openers van die avond. Ja.
3: Wel grappig, want een paar jaar terug was het echt van, we moeten alles vastleggen, alles moet in verslagen. En nu krabbelen we daar al gelukkig een beetje op terug. Lijkt het. Of zeg ik iets raars?
2: Vastleggen, het is altijd, denk ik, belangrijk om te kijken, wat is het doel? Waarom leggen we het vast? Wat willen we ermee bereiken? Het is natuurlijk wel belangrijk om een leerling te volgen. Zodat zodat je goed kunt inspelen op de behoeften. Maar we zijn soms geneigd om heel veel op het cognitieve te zitten. Dus op de kennis. Terwijl het sociale aspect ook heel groot is. En daar is echt nog wel soms iets nodig. En daar kunnen we ook wel wat meer focus op aanbrengen. En ja, het heeft ons ook wel onze ogen. De bedoeling van de avond, van de inspiratieavond, was ook even om de boel op te schudden.
3: Ja.
2: Om even te wakker te maken. Om misschien ook wel lichtelijk te shockeren. En dat is ook wel gelukt.
3: Ja, waren jullie in shock aan het einde van de avond?
0: Nou, er waren verschillende emoties die avond. Okay. Dus sommigen werden heel enthousiast. Die echt zeiden van, hey, dit geeft mogelijkheden. Maar er waren ook wel mensen die zeiden van, ja, maar doen wij het dan nu allemaal zo fout? Want het gaat toch eigenlijk best wel goed? En dat is ook zo, want nou, wat ik net al zei, we scoren hartstikke goed.
2: Niet alleen scoren, hè?
0: Nee.
2: Kinderen voelen zich veilig op de school, binnen school.
0: Ja. Gaan graag naar plekken. School.
2: We hebben goede leerkrachten, wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven. Dus dat is echt niet. Het is geen goed of fout.
0: Nee.
2: Het is meer
3: anders.
0: Het kan ook anders.
2: Anders en denken over hetgene wat we doen. Waarom doen we het? Waarom maken we bepaalde keuzes? Waarom zitten we met z'n allen in die klas? Waarom bieden we die vakken? Dat we bewust worden van de keuzes die we maken. En het niet doen omdat we het altijd al zo deden. Of omdat we jaren geleden bepaald hebben dat toen
3: dat
2: werkte.
3: Ja. Ja. Ja, want er zijn nieuwe inzichten, nieuwe ontwikkelingen.

0: Ik dan bijvoorbeeld ook wel eens op werkbezoek naar andere scholen die al een nieuwe koers zijn gaan varen.
1: Ja, zeker.
2: Zeker, ja. Ja.
1: Vanuit de SCOF Academy, die ik net ook noemde, worden er reisjes georganiseerd.
0: Ja,
1: ja. Dat. Maar zo is het wel. Vorige keer ook werd er een bus geregeld en dan kun je je inschrijven en dan kun je daar naartoe. Maar er zijn ook scholen die bijvoorbeeld met hun eigen team een school bezoeken. Om dan te kijken hoe zij het aanpakken.
2: Ja, we hebben onlangs een school bezocht in Uitgeest. En die organiseren het anders, het onderwijs. En dat geeft zoveel beeld. En dat je denkt,
0: hoe het er dan uitziet in het echt.
2: Want je hebt vaak, omdat je zo in je eigen praktijk zit. En als leerkracht ook. Je bent dat zo gewend. En je kent het niet anders.
0: Ja.
2: Dus wil je graag zien hoe het dan georganiseerd is op een andere manier. En hoe het ook kan. En dat geeft echt eye-openers.
0: Ja,
2: dat
0: is echt mooi om te zien. Kun je iets over vertellen wat jullie dan gezien hebben in Uitgeest?
2: Nou, wij hebben bijvoorbeeld een school gezien die heeft geen groepen.
0: Okay.
2: Dus die kinderen die komen binnen en die kijken naar een bord. En die hebben dan een bepaalde, hun leeftijdscategorie heeft dan een bepaalde naam. En dan zien ze waar ze starten. Ze hebben vaak een gezamenlijke start.
0: Met dan een bouw, zeg maar. Een bouw,
2: ja, bijvoorbeeld een bouw. En dan hebben ze instructiemomenten. Dus dan hebben ze op bepaalde tijden, dan wordt er gekeken van, nou, wat heeft dat kind op dat moment nodig? En dat is een groepje. En die heeft dan bijvoorbeeld van een bepaalde tijd hebben ze een instructie. En de anderen zijn zelfstandig aan de slag. Of hebben weer een andere les. En dat gaat heel vloeiend in elkaar over. Dus het is niet een klaslokaal. Maar
0: verschillende plekjes waar je kan zitten.
2: Nee, en ook niet leeftijdsgebonden. Dus leeftijden lopen door elkaar heen. Dus dat is toch een hele andere mindset.
0: Maar hoe kom je dan op het eind, zeg maar? Hoe kom je dan, in groep 8?
2: Nou, er zijn geen groepen.
0: Nee, maar uiteindelijk toch van school af.
2: Ja, maar er wordt gekeken naar de leerdoelen. En er wordt lesgegeven op leerdoelniveau. Dus als je een doel behaalt of als je een doel beheerst. En dan kun je verder. Dus dat wordt op een hele andere manier ingericht.
0: Maar dan zou je al eerder kunnen klaar zijn.
2: Dat zou kunnen.
0: Okay.
2: En dan kun je verdiepen, verbreden, verrijken. Of eventueel versnellen, maar dat is de keuze van de school.
0: En van de ouders.
2: En wat er bij
0: ook,
2: het kind past. Ja. Ja. Maar ja,
0: je gaat er helemaal van stralen.
2: Ja,
0: je
2: gaat er
0: echt
2: van stralen. Ja. Dat is ontzettend leuk om te zien. En het biedt zoveel mogelijkheden en het biedt zoveel andere inzichten als je bij een andere school komt kijken. Dus dat is ontzettend leuk om te doen. Ja.
0: Heb jij ook zo ervaren, Linda? Heb jij ook al eens zo'n andere school bezocht, zeg maar?
1: Ja, we hebben wel zo'n andere school bezocht. Maar als SBO-school werkt dat toch weer iets anders.
0: Ja.
1: Wat wij bijvoorbeeld van een andere school hebben afgekeken. Wij hebben 2 jaar terug andere SBO-scholen bezocht. En daar zagen wij dat zij bijvoorbeeld een rustlokaal hadden. Dat noemden ze dan de huiskamer. En dat is dus een ruimte waar leerlingen zich even kunnen terugtrekken.
0: En ze even moeten ontprikkelen, maar.
1: Ja, en daar kunnen ze dan zelf voor kiezen. Of de leerkracht ziet dat ze bijvoorbeeld heel erg overprikkeld raken. En die zegt dan van, nou, ga jij maar even naar
0: de huiskamer.
1: De huiskamer. Bij ons heet het dan de groene steen. Want de avonturijn is een groene steen. En daar kunnen ze dan eventjes 10 minuten tot rust komen. En dan daarna keren ze weer terug naar de klas. En dan kunnen ze gewoon weer deelnemen aan de les. Dus dat is iets wat je dan opdoet op een andere school. Dat is een goed idee. En dat gaan we bij ons ook invoeren.
0: Jullie hadden nog ruimte.
1: We hadden gelukkig toen nog ruimte, ja.

0: Daar zijn we weer bij Zulke Zorgen. Vanavond met het SCOF, Stichting Katholiek Onderwijs Volendam, over de, ja, de nieuwe te bepalen koers die ze gaan varen. Maar jullie doen dit natuurlijk niet met z'n tweeën. Jullie, er is gewoon een stuurgroep die dit allemaal op zich neemt. Hoe zit dat in elkaar? Wie doet wat?
1: We hebben eigenlijk begin dit schooljaar met elkaar gezeten met de directeuren van alle scholen, alle SCOF-scholen. Nou, er moet een nieuwe koers komen. Het koers loopt ten einde. Hoe gaan we dat aanpakken? Wij gaan het niet bedenken. We willen dus dat ouders en leerlingen dit gaan bedenken. Maar hoe gaan we die daar dan bij betrekken? Dus toen zijn we een stuurgroep begonnen. En iedereen mocht zich aanmelden die daarin wilde. Nou, daar zitten directeuren in, intern begeleiders. En die denken eigenlijk mee over het proces. Dus niet over de inhoud.
0: Meer hoe gaan we dit, hoe krijgen we de informatie?
1: Hoe krijgen we die informatie? En ja, daarbinnen hebben we dan weer focusgroepen.
0: En zitten jullie ook zelf in de focusgroep?
1: Ik zit in de focusgroep planning en communicatie. Dus ik heb vooral...
0: Vandaar dat ik jou in
1: contact met Eddy van de NIVO. En de planningen over het hele schooljaar. Daar hou ik me mee bezig met nog twee anderen.
2: En... ik hou me bezig met de evaluatie en planvorming. Dus alle input die we hebben verzameld vanuit de evaluatiefase, vanuit de leerkracht, vanuit de ouders, vanuit de GMR, vanuit alle stakeholders die hebben verzameld. Vanuit leerlingen niet te vergeten, want die hebben we ook natuurlijk gevraagd. Oud-leerlingen hebben we geïnterviewd om te vragen wat zij gemist hebben.
0: Tot hoe ver terug?
2: Dit waren derde en vierdejaars studenten van Don Bosco.
0: Oké. Ja. Dus 4 jaar geleden.
2: En met hen besproken hoe ze hun basisschooltijd hebben beleefd. Maar ook of ze iets gemist hebben in de overgang naar het VO. Of ze ergens tegenaan liepen. Of ze nog tips hebben voor een toekomstschool. Dus eigenlijk hebben we allerlei verschillende belanghebbenden van het onderwijs hebben we zoveel mogelijk geïnterviewd. Op dit moment houden we interviews met eigenlijk allerlei mensen vanuit het dorp.
1: Ondernemers, gemeenten, beleidsmedewerkers.
0: Wat wil je dan bijvoorbeeld van de ondernemers terug hebben?
1: Nou, omdat wij dus op die evaluatie hoorden van je moet meer de bedrijven gaan betrekken. Ja, dan denken wij heel leuk, maar hoe dan? Ja. En willen die bedrijven dat zelf?
0: Zitten die daar wel op te wachten?
1: Ja,
2: dus... ja maar ook... wat vinden zij dat er nodig is aan scholing of vanuit een school wat de leerlingen moeten kennen en kunnen? Iedereen heeft een eigen ingang of
0: belang. Wel.
2: Ja, dus daar zijn we nu mee bezig. Nou, en al die input die verzamelen we, vatten we samen. En vanuit daar zijn we aan het kijken van oké, wat valt erop? Welke onderwerpen komen er naar boven? Dus dat in die fase zitten we nu om alles goed samen te filteren en te kijken van oké, waar leggen we de focus op? En welke onderwerpen komen steeds terug? En die input nemen we dan weer straks mee naar de volgende fase. Ja, in het proces. Dus dat is in de focusgroep waar ik in zit.
1: Ja, en dan hebben we ook een focusgroep die houdt zich dus bezig met het organiseren van die bijeenkomsten.
0: Ja.
1: Dus die hebben 22 april georganiseerd en straks weer 4 juni. En dan hebben we hadden een focusgroep die een 2-daagse heeft georganiseerd voor alle directeuren en intern begeleiders. Dat was eigenlijk de eerste stap die we hebben gedaan om met elkaar te gaan zitten van waar willen we naartoe en hoe willen we dit. En daar kwamen ook eigenlijk die focusgroepen uit. Dus zo proberen we met elkaar dit proces te begeleiden.
0: En wat is nou de... Want in januari 2027 loopt het natuurlijk af. Maar dit gaat door. Dit is niet iets wat dan Kijk, ook afloopt, toch?
1: Nou, ja, we zijn nu die input aan het verzamelen. Dan hebben we straks de zomervakantie. Dan na de zomervakantie is het de bedoeling dat met al die input die we hebben... dat er dus een plan geschreven gaat worden voor de komende 4 jaar. En we hebben eigenlijk ook allemaal met elkaar gezegd...
0: Voor het hele SCOF.
1: Basisonderwijs. Ja. Maar we hebben ook al wel gezegd van misschien is 4 jaar ook gewoon te kort. Ja. We moeten gewoon ook nog verder kijken van waar willen we staan over 10 jaar? Ja. En hoe gaan we daar naartoe werken? Ja. En elk jaar een stapje verder.
0: Ja, want het lijkt, weet je, als je natuurlijk grote veranderingen hebt, tijd nodig. Ja. Dus dan kan je natuurlijk niet zeggen, nou, dat is over echt 2 jaar is het zo.
2: Een doorlopend proces, want het is natuurlijk een plan dat je schrijft. Maar eigenlijk wil je gewoon dat het misschien wel in 10 jaar weggezet wordt. Omdat je bepaalde dingen wel wil bereiken misschien. En dat kan niet in een hele korte tijd. Dus dat is wel een doorlopend proces.
0: Ja. Want als je je onderwijs nou echt gaat aanpassen, dan begint dat al in de kleuters en dan stroomt dat zo door. Dat kun je dan niet, denk ik, nog helemaal in groep 8 gaan inzetten. Van nou, we gaan durven anders doen het laatste jaar. Ik denk niet dat het zo werkt, of wel?
2: Nou ja, dat zou wel kunnen. Dat zou kunnen, dat zou een keuze zijn. Ja. Je kan het vanaf de middenbouw doen, vanaf de onderbouw doen. Ja, dat heeft wel impact natuurlijk. Maar ik denk dat je moet kijken, bereik je dan hetgene wat je wil bereiken ermee? Of is het handiger om juist vanuit de onderbouw te starten?
0: Ja. Dat ze niet anders gewend zijn, zeg maar. Ja.
1: Ja, en eigenlijk bij alles wat we doen, stellen we ons steeds de vraag, waarom doen we dit? En dat is gewoon heel belangrijk om voor ogen te houden. Ja.
0: Maar is dat antwoord niet steeds hetzelfde voor de kinderen?
2: Zeker, maar is hetgene wat we doen altijd het beste voor de kinderen? Is dat wat ze op dat moment nodig hebben, wat er gevraagd wordt? Dus dat is, tuurlijk doe je het altijd voor de kinderen, dat is je basis.
0: Ja.
2: Maar dat gaat dieper. Want je kan het op verschillende manieren doen. Je kan je rekenles op verschillende manieren aanbieden.
0: Ja, zoals je net inderdaad aangaf. Ja. Even een rondje rennen in het park.
2: Inderdaad. Dus ja.
0: Dat is nog genoeg om over te praten. In ieder geval straks in het tweede uur van Zulke Zorgen. Als u nou vragen heeft of aanvullingen. Of bijvoorbeeld zelf een schooltrauma met ons wilt delen. Zo van dat moeten we absoluut niet meer doen. Zoals Frans net al aangaf. Ja, app dan even naar de studio 0299-369916. En hopelijk kunnen deze dames u er dan van verzekeren. Dat dat niet meer terugkomt in het onderwijs. Hebben jullie zelf eigenlijk trauma's van vroeger? Dat je zegt, van, nou dat...
2: Absoluut niet.
0: Wie dit leest dan. Maar.
1: Ja, ik wel hoor.
0: Ja?
1: Het melk drinken. Dat is echt een trauma voor mij.
0: Echt?
1: Dat ik melk moest drinken.
0: Dat hoor je trouwens vaker van mensen.
1: Ik lust nog steeds geen melk.
0: Dat is gewoon verpest na school.
1: Ja.
2: Nee, ik heb geen trauma, maar hetgene wat ik me wel... Als ik terugkijk op mijn basisschooltijd, dan is hetgene... Wat ik me herinner, dat zijn de verhalen en de activiteiten om de lessen heen.
0: Bijzondere
2: die je deed,
0: dingen.
2: De bijzondere dingen die je deed. Maar ook de relatie die je had met de groep. En de veilige sfeer die er hing in de school.
0: Ja. Dus dat is juf en meester.
1: Ja. En de relatie inderdaad met de leerkracht.
0: Ja.
1: Want je weet nog precies bij welke leerkracht je... Thomas Tol was voor mij een hele belangrijke.
0: Meester Thomas.
1: Meester
0: Thomas. Die heb ik ook gehad.
1: Ja.
0: Geweldige man.
1: Ja.
0: Goed, we gaan zo direct even naar het nieuws, het weer. En we zijn rond de klok van 19:15 weer bij u terug. Dus blijf vooral luisteren.

0: nog verkoop.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Nee. Welkom terug bij Sukkerzorg. We hebben natuurlijk weer even een momentje voor het club- en buurthuiswerk. Want er is natuurlijk van alles te doen in deze omgeving. Zo kunt u op maandag en woensdagochtend een koppie doen in de Piëstien in Volendam. Het schijnt heel gezellig te zijn. Er wordt het laatste nieuws wordt daar besproken. Wereldproblemen worden er opgelost. En de nodige grappen en grollen en koffie wordt ook nog koffie gedronken. Op maandag en vrijdagochtend is dat ook te doen in de Singel in Edam. En op donderdagochtend is dat ook te doen in de Jan Platstraat in de huiskamer van de Odeon. Dus zowel in Volendam als in Edam is dat van 10 tot 12. En kom eens gezellig langs voor een lekker koppie en een gezellig praatje. Dan is er natuurlijk ook nog de workshop Stijldansen voor senioren. Hier kunt u anderhalf uur lang uw stijldansvaardigheden weer even oppoetsen. Onder leiding van Robert Bogaert. Dat is op vrijdag 12 juni van 16:30 tot 17:00 in de PX voor €10 per persoon. En dan is er ook nog Goud van Oud, dansen zoals vroeger. Mis jij het om weer, mis jij de dancings en de ouderwetse discotheken? En wil je weer qua muziek terug naar de jaren 50, 60, 70 of 80? Ontmoet dan gelijkgestemde in de PX bij Goud van Oud op vrijdag 18 juni van 17:30 tot 12:30. Entree is gratis. Maar de consumpties zijn natuurlijk wel voor eigen rekening. Dat is dus op vrijdag 18 juni van 17:30 tot 12:30. En neem vooral uw dansschoenen mee.

0: Ja, gelukkig wordt dat geschreeuw, dat wordt niet meer gedaan tegen de tere kinderzieltjes van tegenwoordig, gelukkig. Zoals de meester uit het liedje van Pink Floyd. Welkom terug. We zitten hier vanavond met Suzanne Buijs en Linda Tol van Stichting Katholiek Onderwijs. En we hebben het in het eerste uur gehad eigenlijk over waar het SCOF wil staan. Over 4 jaar en misschien ook wel 10 jaar. En jullie halen je inspiratie eigenlijk nu overal vandaan. Maar ook bij de kinderen zelf.
1: Ja, eigenlijk zijn die het belangrijkst. En we proberen dat op verschillende manieren te doen. Dus we hebben pas een vragenlijst uitgezet. Een soort evaluatie van hoe vind je het onderwijs nu? Vragen ook wat
0: in welke groepen?
1: Hebben hem uitgezet van kleuters tot en met groep 8. En aan de ouders gevraagd om het samen met hun kinderen in te vullen. En we zien echt, nou de meeste zijn wel vanaf groep 4.
0: Dat is een beetje zinnig antwoord bij
1: ingevuld, ja. En maar wel ook tot en met groep 8. En nou, hij is nu door ruim 100 kinderen ingevuld. Dus we kunnen er nog wel meer gebruiken. Dus heb je kinderen of kleinkinderen die hem nog niet hebben ingevuld, vul hem samen in.
0: Hoe kom je daaraan dan?
1: Ouders hebben hem gekregen via Paro of social schools.
0: Op alle scholen
1: hebben dat. Als het goed is, alle scholen hem verstuurd.
2: Ontvangen, ja.
0: Oké. Ja. Ga ik even nog checken in mijn Paro of ik hem nog gemist heb. Want ik heb hem nog niet ingevuld.
1: Oké, nou, ga dat zeker doen. Maar ze mogen dan ook aangeven van hoe ziet jouw droomschool eruit? En wat mis jij en wat zou je heel graag willen? Ja, en daar komen gewoon hele mooie dingen uit.
0: En dan ben ik wel benieuwd wat kinderen, want dat verschilt waarschijnlijk ook wel een beetje per groep.
1: Ja, en ook per school en per kind. Maar er zijn kinderen, je denkt dan van nou een droomschool, dan willen ze vast een glijbaan en een zwembad.
0: En dieren.
1: Maar dat valt eigenlijk wel heel erg mee. Ze geven echt wel aan dat ze goed willen leren rekenen en lezen. Dus dat vinden ze toch wel heel belangrijk. Maar wat vooral heel erg opvalt, is dat ze meer zelf willen bepalen wanneer ze dat doen.
0: Dus heel veel kinderen. Niet meer van we gaan 's ochtends om 9 uur beginnen met rekenen. Dan hebben we pauze, dan hebben we taal.
1: Ja, nee, heel veel kinderen geven eigenlijk aan van ik zou zelf graag willen bepalen wanneer ik wat ga doen. En ook wordt er aangegeven dat ze heel graag samen met een maatje leren. Dus niet alles alleen moeten doen. Dus dat zijn hele mooie dingen waar wij zeker rekening mee willen houden.
0: Ja, dus dat je straks kinderen aan elkaar koppelt die elkaar dan op weg kunnen helpen. Omdat ze verschillende fronten.
1: Ja, dat zou een voorbeeld kunnen zijn.
0: In groepjes werken.
1: Ja.
0: Oké, dus dat zijn wel verrassende dingen. Want ik zou inderdaad ook zeggen van glijbanen.
2: Ja, die komen ook wel terug.
0: Ja, gelukkig. Ja.
2: We kijken natuurlijk naar alle mogelijkheden. Nemen we zeker mee.
1: Nou ja, dieren op school. Er wordt wel inderdaad ook wel aan dat ze meer willen leren over dieren. Maar er waren ook kinderen die geven aan van ik wil meer talen leren. Dus niet alleen maar Engels.
0: Ja,
1: maar op de basisschool al andere talen leren.
0: Spaans of zo, Frans. Ja, maar dat is wel leuk natuurlijk ook als je daar iets mee kunt.
1: Zeg niet dat we dat ook allemaal dan gaan doen. Want dat moet wel passen.
0: Er moet toch wel tijd over zijn.
1: We gaan dat zeker meenemen.
0: Of een soort van keuzevak misschien, dat je dat dan kan kiezen.
2: Ja, dat wordt keuze, dat komt vaak terug.
0: Ja,
2: keuzevrijheid. Keuze. Zelf mogen kiezen wanneer en ook wel wat te doen. Wel binnen kaders natuurlijk.
0: Is dat er ook al niet een beetje? Want ik weet nog van vroeger dat ik op de PABO zat. Dat kinderen dan bijvoorbeeld aan het eind van de week moet alles af zijn. Maar hoe jij dat doet, dat zoek je zelf.
2: Sommige scholen bieden een weektaak aan. Ja. Ja, maar daarin kun je ook weer verschillen van keuze. Soms is het staat de tijd vast, maar misschien kun je eens variëren in tijd of in aanbod of in met wie ze werken, wanneer ze dingen af hebben, waarom ze dingen moeten doen. Er zijn heel veel verschillende manieren.
0: Ja, want het was vroeger natuurlijk zo ingericht dat je in de ochtend had je rekenen, taal, lezen, de belangrijke dingen zeg maar, en in de middag had je de leuke dingen. Maar dat is dan nu, wordt dan misschien iets anders.
1: Ja, wie weet.
2: Ik belangrijk. Die andere dingen zijn ook belangrijk. Maar wat exactere vakken, dus echt de basisvakken, taal, rekenen, die worden wel vaak 's ochtends aangeboden.
0: Omdat je dan nog scherp bent.
2: Bijvoorbeeld, en dan meer richting het thematisch onderwijs, wat wij bijvoorbeeld bieden, ook bij Linda op school. Ja, daar vul je dan meer je middagen mee. En dan bijvoorbeeld zo'n weektaak. Of is een circuit. Of een keuzevak. Of het kan van alles zijn. Dus, maar goed, de inhoud, dat moeten we later bepalen. Maar,
0: eerst inventariseren wat er dan.
1: Ja. Ja, en we hebben het dus met een vragenlijst gedaan. Maar we hebben ook een podcast gemaakt laatst. Dat doet dan Lucia van der Velden, de directeur van het Kofschip. Samen met iemand die dan podcast maakt, Igor. En zij hebben van elke school 1 of 2 leerlingen geïnterviewd. En ja, daar kwamen ook gewoon hele mooie dingen uit. En wat me daar vooral in opviel, was dat leerlingen ook heel duidelijk aangeven dat de relatie met leerkrachten heel belangrijk is. Dus gewoon het gesprekje met je leraar.
0: Ja, dat de leerkracht jou ziet.
1: Ja, ja, eigenlijk ja. Waar we het net over hadden, wat is belangrijk voor jou? Ja, dan noem ik meteen Thomas. Ja, ja. Dat was een leerkracht, die was gewoon belangrijk voor mij. En ik zou niet eens meer weten hoe taal en rekening ging. Ja. Maar ja, dat is dan toch die relatie met de leerkracht. Die is gewoon heel belangrijk.
2: Ja, en je zegt het net al, je werd gezien.
1: Ja.
2: Dus het zien van de leerling en luisteren naar de leerling. Ja. Dat is een heel belangrijk.

0: Ja, kinderen voor kinderen, waar hoor je ze nog? Hè? Dan behalve bij zulke zorgen, niet normaal. Dit was een favoriet van jou, begreep ik.
1: Ja, mijn dochter, ja, die vond dit, heeft dit echt plat gedraaid. Dus daar ga je er zelf in mee. Dus ja. Ik vond het een leuk nummer, inderdaad.
0: Weet je, toch minder erg als bijvoorbeeld
1: Mace Case. Volgens mij van de film Mace Case komt dit niet. Ja.
0: Oké, okay, ja. Daar zit ik nog niet helemaal in.
1: Nee, daar ben ik nu gelukkig weer uit.
0: Maar die inspiratie, jullie willen dus inspiratie halen bij de leerlingen zelf. Iedereen heeft dus in de Paro-app de uitnodiging gehad. Of in ieder geval de nieuwsbrief. Waarin dan de link staat.
2: Ja, klopt.
0: Ik zal hem nog even delen in onze ouder-app. Dan kunnen mensen die ook nog invullen. En daarin staat dus van, hoe ziet jouw droomschool eruit? Zag ik net even in een flits. Met vragen. En die vragen moet je dan dus eigenlijk samen met je kind gaan stellen.
2: Ja, het is een formulier en je kan de vragen dus zelf invullen. Nou, in de bovenbouw kunnen kinderen dat natuurlijk zelf. Maar we hebben hem vanaf de kleuters verstuurd. Dus dan moet je toch wel even helpen als ouder, denk ik.
0: Maar dan, ik ben wel benieuwd wat er uitkomt als ik het een vraag. Ga morgen wel even doen. Even kijken wat hij dan zegt.
1: Ja, maar jonge kinderen kunnen daar ook best wel goed antwoord op geven. Hoor, op wat ze nodig hebben en wat ze fijn vinden in de school.
0: Dat denk ik ook wel. Ja. Die van mij sowieso. Waarschijnlijk meer boten. Meer vrachtauto's. maar goed, straks komt er dus al die informatie. Die komt op één grote stapel. Dat is dan aan jou, Suzanne, denk ik.
1: Dat is aan ons, binnen de focusgroep. Om daar soep van te maken. Nee.
0: Nou, daar komen samenvatting van te maken.
1: Een samenvatting van te maken. En dus om te kijken, wat valt erop? Wat wordt er vaker genoemd? Welke thema's komen steeds terug? En dat wordt dan weer meegenomen naar een volgende sessie. En dat is de droomsessie. Die wordt dus gehouden op 4 juni. En in die sessie gaan we toch echt al wel proberen wat invulling te geven aan, oké, hoe kan dat er dan uitzien? Wat willen we met z'n allen? Wat vinden we belangrijk? Wat dus uit die samenvatting en uit die
0: sessie. Dus voor 4 juni moet die vragenlijst ingevuld zijn. Dan het liefst.
2: Ja. Want op 4 juni willen we dus ook de stem van de kinderen laten horen. Dus de kinderen die kunnen ook op de laatste vraag van de vragenlijst is, zou je jouw verhaal willen vertellen voor een groep mensen of aan een tafel? Nou, we hebben al een paar kinderen die hebben gezegd, ja, ik wil op dat podium staan.
0: Oh, kijk eens aan. De dappere dodo's.
2: Ja. En het is dus ook echt de bedoeling dat 4 juni, en dat is bij mij op school op de Aventurijn, dat de kinderen echt gaan vertellen hoe zij het onderwijs graag zien. En ouders zijn daar natuurlijk ook van harte bij uitgenodigd.
0: Sowieso om te horen hoe je kind dat doet. Volgens een presentatie, dat zou ik wel willen zien.
2: Ja. En dan krijgen we ook tafelgesprekken, is de bedoeling, met aan elke tafel ook een kind. Waarbij de ouders en de leerkrachten met het kind in gesprek gaan om te kijken van oké, en hoe ziet zo'n school van de toekomst er dan uit?
0: Ja, een mooie avond.
2: Ja, dat hoop ik.
0: En daar mag iedereen gewoon naartoe komen. Hè? Moet je daarvoor inschrijven of is dat is gewoon inloop?
2: Nee, het is, er is een inschrijfformulier, die is ook via Paro verstuurd, ook in een nieuwsbrief. Voel je vooral vrij om binnen te lopen. De school staat open en het is van 6:30 tot 8:00. Omdat het dus ook voor de kinderen is. Dus moeten we wel om 8:00 niet te laat. Dus van 6:30 tot 8:00 in de Aventurijn aan de Willem-Tolenstraat 23. Van harte welkom.
0: En mag ik nu ook aan jullie vragen hoe jullie droomschool eruit ziet? Durven jullie daar uitspraken? Gewoon als helemaal out of the blue. Hoe zou jouw droomschool eruit zien? En niet of het dan haalbaar is, hè, in deze setting, maar... Of willen jullie daar geen uitspraak over te doen?
1: Nou ja, ik wil daarin niet zo sturend zijn, denk ik. Maar ik denk dat het allermooiste is... Dat je dus een balans kunt vinden in die basisvakken. Maar ook in het thematisch onderwijs. Het cultureel en het brede aanbod. En wat ik heel mooi zou vinden is... Om focus te leggen op de talenten van leerlingen. Dus waar ligt de behoefte van leerlingen? Waar zijn ze goed in? En om dat uit te vergroten en om daarop in te spelen.
0: Oké. Ik vraag me af hoe dat dan eruit zou zien in de praktijk.
1: Ja, dat
0: in
1: weet
0: de
1: ik
0: praktijk,
1: ook niet hoe dat eruit gaat zien in de praktijk. Maar
0: dat zou wel mooi zijn.
1: Dat natuurlijk. Zou heel mooi zijn. Ja, mooi streven.
2: Ja, en voor mij is het vooral... binnen het SBO kijken wij al heel erg naar... wat zijn de mogelijkheden van een leerling...
0: Ja.
2: En wij leveren al veel maatwerk, maar ik zou nog meer maatwerk willen leveren. Dus nu proberen wij toch nog die kinderen in die schoolbankjes te zetten binnen dat schoolsysteem. Want ze moeten daarna naar het voortgezet onderwijs.
0: Waar ze ook weer in die bankjes
2: waar
0: zitten.
2: Waar ze ook weer in die bankjes zitten. En mijn droomschool is eigenlijk dat we echt gaan kijken van waar is dit kind goed in. En nou ja, ik heb bijvoorbeeld nu een leerling bij mij op school die als hij in die bankjes zit, dan is er geen land mee te bezeilen. En als ik hem allerlei praktische opdrachten geef, gewoon om mij
0: bezig
2: te helpen,
0: te zijn,
2: bezig te zijn, ja, dan floreert hij. Dan runt hij bij wijze van spreken de hele school. En dat zou zo mooi zijn als zo'n leerling dan op die manier toch
0: mee kan draaien.
2: En ja, zo zijn we dus nu bijvoorbeeld bij mij op school aan het kijken of we een klusklas kunnen gaan inrichten volgend jaar.
0: Ja.
2: Dus we hebben de plusklas, dat is dan voor de kinderen die cognitief getalenteerd zijn, dus die meer aankunnen.
0: Wat zeg je dat mooi?
2: Ja, dat we zeggen niet meer hoogbegaafd, want daar hangt zo'n kaartje aan van een IQ. We zeggen juist cognitief getalenteerd, want dat zijn de kinderen die gewoon net even anders denken, creatiever naar dingen kijken. Daar hebben we nu iets heel moois
0: anders
2: voor.
0: Anders bedraad zijn, hadden we laatst iemand te gast.
2: Dat is ook heel mooi.
0: Heel anders bedraad, ja.
2: Ja, maar je hebt ook die anders bedraad zijn die juist met hun handen willen werken.
0: Ja.
2: En die wij dwingen om een hele week in die schoolbankjes te zitten. En ik zou dus heel graag zo'n klusklas willen starten waar meerdere kinderen welkom zijn die gewoon even één ochtend of één dag in de week met hun handen aan de slag willen.
0: Gewoon techniek.
2: Gewoon techniek, praktische zaken,
0: kooplessen. Volgens mij ook op de Jozefschool zag ik dat volgens mij ook. Die hebben ook een techniek lokaal, toch?
1: Ja, en meerdere scholen.
2: Meerdere scholen hebben dat.
1: Ja. Ik wil wel even aanhaken op wat je net zei over die VO. Het zitten in banken. En ik denk dat daar ook een mooie kans ligt voor ons als PO om meer aan te sluiten op dat VO.
0: Primair onderwijs, voortgezet onderwijs.
1: Ja,
0: even
1: inderdaad.
0: Voor.
1: Ja. Ja, inderdaad. Ja. In dit geval binnen SCOF is dat natuurlijk Don Bosco College. Maar om daar ook de samenwerking op te zoeken. Om een doorgaande lijn te creëren. Om meer samen op te trekken. En dat kan,
0: Het is eigenlijk gek dat het niet gebeurt, toch?
1: Het gebeurt wel, maar het kan echt nog veel meer. Ja. Ja.
2: Ja, en eigenlijk is dit nu de uitgelezen kans. Want wij zijn met een koersplan bezig. Maar het Don Bosco natuurlijk ook nu.
0: Ja.
2: Die zijn ook met nieuwe plannen. En het zou heel mooi zijn als we daar nog meer samen in optrekken.
0: Als het een beetje in elkaar haakt, zeg maar, voor later. Ja. Voor de leerling ook beter als het gewoon doorgaat op een bepaalde wijze.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Maar goed, dat zou ook kunnen met een triade of een andere school. Ja. Maar het is natuurlijk logisch om dat eerst met de
0: binnen
2: school
0: je eigen
2: binnen je eigen stichting
0: te doen.
2: Ja.
0: Ja.

0: Ja, vanavond zitten we hier met Suzanne Buijs en Linda Tol. En als u nou een vraag heeft voor de dames, app dan even 0299-369916. En we hebben nu, dus de kinderen komen straks aan het woord. En ook vanuit mijn klas gaan we ze nog even braaf invullen, de vragenlijst. En hopelijk komen daar dan ook leuke antwoorden uit. En jullie gaven net al aan, van het zou mooi zijn als de middelbare school daar natuurlijk ook op inhaakt. Even kijken, ik zit nog eventjes. Ik had een vraag in mijn hoofd en hij is alweer weg.
1: Ja.
0: Want die nieuwe vorm van onderwijs, zeg maar, dat moet ook helemaal aangepast worden. Dat moet helemaal geïmplementeerd worden. Wanneer gaat dat dan precies gebeuren?
1: Nou, dat wil ik. Het hoeft niet per se een hele nieuwe vorm van onderwijs te zijn.
0: Nee, maar een beetje grof.
1: Dus het kan ook klein.
0: Kleine stapjes.
1: Het kunnen kleine stapjes zijn. Het hoeft echt niet een hele. Misschien gaat de ene school over op een hele andere organisatievorm. Bijvoorbeeld door units onderwijs te bieden. Dat betekent niet dat school B dat ook gaat doen. Nee. Die gaat kijken wat daar mogelijk is, wat er nodig is en wat er passend is. Dus het moet niet een idee zijn dat alles nu helemaal op de schop gaat. Want dat hoeft niet.
0: Dat gaat sowieso niet binnen nu in 2-3 jaar gebeuren natuurlijk.
2: Nee,
0: niet als zulke grote veranderingen, wil ik zeggen.
2: Nee, en eigenlijk omdat we ook wel uit deze evaluaties en inspiratiemomenten ook wel gezien hebben dat we het eigenlijk al best wel goed doen.
0: Best wel aardig,
2: dat mag ik wel zeggen, toch? dat we al hele mooie dingen neerzetten. Dus ja, iets wat je al goed doet, ga je natuurlijk niet veranderen.
0: Nee, dat moet je vasthouden.
2: Dus heel rigoureus anders wordt het misschien niet. Maar net wat Suzanne zegt, kleine stapjes. Maar dat is ook wel heel mooi als je daarmee.
1: Ja, of een andere school wel, hè? Dat ligt,
2: ja,
1: ligt
2: dat
1: echt
2: ligt
1: aan de school.
2: Ja.
1: Dat kunnen wij, dat kan ik niet invullen.
2: Nee.
0: Maar kunnen ouders dan straks ook daar meer een keuze in maken? Dus dat de ene school ze meer aanspreekt dan de andere?
1: Dat is zeker de bedoeling. Ja, daar zijn ontwikkelingen.
0: En ook bijvoorbeeld met, want dat vraag ik me ook af. Dat het continu rooster, dat is natuurlijk zo'n punt wat altijd op schoolplein weer terugkomt.
1: Ja.
0: Is dat nou ook iets wat bijvoorbeeld uit jullie onderzoeken terugkomt? Van nou, dat bevalt heel goed. Of dat is iets wat leerlingen graag fijn vinden.
2: Ja, ik denk dat wij als Avonturijn de eerste waren. Maar dat had vooral praktisch te maken. Omdat we veel kinderen hebben die met een taxibusje komen.
0: Oh ja, ja.
2: Dus die bleven toch al tussen de middag al op school over. En dan was het een uur en een kwartier. Ja, dat was gewoon niet te doen. Dat was best lang voor die kinderen. Dus dat was eigenlijk gewoon heel praktisch. Maar ja, eigenlijk vanaf het begin zijn wij er heel blij mee. En je merkt ook gewoon dat het voor de kinderen de concentratie gewoon veel langer vol te houden is.
0: Rust in de straat.
2: Ja, ook dat. maar de andere scholen, ja, het is per school verschillend. Meerdere scholen hebben dat uitgezet. Ouders hebben daarin best wel een flinke
0: inbreng gehad.
2: En er zijn dus scholen die hebben er dus nu wel voor gekozen. Maar er zijn ook scholen die kiezen daar dus niet voor. En dat mag. We mogen daar dus nu in verschillen. Waar we vroeger allemaal hetzelfde moesten zijn, kunnen scholen daarin nu verschillen.
0: Ja, dat kun je ook weer meenemen in je keuze dan straks. Van,
1: zeker, ja.
0: Dat komt mij beter uit. Of nou, het is wel goed dat hij even naar huis toe komt.
1: Ja.
0: Want de Blokweren is nog.
1: Nee, de Blokweren heeft ook meegedaan aan het onderzoek. En het hele proces hebben we doorgelopen. En nou goed, de oude geleding vanuit MR, die hebben daar de laatste stem in gehad. En omdat bij ons op de Blokweren het zwaartepunt op dit moment in de onderbouw ligt. Dus wij hebben heel veel kleutergroepen en jonge kinderen. Is er op dit moment voor gekozen om niet over te gaan op continu rooster. Omdat wij daar een uitdaging in zagen qua tijd, qua lunch en het aantal kinderen dat we hebben.
0: Ja.
1: Betekent niet dat je over een aantal jaar misschien wel weer het open kan breken om te kijken, oké, misschien is de situatie nu veranderd. En denken we er weer anders over. Dus voor nu is het zo, maar het kan over een aantal jaar weer anders zijn.
0: Maar dat is mooi dat daar ook verschillen in zitten, weet je? En dat je daar als ouder dan straks ook in over na kunt denken.
1: Ja,

0: hier voor u staat zo'n onderwijzer. Die met zijn klas naar buiten gaat. En de andere dag gebroken voor het schoolbord staat een heel stuk grijzer.
1: Wanneer wij naar het vertrekpunt lopen, staat daar een reisbus glimmend rood. Die zei gedurende het reisje tot oudsgroot.

Kinderen houden van de bossen, vooral van het indianenspel. Ze binden mij dan altijd stevig vast, dat wel, maar nooit verlassen. Je ziet in bos dan zoveel dieren, als je daar vast ligt op de grond. Ik wil ze lokken, maar dat is moeilijk, want mijn

0: zoiets als Divi met verlas mag. Ik liever dan dat vorige spel.
1: Ja, ja.
0: Al zag mijn klas de andere dag gelukkig wel dat ik nog in het bos lag.
1: In het water laat ik nooit verstek gaan.
0: Nee, dat weet ik.
1: We doen wie het langst onder kan.
0: Heb je gewonnen?
1: Ik win altijd dankzij mijn klas, want als die man gaan zo.

0: heb ze een nieuwe tocht beloofd weer.
1: Toch?
0: Ja, omdat de jeugd zoiets behoeft. Al hadden ze in de bus mijn zitting losgeschroefd en doet mijn hoofd zeer.
1: En weer terug bij vrouwen spruiten, dan zegt mijn zeer bezorgde vrouw: wat zie je, Pips? Kom niet met kinderen, maar is lekker.

0: Ja, dan heb ik nog even een vraag als, gewoon als moeder, hè? Want het valt mij op dat we echt zoveel studiedagen hebben. Maar wat doen jullie nou op zo'n studiedag? Ja, we hadden laatst ook weer een. Ja, koffie drinken, taart eten.
1: Taart eten. Nee, hebben 6 studiedagen in een jaar. Landelijk mag je er 7 hebben. Wij
0: nog
1: hebben
0: een
1: SCOF 6. En ja, dat verschilt per school. Want
0: jullie doen niet iets samen, zeg maar.
1: Nou, we hebben 1 keer in de 2 jaar een gezamenlijke studiedag. En dan pakken we dus straks, als wij met dit plan verder gaan, dan komt er waarschijnlijk weer een gezamenlijke studiedag. Ja. En we hebben bijvoorbeeld een gezamenlijke studiedag gehad toen over burgerschap. Maar ja, elke school die gaat beslist eigenlijk zelf wat je doet op je studiedag. Gekoppeld aan waar jij op school mee bezig bent.
2: En waar vindt zich dat nou plaats? In de school zelf?
1: Soms in de school zelf. Maar bijvoorbeeld zo'n schoolbezoek,
0: is ja, ook op een studiedag.
1: Dat doe je ook op een studiedag. Want dan, je moet dan daar naartoe als die andere school ook gewoon les geeft.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat kan alleen als je wel met het hele team bent, maar de kinderen er niet zijn. Dus dat zijn de ideale momenten om een schoolbezoek te doen. Maar ook bijvoorbeeld, bij mij hebben ze ook een administratiedag. Dus
0: een zeg maar, van die studiedagen is een
1: administratie. Van die studiedagen is dan hebben we net al die toetsen gehad. En dan daarna is een studiedag een administratiedag. Om te kijken, wat hebben die toetsen opgeleverd? En hoe verwerken we dat weer? En hoe gaan we dat bespreken? En, dus ja, dat is bij mij.
3: Ja, en wij werken weer aan onze eigen doelen. Want misschien is het ook wel interessant om te zeggen, als er zometeen een koersplan of een strategisch beleid ligt, dan zijn wij als school verplicht om een schoolplan te maken. Dus maken wij als school, hangen wij daar weer een schoolplan onder. Dus het koersplan, dat hangt dan als kapstok eroverheen. En dan in het schoolplan stellen wij als school weer eigen ambities. En dan kijk je per jaar, dus 4 jaar, komen daar jaarplannen uit en jaardoelen uit. En daar werk je binnen je team aan. En dat levert ook scholing op of bepaald werk op. En daar heb je op een studiedag tijd voor. Om dat dan uit te kunnen werken of om daar scholing op te volgen of om in een bouw met elkaar te zitten en te ontwikkelen. Want dat is denk ik ook, je hebt als leerkracht natuurlijk je lestijden met leerlingen. Vervolgens heb je na school natuurlijk tijd om je lessen voor te bereiden, om oude gesprekken te voeren. Maar het is ook belangrijk om binnen je bouw en binnen je school te blijven ontwikkelen en elkaar te spreken en op de hoogte te blijven van wat er speelt in de school. Dus daar zijn de studiedagen voor.
0: Ja, dus dat is niet een relaxdag voor de meeste
1: juffen.
3: Nee.
0: Lang
3: nee.
0: niet.
3: Nee, we zijn lang aan het werk. Nee. Ja. Ja.
0: Dat stelt toch weer gerust.
3: Ja,
0: en naar mijn idee komen de studiedagen echt zo snel in een jaar dat je echt denkt van, nou, hebben ze nou alweer?
3: Ja.
0: Zitten ze nou alweer?
1: Hey, en jij zegt net, ik ben nu ook moeder. Mag ik jou een vraag stellen?
0: Dat mag.
1: Want wat zou jij nou graag in het onderwijs terugzien als moeder? Wat mis jij op dit moment en zeg je van, nou, dat zou ik nou heel graag in de scholen willen zien?
0: Wat zou ik graag in de scholen willen zien? Nou, ik vind sowieso het onderwijs, dus het rekenen, het taal, lezen, dat vind ik heel belangrijk. Dat probeer ik ook al van huis uit, zeg maar, mee te geven, boekjes en lezen naar de piep. Ook dat je sterk in het leven kunt staan. Dus dat je sterk in de maatschappij kunt staan. Want er zijn zoveel verleidingen, zoveel dingen waar je als ouder misschien ook wel zorgen over maakt. Drugsgebruik, social media, pesten. Dat je denkt van jeetje, je probeert je kind daar zelf ook sterk in te krijgen, zeg maar. Dat die weerstand biedt hopelijk aan dat soort
3: weerstand en groepsdruk.
0: En groepsdruk.
3: Ja. Ja.
0: Maar ik denk dat de school daar ook wel iets in kan betekenen. Dat je daar samen sterk in staat. Dus dat zou ik wel willen zien eigenlijk.
1: Nou, dat
0: mijn kind als een sterk persoon uit school komt die gewoon zichzelf durft te zijn.
3: Dat is een mooie, ja.
0: En zijn mannetje staat, zeg maar. Dat hij kan zeggen van, nou, dat vind ik niet oké. Okay. Of omdat. Het gesprek kunnen aangaan met elkaar.
1: Ja.
0: Nou, toevallig gisteren had je op het nieuws had je iets van, dat je vroeger had je het Lagerhuis op tv. Dat mensen met elkaar in debat gingen en zo. Dat je, nou ja, dat ze gewoon leren praten met elkaar.
3: Ja.
0: Want ik denk dat wel eens vergeten wordt.
2: Maar ook om te gaan zoeken wat je nou kan doen aan dat pesten. Hè, of je daar niet iets aan kan doen samen met de leerlingen bijvoorbeeld.
3: Ja, en ik denk dat daar aan de basis ligt jezelf kunnen zijn.
0: En weten accepteren.
3: En accepteren dat er verschillen zijn.
0: Ja. Ja.
3: En dat niet iedereen hetzelfde is. Mm. En dan zit je toch weer in die weerbaarheid en het groepsdruk. En ja, als je daar in de basis al iets hebt staan, dan wordt er niet gepest.
0: Mm-hmm. Nee, ja. dat inderdaad. Want je wilt niet dat jouw kind
3: zeker
0: gepest wordt of nee, dat hij meegaat in die groepsdruk. Dat je denkt,
1: nee,
0: oh,
1: het is misschien ook wel mooi dan om te noemen dat we hier al een tijdje mee bezig zijn, ook met de gemeente samen. We hebben 3 keer per jaar een bijeenkomst van alle scholen in de gemeente met de gemeente. Dat noemen we Samen Beter. En daarin bespreken we ook dit soort dingen.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, en LEF komt daar ook naar voren. En we hebben pas weer een bijeenkomst gehad waarin ook geëvalueerd werd of dat programma wat LEF nou aanbiedt, of dat ook echt helpt, waarbij wij als scholen dan ook echt wel inspraak hebben.
0: Helpt het? Hebben jullie het idee?
1: Nou, we hebben... Ja.
0: Is het niet echt zichtbaar?
3: Ja en nee. Er worden ontzettende mooie activiteiten georganiseerd en initiatieven vanuit de gemeente, vanuit scholen. Maar je ziet ook nog dat het best nog wel groepsdruk is. En ik denk dat het mooiste is om daar samen mee op te trekken met ouders, met diverse partijen, gemeentes, om dat uit te spreiden en uit te dragen binnen de gehele gemeente.
0: Ja, daar hebben we als volwassenen misschien ook...
3: Zeker.
0: Bezwijken wij ook nog wel eens onder groepsdruk, denk ik.
3: Ja, daar hebben we allemaal iets te doen. Ja. Inderdaad.
0: Nou, dames, ik hoop dat zo'n antwoord is op je vraag in ieder geval.
1: Ja, nou, we nemen hem zeker mee.
3: Absoluut.
1: Ja.
0: En heel erg bedankt voor jullie komst. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe uitzending en dan gaan we het hebben over psychoses.
4: En prik de dagen van december op zijn hoed.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Zo luisteraars, hartelijk welkom hier bij Muziek van de Straat op deze laatste dag van mei, op deze 31. Ik zou zeggen, een hele goede middag. Dit is Muziek van de Straat tot 2 uur.
1: En wat hebben we allemaal? Nou, we beginnen straks natuurlijk met de muziekagenda. We hebben trouwens ook weer heel veel leuke en goede muziek bij ons. We hebben divers nieuws uit de regio. En niet te vergeten, straks rond de klok van 5:05... Peter met zijn wekelijkse column.
0: Ja, is het weer een verrassing of?
1: Nou, hij gaat zijn belofte toch breken.
0: Dat meen je niet, echt waar?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Nee, hij heeft ons beloofd dat hij het nooit zou doen. Maar hij gaat het toch doen.
0: Nou goed, ik heb hem zelf nog niet gehoord, dus ik ben benieuwd zometeen. Maar goed, ook in de 2 uur moeten we zeker ook niet te vergeten, hebben we ons de lovelieveling van deze week.
1: En het is weer lekker lokaal. Een artiest waar ik zelf ook wel gecharmeerd van ben.
0: Ah,
1: dus
0: het
1: komt mooi uit.
0: Zo is het ook. En wat ook leuk is, is altijd... dan ben ik er eventjes kwijt weer.
1: De oude meuk waarschijnlijk.
0: De oude meuk, ja. Ik moest even zoeken in mijn hoofd, hoor.
1: Ja, nou, die is dit keer vooral voor jou ook leuk. Want jij had een verzoekje bij mij ingediend. Ik had een beetje een writersblok, zoals ze dat noemen. Ik had iets van, wie zullen we nemen? Ik kwam er maar niet uit. En toen zei jij van, kan je die niet een keer doen?
0: Ja, precies. Ja.
1: En dat heb ik voor je gedaan.
0: Ja, goed, we hadden het zo druk even die bepaalde dagen. Dat we, het was, aan de ene kregen we visite en dat soort dingen. En al die voorbereidingen in ene.
1: Ja, dus het moest rapido. Maar het is allemaal goed gekomen. Nou ja, wat ook goed gekomen is onze playlist. En we beginnen lekker in de jaren 70. Hier zijn de Doors met Love Her Madly.

0: Never Leave Me Lonely. En Road was dit uit 1971. We gaan over naar de muziekagenda van deze week.
1: En we trappen de agenda af met wat kerkelijke muziek. Zondag 7 juni wordt er in het kerkje van Kwaardijk om 4 uur 's middags een ecumenische vesper gehouden. Ofwel een gezamenlijk gebed met in dit geval liederen dat voor velen een nostalgisch gevoel geeft naar vroegere tijden waarin de kerken nog vol zaten en de samenleving nog overzichtelijk en duidelijk was. Zing mee met liederen als Er ruist langs de wolken, Vaste rots van mijn behoud en Wat vliet of bezwijk. Dit alles met liturgie, verbindende teksten en theologische duiding door Dr. Anders Hans Redijk over het leven en werken van Johannes de Heer. De kantorij van Zee van Kogeland ondersteunt de samenzang onder leiding van Ria Zomer en het orgel wordt bespeeld door Jan Stens. De kerk is open om 3:45 middags en de toegang is vrij. Dan gaan we over naar de Harmonie Edam, want daar treedt op de band Bastius. Het is een populaire alternatieve rock- en coverband uit Wallendam. En ze bestaan uit zanger Daan Schokker, gitaristen Pieter Tuip en Rob van Dijk, bassist Kees Tol en drummer Gideon de Vries. En ze staan bekend om hun energieke live-optredens en indie-bangers. Vanmiddag treden zij dus op in de Harmonie om 4:00 middags. En dat is aan de Voorhaven 94 in Edam. En dit optreden is gratis toegankelijk. En volgende week, zondag, zelfde tijd, zelfde plaats, eveneens gratis toegankelijk, een optreden van Ted Bos en The Remains. De band bestaat uit Ted Bos, Luc de Boer, Manfred de Roy, Patrick Gelfin, Jochim van Drunen, Donja Pessie en Ro Krom. Samen brengen ze een dampende mix van met solo drenkte rock, emotioneel geladen vuige tracks en dansbare rhythm en blues. Van hun debuutalbum getiteld 1971... nu op onze draaitafel, daar zijn ze zelf, Ted Bos en The Remains met Walk Away.

0: Beth Hart was dit en L.A. Song uit 1999 was dit.
1: Ja, en ik heb nog meer leuk nieuws over Beth Hart. Want op 1 december staat ze in Ava's Live in Amsterdam.
0: Oh, kijk eens.
1: En dit keer met zo'n intiem optreden. Dus niet groots uitgepakte concerten die we van haar kennen. Zoals van Bospop en de Ziggo Dome. Maar ja, echt wat rustiger en kleiner.
0: Kijk eens aan zeg, voor alle fans.
1: Voor alle fans. Nou, dan gaan we over naar wat minder nieuws. Tenminste, ik kan er met mijn pet gewoon niet bij.
0: Nee, ik zie het hier staan inderdaad, ja. Ja,
1: ja, de postzegel voor een rouwkaart die dan de volgende dag bezorgd moet worden. Die wordt duurder en niet zo'n klein beetje ook. Want het wordt niet eens verdubbeld, maar nog meer dan verdubbeld. Want de prijs gaat van €1,40 per postzegel. Dus ook per rouwkaart. Naar €3,25.
0: Wow, oké.
1: Ja, en dat heeft dan weer alles te maken met de nieuwe werkwijze die PostNL gaat voeren. Want voorheen was het altijd zo dat gewoon alle posten binnen een bepaald tijdsbestek geleverd moesten worden. Maar PostNL die gaat nu dus over naar een werkwijze waarbij nog maar 3 dagen per week de normale post bezorgd wordt. En stellen ze, als wij dan die rouwpost een dag later moeten bezorgen, dan moet dat met een pakketdienst mee. En dat is dan weer veel duurder. Dus ze dan weer door in de prijs.
0: Ja, nou, ze profiteren er wel van altijd. Vind ik zelf. Ja, kijk, het is allemaal zo duur al.
1: Nou ja, en dat vind ik dus ook. Ja. Ik vind bijvoorbeeld, ik vind het ook heel erg bespottelijk.
0: Ja, ook.
1: Dat je bijvoorbeeld moet betalen als je op bezoek gaat bij iemand in het ziekenhuis. Of als je zelf naar een ziekenhuis moet. Alsof je dat voor je lol doet, weet je.
0: Ja. En zo denk ik er ook over.
1: En alsof je voor je lol een rouwkaart stuurt.
0: Ja.
1: Dus ik vind het eigenlijk niet kunnen. Kijk, ik snap best wel dat er minder post verstuurd wordt. En ik snap ook dat hun auto's ook niet op lucht rijden. En dat het voor hun ook allemaal duurder wordt. En dat je dan de oplossing bedenkt van, goh, weet je, we gaan wat minder post laten rijden. Waardoor we wat minder personeel hoeven inhuren. Dan wordt het allemaal wat betaalbaarder. Dat kan ik me dan nog snappen. Maar voor zo'n overlijdenspost, weet je, desnoods zet je mensen in met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Weet je, die ook goedkoper zijn in de loonkosten. Weet je, verzin wat, maar niet dit.
0: Niet dit, nee, zeker niet.
1: Het is overigens wel zo dat het je nog wel vrij staat om te zeggen van, nou ja, weet je, ik verstuur mijn rouwpost en ik vind het ook prima als die over 2 dagen pas gepost wordt. Dan is het gewoon de normale prijs van een normale postzegel. Maar wil jij hem echt de volgende dag bezorgd hebben,
0: Dan ga je betalen.
1: En dan ga je betalen. Ja. En wat misschien nog wel het ergste is dat PostNL dan gewoon zegt van, ach ja, het is maar een klein bedrag op zoveel kaarten. En dan denk ik bij mezelf van, ja, maar ze vergeten dat het niet alleen je rouwkaartje is wat je moet versturen.
0: Nee, dat
1: is
0: niet,
1: natuurlijk.
0: Nee.
1: Dus ik vind het belachelijk. Maar we kunnen er hoog en laag over springen.
0: Het gaat toch gebeuren.
1: Vanaf 1 juli, dames en heren, rouwpost die de volgende dag bezorgd moet worden. €1,40 is het dan niet meer, want het gaat €3,25 kosten per postzegel. Dus u bent gewaarschuwd. Nou, tijd voor wat country muziek op onze zender. Met een duo dat ik onlangs via een streamingdienst bij toeval tegenkwam. De band Lula bestaat uit 2 vrienden, Malachi Millis en Logan Simmons. Beide afkomstig uit North Georgia. En zij brachten afgelopen week hun nieuwe single uit. En ik vond hem wel lekker, dus ik denk, die gaan we draaien. Hier is die, Low.

0: En dat was Kenny Rogers en The First Edition en Me en Bobby McGee. Een nummer dat ik dan weer voornamelijk ken van Janis Joplin. Maar deze uit 1969 was ook wel een aardige. En of het aardig gaat worden met het weer, dat gaat Richard ons nu vertellen.
1: Nou goed, het ziet er zeker wel goed uit. Er zijn perioden met zon en komt er een enkele regen- en onweersbuien ontstaan. De maximale temperaturen lopen uiteen van 20 aan de kust tot 26 in het oosten. De wind komt uit het west tot noordwest en is zwak tot matig. Vanavond is er in de oosten nog een bui mogelijk. In de rest van het land is het droog met af en toe de zon. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten, later uit het westen. We gaan over naar Monique met het verkeer.
0: Op donderdag 4 juni is de voorhaven in Edam tussen 7:30 ochtends en 4:00 middags tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Dit omdat er ter hoogte van huis nummer 1 een rioolaansluiting wordt vervangen. De voorhaven wordt tijdelijk in twee richtingen toegankelijk voor bewoners. En op enkele locaties geldt dan wel weer een parkeerverbod, zodat verkeer kan passeren. En dan tot slot nog over naar Middellie. Tot en met vrijdag 19 juni vinden er werkzaamheden aan het energienet plaats tussen Middellie 36 en 61. De rijbaan wordt voor de werkzaamheden 7:30 afgesloten. Al het verkeer behoudt dus doorgang, maar wel met behulp van verkeersregelaars.

0: Raymond Hermans was dit, In de Boeken. En daarvoor je Kido van de Graaf. En ciao, doei, adios.
1: Nou, doei hè.
0: Ja,
1: het
0: tot
1: is
0: ziens.
1: Mooi weer, ik ga er vandoor.
0: Ja, je
1: zal je toch gebeuren?
0: Ja,
1: dat je midden in je uitzending zegt van... Nou, ja, hé jongens, doei, het is buiten lekker weer, ik ga.
0: Nou, het verbaast me af en toe ook niet dat het wel eens gebeurt.
1: Ik zou dat zelf... Of er moet echt iets dringends aan de hand zijn.
0: Zie je
1: Roel
0: van Inkel gewoon weglopen of zo?
1: Ja, nee, ik zou dat alleen doen als je je echt plotseling niet lekker voelt.
0: Nee, ja,
1: of
0: dat
1: als
0: is wat anders natuurlijk.
1: Iets thuis aan de hand is of zo, maar niet...
0: Ik heb het wel een keer gehad. Toen voelde me echt niet zo lekker en toen was het ook meteen afgelopen. Ik was een half uur bezig, was ik klaar. Ging het gewoon niet meer.
1: Ja,
0: dat
1: kan natuurlijk altijd gebeuren.
0: Precies. Maar goed, wat leukere dingen, denk ik. Onze Peter Nierop.
1: Nou ja, of het leuk is, hij gaat zijn belofte verbreken.
0: Ja, ik ben toch weer benieuwd wie het weer is.
1: Nou ja, vorige week had hij natuurlijk verteld dat hij een column had gemaakt met AI, met behulp van AI.
0: Ja.
1: En wat een drama dat was.
0: Ja, dat hield hem erg bezig.
1: Zo'n column te komen. Maar toen zei hij, maar ik ga dat nooit op de radio laten horen. Maar zijn mailbox stroomde een beetje vol met mensen die zoiets hadden van... maar hoe was die column dan? En hij is voor één keer toch overstag gegaan.
2: Ik heb het een week volgehouden. De gegenereerde AI-column van vorige week zou ik echt niet gaan gebruiken. Want ik schrijf mijn stukjes liever zelf. Maar ja, dan komen de reacties als... Maar wat schreef die chatbot dan? En was het echt een beetje leuk? En meer van dat soort vragen. Ja, en dan kan ik wel blijven volhouden dat ik die tekst echt niet ga gebruiken. Maar vooruit. Dit is de eerste en meteen ook de laatste keer dat ik AI voor mij laat bepalen wat ik wil voorlezen. En dat gaat zo. Mijn koelkast

geef sinds kort een mening over mijn dieet. Niet rechtstreeks natuurlijk, zo beleefd is het apparaat wel, maar de subtiele hints zijn onmiskenbaar. Het valt me op dat er al 5 dagen een onaangeroerde krop sla in de groentela ligt te verpieteren, meldde het glanzende RVS-monster gisterenochtend via een dwingende mail op mijn computer. Zal ik de automatische bestelling van gehaktballen annuleren? Of gaan we vandaag eindelijk eens de transitie inzetten naar biologisch bleekselderijsap? Welkom in mijn leven als 72-jarige pensioneerde dat tegenwoordig volledig wordt gecoördineerd, gecorrigeerd en gecensureerd door kunstmatige intelligentie. Een zegen, noemt mijn 47-jarige schoonzoon het. Zelf noem ik het een digitaal regime. Het begon allemaal heel onschuldig toen diezelfde schoonzoon, die met zijn 47 jaar oud genoeg is om beter te weten, een slimme thermostaat in mijn gang schroefde. Handig voor je oude dag, pa, zei hij met die typische blik van medelijden die veertigers hebben voor iedereen die nog weet wat een guldenbiljet is. De thermostaat leerde al snel dat ik rond 7 uur 's ochtends rillend naar de keuken stommelde voor mijn vaste ochtendritueel en zette de verwarming braaf op tijd een graadje hoger. Pure luxe, dacht ik in mijn naïviteit. Maar AI is als een overenthousiaste verzekeringsagent. Als je ze 1 vinger geeft, nemen ze je hele huishouden over. Tegenwoordig word ik niet meer gewoon wakker. Mijn hele dagindeling wordt geoptimaliseerd. De slimme energiemeter en mijn nieuwe computertje openen de jacht op mijn humeur nog voor ik fatsoenlijk de krant open heb geslagen. Mijn slimme waterkoker, die nu via de wifi is verbonden met God mag weten wat, weigert sinds kort simpelweg dienst op het moment dat ik mijn vertrouwde kop thee wil zetten. Blijkbaar heeft het algoritme berekend dat ik de avond ervoor te lang naar Studio Sport heb gekeken en dat mijn vochtbalans suboptimaal is. Dus geen Earl Grey voor mij. De machine weigert op te warmen en geeft op het display aan dat ik eerst een glas lauw water met citroen moet drinken. AI zorgt overduidelijk beter voor mij dan mijn eigen gezonde verstand. Het absolute hoogtepunt van deze technologische verlichting bereikte ik in de groepsapp van de Jeu de Boel Club op mijn telefoon. Ik wilde simpelweg typen: beste mannen, ik ben er dinsdag niet om een balletje te gooien. Groet Peter. En mijn slimme toetsenbord greep direct in. Voordat ik op verzenden kon drukken, was mijn tekst getransformeerd tot een episch modern manifest. Beste sportieve makkers, wegens een tijdelijke verschuiving in mijn prioriteitenmatrix moet ik helaas verstekt laten gaan bij onze aanstaande synergetische petanque-sessie. Warme groet. De club dacht meteen dat ik met spoed moest worden opgenomen. Mijn telefoon schotelde me vervolgens 3 dwingende opties voor om de paniek te sussen. Een duimpje, de tekst alles oké, of een emoji van een dansende dromedaris. Blijkbaar is dat wat een 70er tegenwoordig hoort te sturen als hij zijn jeu de boule sets in de schuur laat liggen. Gisteravond besloot ik in een vlaag van volstrekt misplaatste arrogantie te rebelleren. Ik zette de computer uit, legde mijn telefoon in de la en ging in mijn favoriete stoel zitten met een analoog kruiswoordraadsel. Gewoon met een potlood. Geen hyperlinks, geen updates, geen algoritme dat me vertelt dat de zeekapitein met een korte ei moet. Een overwinning voor de mensheid. Maar lang duurde de feestvreugde niet. Mijn slimme rookmelder, die blijkbaar vandaag de dag ook aan leefstijlmonitoring doet, begon plotseling zachtjes te piepen. Niet vanwege rook, maar om een melding naar mijn telefoon te sturen. Er is al 45 minuten geen enkele fysieke activiteit of interactie met een apparaat waargenomen in de woonkamer. Is alles wel in orde? Ik heb het potlood maar weer neergelegd en de tv aangezet. AI heeft gewonnen. En dat is maar goed ook. Het neemt me toch een partij zelfreflectie uit handen. En eerlijk is eerlijk, dat bleekselderijsap die de koelkast autonoom had besteld, smaakt verschrikkelijk, maar de computer meldde wel dat mijn ecologische voetafdruk deze week met 4% is gekrompen. Ik leef vooruitgang. Tot zover de tekst van de robot.
AI. Bedreiging voor alle creatieve beroepen, voor mensen die aan de telefoon vragen van andere mensen beantwoorden, die de antwoord geven op vragen die buiten het geëigende pad vallen, die daarmee de fouten oplossen die met AI-gegenereerde software maakt. AI, die de tools levert waarmee dictators als Trump, Poetin en Netanyahu hun tegenstanders onderdrukken en belachelijk maken? Echt, ik wil er zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Ik wil me nooit af moeten vragen, is dit echt of word ik hier belazerd? Want het is de mens die AI misbruikt. En ik hoop echt dat steeds meer mensen dat gaan inzien.

0: Ja, is echt weer zo'n jaren 80 plaat. Uit 1989 is deze. Paul Abdul en The Wild Pair.
1: Ja, dat is inderdaad opposite attract. En dat is met die kat, weet je wel?
0: Ja, ja.
1: Dat ze in die videoclip met die kat liep. En dan zo'n staart zo zwiepend.
0: Ja.
1: Ik kan hem nog zo voor de geest halen. Ja, ik ben echt een jaren 80.
0: Nou, dat had je ook, he? Volgens mij, wat je nu zegt over die kat. Had je ook met Nina Simone, had je die ook die track van die clip. Ook met een poes.
1: Ja, dat weet ik
0: dat
1: dan
0: weet
1: niet.
0: Dat weet je dan niet?
1: Dat nee. weet ik dan
0: okay,
1: niet.
0: Oké, okay. Ja, daar moet ik een beetje aan denken dan als je dat zegt.
1: Hé, hey, ja, de tijd tikt alweer
0: ja,
1: weg. En we moeten er zo echt even uit voor het nieuws. En dat gaan wij doen met een interview of met Louis Capaldi. Want die heeft in een interview onlangs toegegeven lange tijd enkel gefocust te zijn geweest op het scoren van een hit. En hij deed soms dingen daardoor maar halfslachtig. En hij heeft nu aangegeven dat hij dat dus niet meer wil. Want hij zegt, ja, mijn fans, maar ook ikzelf verdienen gewoon beter. En ja, er is dan ook niets zo halfslachtigs aan de nieuwe single van Louis Capaldi. Maar ik zou zeggen, oordeel vooral zelf. Want wij gaan hem nu draaien. Stay Love.
2: Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out? 'Cause it's all gone south.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
9: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: dat was Grover Washington Jr. met Just the Two of Us. En daarvoor hoorde je Kim Carnes met Betty Davis Eyes. Alle twee hits uit 1981.
1: Nou, dat doe je altijd wel goed, vind ik zelf.
0: Wat?
1: Toch? De jaren 80?
0: Ja, jaren 80. Maar dat is ook standaard, hè, in ons programma.
1: Jazeker. Ik vind het al wel lekker in 2 uur altijd even met de jaren 80 beginnen.
0: Nou, we draaien op zich best wel veel muziek uit de jaren.
1: Ja, zeker. Hey, goed, welkom terug, luisteraars, hier bij Muziek van de Straat. Het laatste uur. Zometeen krijgen we nog de oude meuplaat.
0: Dat was er eentje die jij had getipt.
1: Ja, ik ga nog niks zeggen.
0: Jij zei gewoon van, kunnen we die niet eens een keer doen?
1: Nou, goed.
0: Nou, en ik ben dan altijd van, u roept, wij draaien.
1: Dat is sowieso,
0: dus, ik ben aan de slag gegaan. En ik heb voor jou deze artiest in de oude meukenplaat gegooid. Maar ik moet wel zeggen, het was wel een beetje een triest verhaal.
1: Oh, dat wel. Ik kies weer wat uit.
0: Je hebt echt weer wat uitgekozen.
1: Nou, maar goed, luisteraars. Nu hebben we ons de loflieveling van deze week.
0: Ja, en dat is gelukkig een stuk leuker. Want het nieuwe album Coyote King of the Island van PJ en Bond is inmiddels ruim een maand onderweg. En is behoorlijk goed ontvangen. Ook zijn promotietour verloopt voorspoedig en kan stevig rekenen op een enthousiast publiek en goede kritieken. Bond zelf is er allemaal heel content mee. En hij zegt er het volgende over. Wat is het fantastisch om een album uit te mogen brengen. Daar een bescheiden inkomen mee te verdienen. En ook nog eens te mogen toeren om mijn eigen muziek te verspreiden. Met What the Hell Am I Supposed to Do als love lieveling verspreiden wij graag een beetje mee.

0: John Denver en Calypso was dit uit 1975. Goed, er is feest of wel kermis in Wadder, hè?
1: Ja, dit weekend al.
0: Ja, dat klopt.
1: En nou is kermis wel een groot woord, hè?
0: Ja, dat wij is één ding wat zeker is.
1: wij komen uit Amsterdam en daar is de kermis net iets groter.
0: Ja.
1: Maar het is zeker niet minder gezellig.
0: Nee, het is zeker dat het wel gezellig is inderdaad.
1: Het is altijd gezellig en lekker druk ook altijd. Er wordt op donderdag 4 juni al een beetje voorpret beleefd met het gebraden kippenbouillard en het open koppel darten. En dat gebeurt in het hart van Wadder. Met de muzikale omlijsting van de Wallbacks. En dat alles start om 19:30 s'avonds. En dan vrijdag 5 juni, dan gaat de kermis echt van start. En dat is ook weer zo'n traditie. Om 3:00 starten dan zo'n versierde fietsenoptocht voor de jeugd. Ja. Dus dan mag alle kinderen mogen hun fiets versieren. Dan moeten ze verzamelen bij Wadder 1. En dan gaan ze echt zo'n rondje door Wadder heen tot aan het kermisterrein. En degene met de mooiste versierde fiets, die wint ook nog een leuk prijsje. Nou, diezelfde dag om 19:00 s'avonds, dan is er steenwerpen voor volwassenen met teams van 6 personen. Nou, inschrijven kan via kermiscomité@gmail.com. Oh, en trouwens, tijdens het steenwerpen kun je ook je kans beproeven met waar poept het paard?
0: Oh, waar poept het paard?
1: Ja, en voor degene die nu denkt, wat?
0: Ja, ja nou, dat zat ik eerst ook toen ik hier kon wonen.
1: Je kan dan, je dan aanmelden en dan kan je tegen een leuk bedrag, waar dan weer, wat je dan weer later kan winnen als je het goed hebt. Daar, daar kan je zeggen van nou, tijdens de stoet op zondag, dan loopt er een paard mee. En waar gaat hij nou voor het eerst poepen in Wadder? Dus waar dat paard...
0: Ja, traditie weer dit, hè?
1: Het eerste drolletje neerlegt, zeg maar. Dat wordt dan officieel gemarkeerd. En degene die daar het dichtst bij zit, die wint gewoon...
0: En dat vlaggetje erop.
1: Een leuke prijs. Nou, dat vlaggetje heb ik nog nooit gezien. Maar goed, zaterdag 6 juni vinden vanaf 1:00 middags de kinderspelen plaats op het veld. Met dit keer als thema oranje boven. En als je je dan naar het thema kleedt, dan kun je ook nog een leuk prijsje winnen. Om 4:00 smiddags start de barbecue bij het Hart van Wadder. Daar moet je je overigens wel even voor opgeven. En er is muziek van Ballistic Smoke. En om 10:00 s'avonds gaat het dak er dan echt af met de kermistopper Fragment. En dan zondag 7 juni, de laatste dag alweer van de kermis. Dan is het helemaal een vol programma met om 10:00 ochtends de oldtimer optocht vanaf Wadder heen.
0: Oh ja, dat heb je ook nog, ja.
1: Altijd leuk met al die oude auto's en brommers.
0: Is dat ook met dat busje wat langskomt met die grote speakers?
1: Nou, die komt ons om rond 19:00 al wakker maken. Ja. Die rijdt altijd al ver vooruit, maar hij rijdt inderdaad ook mee. En dan om 2:00 start bij het Hart van Wadder Wadders Got Talent. En ook hiervoor kun je opgeven door te mailen naar kermiscomité@gmail.com. Om 15:30 wordt er een loterij gehouden. En aansluitend treedt Monique Smit op.
0: De klap op de vuurpijl.
1: En zij wordt dan rond 16:30 'smiddags weer afgewisseld door zanger Nick Strikker. En het kermisweekend gaat om 18:00 de laatste uurtjes in met muziek van Lekker Band. Nou, wil je alle informatie over de Wadder kermis nog eens uitgebreid en rustig bekijken? Surf dan even naar onze website www.rtvlove.nl. Daar vind je een bericht over de Wadder kermis. Of ga gewoon even naar de Facebookpagina van de Wadder kermis. Ja, en dit weekend bij ons in Wadder. Maar ze gaat nu al lekker zingen bij ons in de studio. Hier is Monique Smit met Carousel.

0: En dat was ABBA met Waterloo. Ook weer zo'n heerlijke hit uit de jaren 70. We gaan nu over naar het weer met Richard Toornstra.
1: Ja, goed, eens even kijken hier. Het zijn perioden met zon en kunnen er enkele regen- en onweersbuien ontstaan. De maximale temperatuur loopt uit 1 van 20 aan de kust tot 26 graden in het oosten. De wind komt uit het westen tot noordwest en is zwak tot matig. Gaan we over naar vanavond. Vanavond is er in de oosten nog een enkele bui mogelijk. De rest van het land is het droog met af en toe de zon. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Later uit het westen. Goed, we gaan over naar het verkeer.
0: Tot en met vrijdag 19 juni vinden er werkzaamheden aan het energienet plaats tussen middellijn 36 en 61. De rijbaan wordt voor de werkzaamheden half afgesloten. Al het verkeer behoudt doorgang met behulp van verkeersregelaars. En dan tot slot ook nog werkzaamheden in Edam. En wel op donderdag 4 juni, dan is de voorhaven tussen 7:30 ochtends en 16:00 tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Dit omdat er ter hoogte van huis nummer 1 een rioolaansluiting wordt vervangen. De voorhaven wordt tijdelijk in twee richtingen toegankelijk voor bewoners. Wel is op enkele plaatsen een parkeerverbod, zodat het verkeer kan passeren.

0: volgen tot ten treurens toe op tv met die reclame.
1: Ja, klopt, ja. Ja.
0: Nou snel.
1: Ja,
0: dat zit gewoon helemaal in mijn hoofd.
1: Jij zingt dat vaak mee.
0: Ik zing het inderdaad vaak mee.
1: De hele dag gaat dat door.
0: De hele dag zit het in mijn hoofd. Het is gewoon erg.
1: Hey, maar goed, luisteraars. We gaan over naar de oude meuk, hè?
0: En dat was dit keer op jouw verzoek.
1: Juist.
0: Want jij zei, ik wil graag...
1: Jackie Wilson.
0: Nou, daar komt hij. Jack Leroy Wilson Jr., beter bekend als Jackie Wilson... zag op 9 juni 1934 het levenslicht. Amerikaanse zanger die aan de wieg heeft gestaan... van de transitie van rhythm and blues naar soul... had een, op zijn zachtst gezegd, turbulente jeugd. Opgroeiend in de buitenwijken van Detroit... sloot hij zich al snel aan en ook op jonge leeftijd... bij een bende genaamd The Shakers... wat hem regelmatig in de problemen bracht. Toen hij in een gospelkoortje ging zingen... leek het even wat beter te gaan... maar het verdiende geld ging op aan drank... waardoor hij al op jonge leeftijd regelmatig dronken was. Toen hij op zijn 15e van school werd gestuurd... ging het helemaal bergafwaarts met Jackie... en belandde hij regelmatig in de gevangenis... In de gevangenis leerde hij boksen. En eenmaal uit de bak besloot hij als amateurbokser zijn geld te gaan verdienen. Zijn moeder stond er echter op dat hij hiermee stopte. En nadat hij op zijn 17e ongepland voor de eerste keer vader werd... ging hij als zanger aan de slag in de Lee's Sensation Club. Hoewel Wilson over optredens niets te klagen had... speelde hij zichzelf pas echt goed in de kijker... toen hij onder zijn bijnaam Sonny Wilson... zijn eerste versie van het nummer Danny Boy opnam. Hij werd in 1953 aangenomen door Billy Ward... en sloot zich aan bij zijn groep The Dominoes. Een groep die hij in 1957 verliet... om als soloartiest verder te gaan. En in dat jaar verscheen ook de single Reed Petit... wat hem zijn eerste notering in de hitlijsten opleverde. Ondanks het grote succes was het privéleven van Jackie allesbehalve succesvol. Zo leidde zijn hang naar vreemdgaan er in 1961 toe... dat een van zijn vriendinnetjes hem neerschoot toen ze hem betrapte met een ander. Hij overleefde de aanslag en zijn management deed voorkomen... dat het een jaloerse fan was geweest die het schot had gelost. Wilson zelf kwam ook meermaals met de politie in aanraking... wegens het beledigen van agenten... het lastigvallen van vrouwen of het niet komen opdagen in de rechtbank. En ook financieel maakte hij er een zootje van... en in 1961 was hij zelfs compleet bankroet. Het tumult in zijn privéleven had ook een uitwerking op zijn succes als zanger. Want na 1967 scoorde hij nauwelijks nog hits. Het turbulente leven dat Jackie Wilson had geleid eiste uiteindelijk zijn tol. In 1975 kreeg hij tijdens een optreden een hartaanval... waarna hij in coma raakte. Een coma die na ruim 8 jaar in 1984 leidde tot zijn dood. Hij was toen pas 49 jaar. De hartaanval die uiteindelijk leidde tot zijn dood... kreeg hij ironisch genoeg tijdens het zingen van het nummer Lonely Teardrops.

0: Ja, dat klinkt altijd wel goed in de oren uit 1969. Er zijn de Jacksons, I Want You Back, hier op de LV Radio.
1: Ja, en zo aan onze bijna aan het einde van ons programma ook nog even wat sportnieuws. Want Merel Konijn heeft bekendgemaakt dat zij zich aan gaat sluiten bij Team Novus. En zij blijkt niet de enige Edammer bij de ploeg. Want ook Johan de Wit sluit zich aan. En hij is aangesteld als hoofdcoach. En hij neemt op zijn beurt weer een aantal atleten mee uit zijn vorige ploeg Team Gold. Waaronder de Chinese Zhongjian Ning. Nou, Johan de Wit stopte na de Olympische Spelen in Milaan bij Team Gold. Omdat hij meer tijd in Nederland wilde zijn. Nou, dat gaat hem bij het in Heerenveen gevestigde Novus zeker lukken. En, maar dit was uiteraard natuurlijk niet de enige reden om voor dit team te kiezen. Hij heeft namelijk alle vertrouwen in de staf en is ervan overtuigd dat het team de komende jaren in staat is om mooie successen te boeken. En wij gaan dat natuurlijk weer allemaal volgen met de love ook, hè, in de berichtgeving. En we hopen dat er nog veel medailles voor zowel Johan als voor Merel bij mogen komen. We gaan lekker luisteren naar een gigantische hit uit de jaren 90. Hier is uit 1993 Hathaway met What is Love? What is love?

0: Ja, je maakt hem ook wel blij mee, Monique, met deze plaat.
1: Ja, ik denk zo aan het einde van onze uitzending. Nou ja, bijna het einde nog even lekker swingen.
0: Zo is het ook, ja.
1: Hey, ik zei al, bijna het einde. Straks neemt André Kroon het stokje van ons over. En goed nieuws, ik heb ook Patrick even van de camping afgeplukt.
0: Ja, hij zit op de camping of zo?
1: Ja, die zit regelmatig op een of andere Utrechtse heuvelrug.
0: Nou, lekker toch.
1: Zit hij lekker te genieten. Maar hij is er vanmiddag om 4 uur ook weer gewoon bij. En wij gaan er nu uit met een nieuwe plaat. Van Ariana Grande, die zij samen maakte met de top songwriters, producers Max Martin en Ilya Salmanzadeh. En haar nieuwe single heet Hate That I Made You Love Me. En dat nummer is de voorbode van het onlangs aangekondigde nieuwe album Petal. Dat vanaf 31 juli aanstaande verkrijgbaar zou zijn. Ik zou zeggen, luister nog even lekker naar deze song. En wij zijn er volgende week weer. Hoi hoi.
0: Hey, fijne zondag. Dag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Ja,
1: reden moet je vangen.
2: Ja, man. Ja, fuck me wel. Echt, ik ben wakker.
1: Ja, man.
2: Ja, man. Ja, man.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.